0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

0: kinderen. Meestal leven we hier in het Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat de draak niet zo blij was.
1: Ik zweer het, deze kist is beschermd met een toverspreuk en alleen ik kan hem openen.
2: Zal ik niet eens even snel?
1: Ik zou het niet doen. Straks ben je vervloekt tot het einde der tijden.
2: Maar ik...
1: Nee, het spijt me. Het kan niet. Veel te gevaarlijk. Anders... dan val je in een eeuwigdurende slaap.
2: Wat? En net als door een roosje?
1: Precies. Die heeft ook geprobeerd mijn schat te stelen.
2: Maar die heeft zich toch geprikt aan een spinnenwiel?
1: Dat zeggen ze. Kom, ik moet weer eens gaan. Geen tijd. Tot ziens.
2: Die dronse dikke draak. Bah!
3: Oh. Ha, die draak. Is er iets?
1: Ik ben het zo zat om alsmaar verhaaltjes te moeten verzinnen.
3: Wat voor verhalen?
1: De verhalen die ik vertel als mensen naar mijn schat vragen.
3: Mm.
1: Laatst zei ik tegen de reus dat hij mijn schat niet mocht stelen omdat het mijn bruidsschat was. En toen wilde hij meteen met me trouwen. Dat is niet grappig.
3: Ja, als je liegt, daar komen meestal problemen van. Waarom vertel je iedereen niet gewoon de waarheid?
1: Dat kan ik niet doen. Ik weet het zelf niet. Ik pas al zo lang op die schat. Ik weet alleen dat ik erop moet passen. Niet waarom.
3: Dan zeg je toch gewoon dat je het niet weet.
1: Dan denkt vast iedereen dat ik dom ben.
3: Toegeven dat je iets niet weet is helemaal niet erg. Het is veel belangrijker om eerlijk te zijn.
1: Dat verzin je toch niet, hè?
3: Nee hoor.
1: Eerlijk zijn. Ik zal het eens proberen.
0: De draak nam haar schat weer mee naar haar grot. Het duurde niet lang of de wolf kwam voorbij lopen.
4: Hé, draakje van me. Zeg, wat hoor ik nou van de heks? Is die schat van jou vervloekt?
1: Nee.
4: Het lijkt me heel naar, zo'n vervloekte schat. Ik dacht... Misschien kan ik dit draak wel helpen.
1: Mijn schat is niet vervloekt.
4: Natuurlijk wel.
1: Ik heb het verzonnen.
4: Waarom zou je zoiets verzinnen?
1: Omdat iedereen achter mijn schat aanzit. En omdat ze alleen maar interesse hebben in mijn schat en nooit in mij.
4: Ja, ja, ja.
1: Daarom verzon ik verhaaltjes. Maar ik ga niet meer liegen.
4: Oh, dus dan ga je me vertellen waar je schat is.
1: Waarom wil jij mijn schat eigenlijk hebben?
4: Hè?
1: Denk eraan. Ik verwacht dat iedereen eerlijk is hier bij mijn grot. Anders steek ik je bibs in de hens. Dus, lieg niet tegen me.
4: Ik zou niet durven. Ik bedoel, wat was de vraag?
1: Waarom wil jij mijn schat?
4: Ik wil je schat helemaal niet.
1: Wat heb ik nou gezegd? Je zou toch eerlijk zijn? 1.
4: Maar draakje, we kunnen er toch over praten. Ik kom...
1: 2.
4: Volgens mij moest ik maar weer eens gaan.
1: 3. Als je niet eerlijk bent, moet je zelf maar op de blaren zitten.
0: En zo kwam, dankzij zijn verbrande billen, de wolf erachter dat eerlijk ook voor hem het langste duurt. En de draak, toen die geen verhaaltjes meer verzon, voelde ze zich veel beter.
1: Absoluut veel beter. Maar wat zal ik nu eens gaan verzinnen om mijn schat te beschermen? Misschien dat ik maar eens hele moeilijke vragen ga stellen als mensen mijn schat willen.
0: En zo bedacht de draak dat ze voortaan vragen ging stellen. Maar dat... Dat is weer een heel ander verhaal.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.
7: Wij staan op vlag.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: terug.
1: Hé, ze zijn weer terug.
2: Wie
1: had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja,
1: een feestje. Jongens en meisjes.

0: mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: chak, lakka baboom, balakka boom, chak.
1: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland.

0: sterren kijken. Het is de hele dag al erg warm in de tovertuin. Woezel en Pip mogen daarom vanavond buiten slapen. Huh? Dat is heel leuk, maar ook best een beetje spannend.
1: Oh, het is gewoon de wind.
0: Oh.
1: Woezel, wat is wakker? Er zitten allemaal gaatjes in het donker. Wij ze varen.
2: Pip, wat is een hondje? Kun je niet slapen?
1: Nee, niet echt. Ik hoor overal gekke geluiden en ik zie allemaal gaatjes in de lucht. Is er iets stuk?
2: Nee, lieve Pip. Er is niets stuk. Dat zijn sterren. Kijk. Sterren zijn eigenlijk heel groot, maar ze lijken op kleine lichtjes omdat ze heel ver weg zijn. En 's nachts kun je ze het beste zien. Zijn ze niet prachtig, Pip? Kijk, dat daar is een sterrenbeeld.
1: Een sterrenbeeld?
2: Kijk, die noemen we bijvoorbeeld de grote beer.
1: Grote beer? Hè? Ik zie helemaal geen beer.
2: Als je goed kijkt, zie je echt een beer, hoor.
1: Oh ja, een beer. Woezel, kijk eens. Een grote beer in de lucht.
3: Huh? Wat? Een beer? Waar?
2: Woezel, kijk. Daar. Zie je het?
1: Huh? Nou... Ik zie echt geen beer, hoor. Je moet een lijntje trekken tussen de lichtjes, Woezel. Kijk zo. Zie je? Een grote beer. Wow.
2: En er zijn nog veel meer sterrenbeelden, jongens. En je kan ze zelf zoeken. Kijk eens goed, jongens. Wie zien we daar? Ja, dat is nou Stamp en Peer.
1: Huh? Wat?
4: Roept er iemand?
2: Zien jullie nog een sterrenbeeld?
1: Eens even kijken.
3: Oh ja, kijk! De grote woezel! En daar! Daar heb je sterrenpip!
2: O jee, als de grote beer sterrenpip maar niet gaat pakken.
3: Ho, dat mag niet. Dat is Pip. En niemand mag Pip pakken. Echt jij, beer?
5: Waf, waf, waf. Waf, waf, waf. Waf, waf, waf.
2: Goed zo, grote woezel. Sterrenpip, zag je dat? Kijk eens aan.
1: Ze slaapt.
2: Nou, het is goed zo. Ga jij ook weer fijn slapen, woezel?
1: Maar ik moet Pip bewaken voor die grote beer.
2: Laat dat maar aan grote woezel bovenover, hoor. Die kan dat heel goed. Slaap lekker, kleine jongen. En droom maar fijn over de sterren.
0: Oh, een vallende ster. Dan mag je een wens doen. Doe snel je ogen dicht en denk aan het allerfijnste. En niet vertellen, hoor. Die wens is alleen van jou.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het Schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Wait. 3, 2, 1. Goodbye to you. Bye-bye.
1: Super cool, man. Dit is echt de beste kidsradio die ik ooit heb gehoord. Super, blijf zo doorgaan.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar op een dag was het 1 april. Die dag staat erom bekend dat je grappen mag maken. Maar niet iedereen kan grapjes waarderen.
1: Hé, kom! Er zit een vlek op uw jas.
2: Hé, waar?
1: 1 april.
2: Oh. Ja, leuk. Ka, je kruiwagen is kapot.
1: Oh.
2: 1 april.
1: Allee, kom mee. Dan kunnen we lachen. Hé, hey, rood kapje. Je kapje is blauw.
3: Blauw?
1: 1 april, kikker in je bil.
3: Is het vandaag 1 april? Helemaal vergeten. Oh, Ko, kijk nou. Wat is er met je schoenen gebeurd? Huh? Helemaal kapot.
2: Wat?
3: Huh? 1 april.
1: Oh. Kom, Ko, we gaan maar weer verder. Kijken of de heks gevoel voor humor heeft.
2: Hallo, heks. Oh jee, je snoephartjes zijn gebroken.
4: Oh nee!
2: 1 april!
1: Je hebt een vrat op je gezicht. 1 april! Oh nee, die is echt...
4: Dat zijn geen grappen. Een oude vrouw pestte met haar uiterlijk. Ik zal je krijgen. Hokus pokus, grettertaart. Ga maar door het leven met een staart.
2: Huh?
4: Zo, dat zal je leren.
2: Tover die staart er weer af.
4: Ik dacht het niet. En nu wegwezen. 1 april staart aan je bil. Wat een grap.
1: Die heks moet mijn staart weer wegtoveren.
2: Ja, maar dat gaat ze dus niet doen. Daar was ze heel duidelijk in.
1: Dat vratte zwijn.
3: Ka, je hebt een staart. Hoort die ook bij 1 april?
1: Was het maar waar. Dat heeft de heks gedaan.
3: Oh.
1: Ze was boos over onze 1 april grap.
3: Nou ja, zeg.
2: We moeten iets bedenken.
3: We halen een klein duimpje erbij. Die is slim. Hij bedenkt wel wat.
5: Dan ga ik naar naartoe. Ja.
3: Goed plan?
1: Ja, ja.
3: Dan zie ik jullie straks bij de heks.
1: Goed. Heks, wilt je mijn staart weer wegtoveren?
4: Oh, ik denk er niet aan. Dit is echt te leuk.
3: Misschien kan deze kist vol goudstukken je wel over de streep trekken.
4: Goudstukken?
3: Hiervoor kun je zoveel schoonheidskruiden en smeerseltjes kopen als je maar wilt.
4: Mijn schoonheid zit aan de binnenkant.
3: In elk geval niet aan de buitenkant. Je wilt toch zo graag mooi zijn?
4: Nou, Ik ben gek dat ik me zo op laat jutten. Maar wat kan mij die staart ook schelen? Straks ben ik mooi. Hocus pocus, grettertaart. Ga weer door het leven zonder staart.
3: Alsjeblieft, een kist vol goud. Dat je maar nog mooier mag worden.
4: Oh, eerst even mijn bril opzetten. Oh, en dan ga ik mijn goud tellen. Ah, het zijn mijn boterkoekjes. Jullie hebben me bedrogen. Kastanjeknabbelaars. Ik haat jullie. Kom terug, dan krijgen jullie allemaal een staart. En ezelsoren. Boter, koekjes, hoe durven jullie?
1: Tover ze maar op je snoephuisje. Dan komen wij ze wel weer opeten.
2: Ja, op 1 april.
0: Ja, lieve kinderen, lachen is gezond. Maar niet iedereen kan tegen grapjes. Vooral grapjes over iemands uiterlijk kunnen gevoelig liggen. Misschien kan de wolf. Nee, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Nou, hè? Op de Veluwe?
1: In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

Wat leuk dat je weer luistert naar de Dirk Schelen Show. Ja. Ja, je kunt me wel horen, maar je kunt me niet zien. Ja, je hebt me misschien wel eens gezien op YouTube of op Nickelodeon of in het theater. Maar nu hoor je alleen mijn stem en mijn liedjes natuurlijk. En ik had het idee om vandaag de show eens te laten gaan over je lichaam. Je handen bijvoorbeeld, waar ik gitaar mee speel, zoals dit. Ja. En over je hoofd, je voeten, je benen, je oren, je neus, je haren. Nou, noem maar op. Maar eerst gaan we ons lichaam even lekker een beetje losmaken. Dus doe je handen in de lucht en dan gaan we lekker zwaaien.

0: Rennen nog maar voeten. Rennen! Haha, rennen. Ja, ik zag je wel rennen door de kamer of door de tuin. Helemaal leuk. Nou, we hebben het gehad over onze handen gingen we mee zwaaien. Met onze voeten gingen we mee bewegen. Maar we hebben nog niet gehad over onze hoofd, onze schouders, onze knieën en onze tenen. Nou, daar is toch een heel bekend liedje van. Zullen we dat gaan zingen? Je kent zelf het dansje wel, dus je mag lekker meedoen met hoofd, schouders, knie en teen.
1: Ik heb een hoofd, twee schouders, twee knieën en 10 tenen.

0: scheepjes voorbij.
1: Zo varen de scheepjes voorbij.
2: Nou, hoofd, schouders, knie en teen. Nou, mijn tenen die zijn nog aan het wiebelen van het liedje. Zo'n wild liedje was het waar ik zo lekker heb meegedanst. En we gaan verder met het liedje Wiebeltenen van de band Wiebeltenen.

Zo, wiebel, wiebel, wiebel, wiebel, wiebel, wiebel, wiebel. Ja, dat kan je heel snel zeggen. Leuk is dat. Wiebel, wiebel, wiebel, wiebel, wiebel. Nou, wat een leuk liedje zeg. Nou, ja, mijn tenen zijn er nu wel een beetje moe van geworden. En mijn benen en mijn knieën, die geef ik even rust. Dus ik ga nu even kijken met mijn ogen. En dan gaan we daar een liedje over zingen.

Zo, kijken met je ogen. Maar wist je dat je ook kunt sporten met je ogen? Ja, want soms is het best wel goed om een beetje oogoefeningen te doen. Want ik heb een liedje geschreven voor het Oogfonds. En daar hadden ze gevraagd, nou kan je niet een liedje maken waarbij de kinderen...

Een keer kijk naar links, naar de linkerkant, kijk naar rechts. Naar beneden en naar boven. Kijk dichtbij, kijk heel ver. En zoek de verste ster. Ha, dat is leuk. Dan gaan we een keer een dansje met de ogen doen. Dus eerst kijk je naar links, dan kijk je naar rechts. Dan kijk je naar beneden met je ogen, dan naar boven. Dan hou je je vinger vlak voor je neus, kijk je daarna. En dan doe je je vinger heel ver en dan kijk je daarna, kijk je ver. Zullen we dat gaan doen met mijn liedje Sporten met je ogen?

Nou, wat heb je goed meegedaan, zeg. Maar dat is misschien wel leuk om te onthouden. Als je af en toe een filmpje kijkt op de iPad of zo, of op de telefoon. Dat je af en toe ook eventjes even in de verte kijkt en dan weer terug. En ver en dichtbij en even naar links, naar rechts. Af en toe zo'n oefeningetje, dat is heel goed voor je ogen. Daar word je ogen lekker blij van. Oh, ik ben iets vergeten vandaag. Helemaal vergeten. Ik kwam mijn bed uit en ik heb een lekker ontbijtje gegeten. En helemaal vergeten mijn tanden te poetsen. Heb jij je tanden gepoetst? Oh, gelukkig. En jij niet? Oh, nou, dan gaan we nog alsnog onze tanden poetsen. En dan doen we even een liedje bij. Doe je je tanden borstelen in je mond en dan hoor je...

Ja, we gaan poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen. Poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen. Poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen. Poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen. Hey, dat liedje past eigenlijk precies bij deze show, want het gaat ook over je lichaam, over je tanden. Nou, dan gaan we gewoon even verder, want de tanden zijn nog niet helemaal gepoetst.

Poetsen. Gepoetst, helemaal goed. Oh, ik heb allemaal tandenpoets op mijn handen. Ik ga even mijn handen wassen, stukje zeep en dan onderbij ook dit liedje zingen.

maar aan. Heb je wat zeep op je handen gedaan? Wrijf je palmen, je vingers en je duimen en ertussenin.

Zo, we hebben onze handen gewassen. En ik heb nog een leuk liedje over een duim, een wijsvinger, een middelvinger, een ringvinger en een pink. En het liedje heet Duimelot. Luister maar naar het verhaaltje.

0: En ze gingen lekker smikkelen van de koekjes en de chips. Oh, lekkere snoepjes. Oh, en een stukje kaas. Oh, er komt opa aan. Wegwezen!
1: Wie heeft er aan de chips gezeten?
2: Ho, ho, ho, ho. Nou, ze waren net op tijd weg toen opa eraan kwam. En in je vingers zitten allemaal botjes, wisten jullie dat? Nou, daar weet ik ook een leuk liedje over van Didi Company Mini Disco. Wiebelbotjes, luister.

0: Bibo Botjes.
1: Ja. En in de winter, als het koud is buiten, dan krijg je hele koude handen. Maar dan ga je naar binnen bij de kachel zitten en dan krijg je warme voeten. Nou, daar heb ik een liedje over gemaakt. Warme handen, koude voeten. Dans.

Warme voeten, koude handen, ja. En als je je handen een beetje in elkaar wrijft zo, dan krijg je ook warme handen. Ja. En het is alweer bijna afgelopen. Jammer, hè? Want ik vond het ook heel gezellig met jou. En we hebben lekker gezongen en gedanst. En het is alweer bijna afgelopen, dus zing ik

keer. Ja, ik vind het leuk als je de volgende keer weer luistert. Dan kom ik lekker weer plaatjes draaien en liedjes zingen. En als je nog meer wil horen, je weet het hè. Op Spotify kun je mijn liedjes luisteren. Op YouTube kun je de filmpjes kijken. Ik zou het heel leuk vinden als je zou abonneren. Daar help je me een beetje mee. En je kunt natuurlijk naar een optreden komen. Dus kijk lekker op www.dirkschelen.nl waar ik optreed. En dan kom ik vast wel een keer bij jou in de buurt. En dan kan ik je lekker ontmoeten. En als je iets te melden hebt of iets te vragen hebt, stuur lekker een berichtje naar mijn Insta of Facebook. En dan houden we lekker contact. Nou, tot de volgende keer hè. Oh!

0: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
2: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
3: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
2: Oké, daar gaan we.
4: Juliana Toren live.
2: Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal, hier meneer Kaasgraaf en ik heet jullie van harte welkom, helemaal in mijn eentje, bij Juliana Toren live. Hé, waar is mevrouw Suikerspin nou toch? Ze weet dat ze op tijd moet zijn voor... Wat is dit? Hallo? Hallo? Wie is... Mevrouw Suikerspin!
1: Oeh, meneer Kaasgraaf!
0: Waarom laat u mij nou schrikken?
1: Ik had u te pakken.
0: U had mij goed beet.
1: Oh, ik hou er wel van. Een beetje griezelen.
0: Een beetje... Ja, maar mevrouw Suikerspin, wel tijdens Halloween.
1: Ja, maar dat is toch leuk?
0: Nou, dat is waar ook. Ja, het is ook wel leuk. En weet je wie dat ook altijd leuk vindt om te griezelen? You. Die verkleedt zich altijd als spook, hè? En Julia als?
1: Als heks.
0: Als heks.
1: Oh, geweldig.
0: Oh, ik moet nog wel even bijkomen, zeg.
1: Dan gaan we gewoon luisteren naar een leuk liedje.
0: Ja, maar heeft u misschien wat te drinken of een milkshake?
1: Kom maar.

0: slok. Floep! Nou is ze weg.
1: Zwienekop met spruitjes, knikkel met kandij. Die soep is nog niet goed, we doen er nog wat bij.
2: Een verse regenwurm.

0: Mevrouw Suikers, wat een griezelige gezelligheid hier in de studio.
1: Bent u een beetje bijgekomen?
0: Ja, want we moeten snel door, want er is een vraag voor u binnengekomen.
1: Voor mij?
0: Voor u.
1: Oh, wat leuk.
0: Daarom gaan we nu naar...
2: De vraag van vandaag.
0: Ja, mevrouw Suikerspin, namelijk Lila van 9 jaar, die vraagt of wij ook griezelig snoep hebben en eten. Met Halloween dan bijvoorbeeld.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, wij houden van griezelen, dus ook van griezelig eten.
0: Ja,
1: ja, zo hebben wij bijvoorbeeld spookspinnen. Ja, dat zijn natuurlijk eigenlijk gewoon hele lekkere suikerspinnen, maar dan griezelig. Een beetje griezelig gemaakt.
0: Ja, lekker.
1: Wij hebben griezelwafels. Wij hebben een spookijsje en zwarte hamburgers.
0: Ja, en die zijn niet verbrand, hè?
1: Nee.
0: Oh, hey. Zullen we die anders even eentje eten?
1: Wat een goed idee.
0: Maakt
1: ja, ik ga het gelijk maken. Ja, okay.

0: En dan gaan we snel door naar het volgende liedje. Want mevrouw Suikerspin, weet u wat?
1: Huh?
0: Dit is een van de favoriete liedjes van Cas de Ranger.
1: Oh, leuk.
0: Lekker stoer.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden. Oeh, dat was lekker.
2: Ja, heeft u ervan genoten, ja, meneer Kaasgraaf? Zo'n zwarte hamburger.
1: Ja, zo'n griezelburger, zo'n zwarte hamburger. Het ziet er een beetje griezelig uit. Ja, maar het smaakt fantastisch. Ja. Lekker, zeg. Hé, hey, mevrouw Sjöksen, over griezelig gesproken. Ja. We hebben ook heel veel griezel Halloween liedjes.
2: Oh, zo leuk.
1: Wat is nu uw favoriete griezelliedje?
2: Oh, nou, ik denk de griezelschool. Ja.
1: Oh, die is leuk van op de griezelschool. Ja, ja, ik denk dat ik vind... Wij zijn niet bang.
2: Oh, wij zijn niet bang. Van, ook een leuk liedje. Bang.
1: Zullen we anders... een griezelliedje gaan luisteren.
2: Wat een goed idee. Leuk.
1: Ja, niet schrikken dan, hè? Oeh.

0: Mevrouw Suikersbin, wat een gezelligheid in de studio.
1: Oh ja, meneer Kaasgraaf, het is hartstikke leuk. Ja, je luistert nog steeds naar...
2: Juliana Toren Live!

0: en meneer Kaasgaaf. Weet u wat ik nou ook altijd wel een beetje spannend vind?
1: Nou?
0: Griezelige dieren.
1: Oh ja.
0: Ja, die zijn er genoeg. Ja, ja, ja. Maar je hoeft er niet bang voor te zijn. Weet je waarom?
1: Nou?
0: Kaster Ranger heeft daar wel een leuk weetje over. Daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn.
2: Het dierenweetje van Kaster Ranger.
1: Ben benieuwd?
0: Ja, Kas, kom op.
3: Hey Kitsie, Kaster Ranger. Vandaag ben ik in de jungle van Maleisië. En ik sta voor de ingang van een donkere grot. Heel erg donker. Ik zet even mijn zaklamp aan. Zo, ik loop voorzichtig naar binnen. Het is hier stil. Een beetje te stil. Ja, ja, ja, kijk, kijk, kijk. Het plafond van de grot hangt vol vleermuizen. Wow, wel honderden. Wow, wow, wow, rustig. Wist je dat vleermuizen de enige zoogdieren zijn die echt kunnen vliegen? Ja. En ze hebben nog een superkracht. Ze gebruiken echolocatie. Dat betekent dat ze piepgeluidjes maken die tegen muren, bomen en insecten weerkaatsen. Met die echo kunnen ze precies bepalen waar alles is. Een soort natuurlijke supernachtkijker. Oh, en nog een bijzonder beetje. Sommige vleermuizen kunnen in één nacht wel duizenden muggen eten. Nou, dat maakt ze echt super insectenjagers. Oh, oh, oh, daar kijk je. Daar kijkt de vleermuis mij aan. Hallo daar. Nou, dus mijn les van vandaag. Ook dieren die een beetje spannend lijken, kunnen ontzettend bijzonder en belangrijk zijn. Jongens en meiden, tot de volgende keer.

0: Kaasschaal. Dit was zo leuk. Hé, meneer Kaasschaal. Meneer
1: Bo!
0: Oh!
1: Ja, nu had ik u te pakken.
0: Jullie schrikken.
1: Ja, ik pak u terug.
0: Oh nee, meneer Kaasschaal.
2: Hé, mevrouw Suikerspin,
0: Ja?
2: Zullen we anders deze aflevering afronden? En dan gaan we Joel en Julia laten schrikken.
3: Wat een goed idee.
2: Lekker griezelen.
0: Ja, goed idee.
2: Dag allemaal. Dag. Dan doe ik even mijn Dracula-kostuum aan.
0: Spannend.

0: ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.

0: kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
1: Aha!
0: Hallo Kids Radio, met nu Hallo Weekend.
2: Hallo Kids Radio.
3: Een hele goede morgen allemaal. Heb je het al gehoord? Het is weer weekend. Dus dat betekent tijd voor een nieuwe weekendclub. Ik ben DJ Debbie en luister tot 11 uur gezellig met mij mee.
4: Zo, we zijn er.

0: Nogmaals een hele goede morgen. Je luistert nog steeds naar de Weekendclub op Hallo Kids Radio. En wat was ik toe aan weekend, zeg. Ik heb zo'n drukke week gehad. Allemaal afspraken en klusjes in en om het huis die ik moest doen. Dus ik ben vandaag echt wel toe aan een rustig dagje. Maar wat ga jij vandaag eigenlijk doen? Heeft iemand voor mij nog een goede tip voor vandaag? Met rustige dingen waarbij ik goed kan ontspannen. Dus ga jij vandaag een boswandeling maken? Want ja, het maakt eigenlijk niet uit, hè, of het nou regent of de zon schijnt. In het bos is het altijd zo mooi. Of ga jij knutselen vandaag? Kan iemand mij een goede knutseltip geven? Stuur dat dan alsjeblieft even in via de Hallo Kids radiotelefoon of via de website.
1: Hallo Kids Radio in de ochtend.

Hotel Zweefkees, geschreven door Kelly van Kempen. Ik heb weer een heel mooi boek voor me voor de boekentip van deze week. Dus ga jij nog naar de bibliotheek? Kun je hem opzoeken? Op de voorkant zie ik een heel groot huis of meerdere huizen lijken het wel. En die staan op de rug van een draak. En op de rug zit ook nog een kindje. Ik denk dat het de draak bestuurt. En als ik het boek opensla, is het eerste wat ik zie een grote wereldkaart. Niet de wereldkaart zoals wij hem kennen, want ik zie geen Europa of Zuid-Afrika. Maar dat is de wereldkaart van de onbekende wereld. Ik zie het land van de tovenaressen, de koperen heuvels, de verre zompige landen, het gevallen gebied. Wat zou daar gevallen zijn? Kalani is opgegroeid in een hotel. Niet zomaar een hotel. Hotel Zweefkees, dat met zijn gasten naar de meest bijzondere plekken vliegt. Bruist van de muziek en optredens en leeft. Als het noodlot toeslaat, moet Kalani bewijzen dat hij een goede hotelier is. En naar het land van de tovenaressen vliegen. Samen met Essie en Sim, zijn beste vrienden, en de oude hulp Norma, gaat hij op weg. De reis voert langs de moerasheksen, draken, boselfen en nog veel meer opmerkelijke wezens. Zal het ze lukken op tijd het land van de tovenaressen te bereiken? En ontdekt Kalani wat er voor nodig is om echt een goede hotelier te zijn? Want dit klinkt ook alweer zo spannend. En als jij zou kunnen vliegen op de rug van zo'n draak met je huis, waar zou je dan naartoe willen vliegen? Laat het me weten en vul het formulier in op de website.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen hoorde de reus de geitjes gillen.
1: Help! Help!
2: Zo! Het laatste geitje zit altijd in de klok. Hoe gaat die open?
3: Lukt het niet?
2: Nee! Mijn eten zit hierin, maar krijgt de verpakking niet open.
3: Laat mij maar. Ik ben namelijk zo sterk als een reus.
2: Ja.
3: 1, 2...
2: Wat? Hij is leeg! Baf! Ik ga iemand anders eten.
3: En wat moet ik dan met die klok?
2: Ach, hou jij je maar. Ik eet vandaag wel iemand anders.
4: Is hij weg?
3: Oh, ja. Hoezo?
4: Dan kunnen we de klok weer terugzetten.
3: Helemaal niet. De klok is nu van mij.
4: Nee, geef terug.
3: Zie maar dat je hem te pakken krijgt. Ik ben namelijk zo sterk als een reus. De sterkste van het hele Sprookjesbos. Salut.
4: Oh, nee. Waar is de klok?
5: Gestolen door de reus.
6: Wat is hier aan de hand?
4: De reus heeft de klok gestolen.
5: En we krijgen hem nooit meer terug. Want hij is de sterkste van het hele Sprookjesbos.
6: Zei hij dat?
5: Ja.
6: Nou, hij is misschien dan wel de sterkste, maar vast niet de slimste. Wij gaan die klok terugpakken. Maar dan moeten jullie wel helpen. Afgesproken?
4: Afgesproken.
6: Zeg, Reus, jij bent toch ontzettend sterk?
3: Amai, zo sterk als een reus.
6: Dan kan jij me helpen.
3: Zegt u maar wat ik moet doen, koninklijke hogigheid.
6: Nou, mijn kasteel daar ligt soms namelijk in de schaduw. Terwijl ik heel graag in de zon zit. Dus
3: ja?
6: Nu wil ik vragen of jij het een stukje op kan schuiven.
3: Zeker en vast. En wat moet ik doen?
6: Er tegenaan duwen natuurlijk.
3: Ja, juist. Dom van mij, hè. En waar moet het naartoe?
6: Precies tot hier. Nou, weet je wat? Als je die klok hier neerzet, dan kunnen we straks kijken of het kasteel al een beetje dichter bij deze klok is gekomen.
3: Amai, dat is een goed idee.
6: Mm-hmm. Nou, kom maar mee.
5: Kom, we verschuiven de klok. Precies zoals Assepoester zei.
4: Wat een goed plan van haar.
5: Ja.
6: Ja, goed zo. Iets harder nog.
3: Ja.
6: Volgens mij is hij al een heel eind verschoven.
3: Ja.
6: Nou, laten we snel bij de klok gaan kijken.
3: Ja.
6: Kijk, het staat al een stuk dichter bij de klok.
3: Aha.
6: Maar nog niet genoeg. Nog één stukje. We gaan terug.
3: Vooruit, ja.
5: Kom op, duwen.
4: Ja. Oh, zwaar.
6: Bravo. Laten we snel gaan kijken.
3: Ja.
6: Bijna goed, Reus. Nog zo'n klein stukje maar.
3: Amai.
6: Of ben je soms moe?
3: Nee, natuurlijk niet.
6: Nou, kom op dan.
3: Ja.
5: Kom op. Nu nemen we hem mee naar huis.
4: Ja, dat is goed.
5: Dat was een goed plan van Assepoester. Ik pak de voorkant, jij pakt de achterkant.
4: Oké.
3: Ja.
6: Stop! Ho maar! Stop! Straks duw je het kasteel nog te ver door. Laten we snel gaan kijken.
3: Ja. Waar is mijn klok?
6: Geen idee.
3: Wellicht heb ik te hard doorgeduwd, hè? En dan ligt de klok niet onder het kasteel. Ik heb het hele kasteel over de klok geschoven.
6: Maar het ligt nu zomers wel prachtig in de zon.
3: Ja, zal ik het terugschuiven?
6: Je wilt toch niet dat ik de hele zomer in de schaduw zit?
3: Nee, natuurlijk niet. We laten het zo.
6: Fijn, dankjewel hoor.
3: Ja.
0: Diezelfde avond stond de klok dus weer netjes in het huisje van de geitjes. En zo hoort het ook, want stelen, dat doe je niet. Ook niet als... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Dat was weer een lekker nummer uit de top 40. Want die draai ik hier natuurlijk ook in de weekendclub. Maar ja, in het weekend heb je natuurlijk ook tijd om eens wat andere dingen te doen. Dingen waar je door de week niet aan toe komt. En daarom heb ik natuurlijk in mijn programma ook het onderdeel Testen Maar. Waarin ik elke week aan jullie een thuisexperiment uitleg. Dus dat komt er zo nog aan. Maar eerst weer een nieuw liedje. X-Men.

Ja, en dan zijn we nu aangekomen bij het programma-onderdeel die ik stiekem misschien wel het leukste vind. We zijn aangekomen bij Testen Maar, de proefjes die je gewoon thuis kunt doen. En deze week heb ik voor je de dansende rozijnen. Zouden rozijnen net zo gezellig als wij kunnen dansen op de muziek van Hallo Kids Radio? We gaan het testen. Wat je daarvoor nodig hebt. Pak een doorzichtig glas of een doorzichtige vaas. Een beetje water, maar zorg ook dat je een fles bruiswater hebt. Spa of misschien hebben jullie thuis wel zo'n apparaat waarmee je zelf bubbels in water kunt maken. En niet onbelangrijk, de rozijnen. Oké, gaan we beginnen met de test. Vul het glas voor de helft met gewoon water en doe daarna de rozijnen erin. En kijk er eens naar. Gebeurt er iets met je rozijnen? Nee hè, ze zinken één voor één naar de bodem. Nou, deel 2 van deze test. Haal alles weer uit het glas en vul nu je glas met spa. En doe nu eens je rozijnen erin. Wat zie je gebeuren? Het lijkt toch net alsof ze dansen? Ze komen naar het oppervlakte, zinken en komen weer terug omhoog. En weet je hoe dat kan? In bruiswater zit een stof die ook in je adem zit als je uitademt en eigenlijk ook in andere frisdranken. Die stof heet met de moeilijke naam koolstofmonoxide. Koolstofmonoxide hecht zich als een soort van belletjes aan de buitenkant van de rozijnen. En zo'n belletje neemt dus je rozijn mee naar boven je glas in. En bovenaan gekomen springt het belletje kapot. Dan zakt je rozijntje weer, vindt hij een nieuw belletje en komt hij weer omhoog. En zo lijkt het dus net de hele tijd of ze op en neer dansen. Probeer het dadelijk eens met het volgende nummer wat ik aanzet. Dansen ze gezellig met je mee? Ik ben wel heel benieuwd.

En dat was weer een hele kinderliedje. Want naast bijvoorbeeld Shakira, Bruno Mars draaien we natuurlijk ook de leukste kinderliedjes hier bij Hallo Kids Radio. Maar wat we natuurlijk ook een hele week altijd draaien is de superhit. En die hoor je nu.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: later als ik groot ben. Vandaag gaan Woezel en Pip weer een dagje naar school. Wat zullen ze gaan doen? Lezen? Schrijven? Rekenen? Misschien wordt het vandaag wel iets heel anders. Iets nieuws.
1: Goedemorgen, kinderen. Fijn dat Woezel en Pip er ook weer bij zijn.
2: Ja.
1: Vandaag gaan we het over iets bijzonders hebben. We gaan het hebben over later. Over later als je groot bent. Jongens, weten jullie al wat je wil worden als je groot bent?
3: Dokter! Dokter Pip!
4: Nee, koningin!
5: Oh.
6: Oeh.
4: Ja!
6: Ik wil zo iemand worden die onder de grond graaft en allemaal oude dingen vindt.
1: Ah, een archeoloog heet dat. En jij, Woezel, heb jij al een idee?
7: Ik wil wel een bedenker worden.
3: Oh ja?
7: Ik wil grote dingen maken.
3: Oh.
7: Dan bedenk ik een hoge berg waar Tanten op kan staan, zodat ze verder kan kijken.
3: En
7: een stukje gras op wieltjes waar u met uw pot op kan staan en een eindje kan rijden.
1: Oh, heel goed. Jij wordt vast ingenieur.
3: Oh, leuk, Woezel.
4: Oh, Woezel. Prrr. Kun je dan voor mij een paleis bedenken?
7: Tuurlijk, koningin Buurpoes. Dat komt hier te staan. Dan moet de school wel een stukje opzij.
3: En bouw je voor mij een ziekenhuis?
7: Geen probleem, dokter Pip. Dan breken we ons hok af. Dan doen we die struiken daar weg. En dan bedenk ik wel een nieuw groot hok met wel 10 mandjes erin.
3: Fijn!
7: En voor jou, molletje? Voor jou bedenk ik een hele grote graver. Dan kun je echt grote tunnels graven. Wij ze varen. Ik begin vast.
6: Mm-hmm. Ik doe ook mee. Ik ben toch Archeo Hoge Meloen?
3: Ja, maar ik mag eerst, want ik ben koningin en die mag altijd voorop. Hé, ik doe ook mee hoor, want als iets met jullie gebeurt, moet dokter Pip jullie redden.
1: Hey, jongens, dat is voor later. Het is nog niet zo ver.
3: Ja.
1: Kinderen, luisteren nou. Ophouden nu. Tovertuinkinderen, stop. Jongens toch, jullie ideeën zijn prachtig hoor. Maar wacht nog maar even met groot worden. We gaan nu eerst maar eens even verder met leren lezen, schrijven en rekenen. Nou, dat is toch grappenmakers. Juist. Weet jullie wat, kinderen? Ik ben net als Woezel ook een goede bedenker, hoor.
2: Oh, ja.
1: En ik bedenk dat jullie de rest van de dag maar lekker moeten gaan graven en spelen. Later komt snel genoeg.
2: Ja!
1: Maar wel ergens anders graag. Zeg tante maar dat het goed is. School is uit.
2: Ja! Ja!
6: Dag, wijze vader!
2: Dag!
6: Tot de volgende keer!
1: Jongen.
0: Ja, later als je groot bent. Soms lijkt het al dichtbij, maar het is nog best ver weg. Weet jij al wat je worden wilt? Alles kan, alles mag. Bakker, archeoloog, muzikant, architect.
3: Waar was ze?
2: Woezel en Pip!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterham en thee op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens... Het is zo grappig. Een reus die het koud had. Te koud. Je moet het zelf zien. Echt, het was te leuk.
1: Wat is het koud? En de winter moet nog beginnen. Ik haat kou. Mijn voeten lijken wel bevroren. En ik haat niet alleen kou, ik haat ook Klein Duimpje. Dat mini-morbel is er nog steeds met mijn laarzen vandoor. En daarom zit ik nu met de gebakken peren. En koude voeten. Oh, waarom overkomt mij dit altijd?
2: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Oh, fuck je. Ik heb het zo koud. Zo ongelooflijk koud.
2: Maak een einde aan de kou en zoek de rode schoentjes gauw.
1: Rode schoentjes? Wat heb ik nu aan rode schoentjes? Ik wil mijn laarzen. Ik heb het koud. Ga weg.
2: Maak een einde aan de kou en zoek de rode schoentjes gauw.
1: Ja, je haalt wel vol, hè?
2: Ja.
1: Nou, zal ik dan toch maar even gaan kijken? Rode schoentjes? Wat moet ik ermee? Die zijn toch niet warm?
2: Wie de schoen past, trek hem aan. En weldra is het met de kou gedaan.
1: Wie de schoen past? Nou, oké, dan maar even proberen, hè. Die schoentjes zijn veel te klein. Ja! Ja, het andere... Ja! Wacht eens even. Ah, nu snap ik het. Dit zijn de rode schoentjes. De schoentjes die altijd maar dansen. En ik ga niet meer stoppen. En ik krijg het lekker warm. Dat bedoelde de fakir.
3: Als je zingt, zie je leuke dingen. Als je zingt.
1: Stop! Help! Ik wil niet meer dansen! Help!
3: Dat zijn nog eens leuke dingen. Een reus die aan ballet doet.
1: Zo, lach je me uit?
3: Nee, sorry.
1: Sorry, jij roodmantelmormel. Ga jij daarboven maar even afkoelen.
3: Ik wil eruit. Ik wil naar beneden. Ik heb hoogtevrees.
1: Dat kan me niks schelen. Daarnet moest jij lachen, hè? Nu kan ik lachen. Grappig, zo'n bang rood mutsje.
3: Het is niet grappig.
1: En de fakir kan je niet helpen, want je kunt nu niet stampen.
3: Stampen? Hoe werkt dat dan?
1: Gewoon zo. Wat doe jij hier?
2: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Maar dat was niet de bedoeling. Ik deed alleen maar voor hoe je moest stampen.
3: Help me alsjeblieft. Ik durf niet meer naar beneden. Ik wil hier weg.
2: Voor bange meisjes onderneem ik actie. Gebruik mijn tapijtje maar als taxi.
3: Vlieg maar naar Klein Duimpje. We gaan hem waarschuwen voor de reus.
1: Nee! Ik heb het koud en ik wil mijn laarzen terug. Nu heb ik alleen die rode schoentjes. Ik doe ze maar aan, hè. Dan kan ik gaan dansen en ik krijg het tenminste weer warm. Waarom moet mij dat toch altijd overkomen?
0: Zo zie je maar. Wie het laatst lacht, lacht het best. En dat was Roodkapje in dit geval. Volgende keer vertel ik hoe de draak... Nee, lieve kinderen, dat is weer een ander.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

0: Kids Radio is het beste radio ooit.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman, One Man, Sion.
2: Ik ben de Weerman.

0: terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het Schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maandag.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: En ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Rinske. Groetjes!
4: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo! We zien bij Marissa

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, want al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
3: Hallo allemaal!
2: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riemen vast, daar gaan we!
3: Hey,

Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Ja, dat zou je makkelijk kunnen denken, hè, dat de kabouters dat wel doen. Je hoorde een liedje over het opruimen natuurlijk bij Hallo Kids Radio. Het is precies 2:30. Dit is even een geheime test vanuit Maastricht. Want straks gaan we live uitzenden vanaf 4:00 vanuit Museum Bonnefante in Maastricht. Dus op de 3e verdieping bij de Born to Play tentoonstelling. Mayoni is er ook bij. Hallo Mayoni, kom even erbij.
1: Hallo, test, test, 1, 2, 3, horen jullie mij?
0: Ja, natuurlijk. Tenminste, dat hoop ik wel. Nou, dan weet je dat alvast vanaf 4:00 dus op de radio.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Filipe, Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: is terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het Schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: hippe hoi piraatjes en welkom op mijn wereldberoemde scheve schuit. Al moet ik zeggen dat het tegenwoordig meer de scheve school is. Want ik leer mijn scheepsmaatje Bertus Badiet wel elke dag iets bij over het piratenleven. En... kennen jullie Bertus al? Wel, voor de piraatjes die Bertus Badiet nog niet kennen...
1: Ahoy, Piet Piraat.
0: Daar zal je me hebben. Schip ahoy, Bertus Badiet.
2: Oh, en schip ahoy, Badietjes.
3: De wereld van Studio 100.

0: Steek maar allemaal jullie handen in de lucht en zwaai mee met het volgende liedje.
1: Ja. Oei, Marie, ik heb geen handen.
0: Maar zwaai dan met je oren.
1: Oei.

0: Leonard. Blij dat je er bent.
1: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
2: Lopper de Plop.
1: Ze zijn er allemaal bij.
2: Hallo iedereen.
0: Ja, leuk dat je er bent. Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
1: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
0: Joehoe!
1: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
0: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo. Dat is de magie van Studio 100.
2: Wow.
3: Hallo Kids Radio.
0: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
2: Schip ahoy piraatjes.
1: Oké, daar gaan we.
3: De wereld van Studio 100.
4: Hartie, Bartie.

0: Marianne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marte.
3: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

De Gouden Raad van Piet Piraat. Heb je een piratenvriend in nood? Dan moet je die helpen bij elk probleem, klein of groot. Zeg jongen, vertel eens, welke taakjes moeten er nog allemaal gedaan worden?

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Luisteren via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu Hallo Weekend.
1: Hallo Kids Radio.
2: Live vanuit Museum Bonnefante in Maastricht. De Museumnacht.

0: salavi, baby.
1: Het is een paar minuutjes na vier en we gaan langzamerhand beginnen, Marjoni. Want wij staan in, nou jij mag het zeggen.
2: We staan in een heel bijzonder museum. Museum Bonnefante in Maastricht helemaal. Het was een flink stukje rijden voor ons.
1: Nou, we gaan straks om 5 uur met de echte uitzending beginnen. Dit is al een beetje backstage. We zijn al een beetje geluid aan het testen. En
2: ja, maar dat heeft ook te maken met de officiële museumnacht. De Kids Museumnacht begint hier in Maastricht pas om 5 uur. Ja. Dus ze zijn nu inderdaad nog druk bezig met alle voorbereidingen en zo. Staat hier bijvoorbeeld een touwtje bij een schilderij. Mag je absoluut niet overheen. Hè? Ze zijn streng altijd in de musea.
1: Nee, dat snap ik. Nou goed, Museum Bonnefante dus. Mm-hmm. Wij zijn er al, we waren al rond de lunch. We hebben lekker opgebouwd. Ja. Prachtig museum. We hebben ook even rondgekeken. Hele mooie dingen.
2: Ja.
1: En het is natuurlijk de museumnacht. Dus het museum is open tot hoe laat?
2: Tot 9 uur 's avonds.
1: Oh, tot 9 uur 's avonds. Nou. Ja. En dan staan wij op verdieping 1. Nee, we staan niet op verdieping 2. We staan op de derde verdieping.
2: Ja, we staan hoog.
1: Ja, en dit is Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.
2: Ja, een hele bijzondere tentoonstelling die er dus speciaal is voor kinderen. En goed om te weten, kijk, wij zijn nu in Maastricht in het museum. Maar eigenlijk mag natuurlijk iedereen hier naartoe komen. Hè? Niet alleen iedereen die bijvoorbeeld in Maastricht woont.
1: Natuurlijk. Ik ga heel even de muziek weghalen. Want we gaan dus, wat ik al zei, 5 uur echt beginnen. Want dan komen alle kinderen hier ook. Mm-hmm. Dan gaat het museumnacht echt van start.
2: Ja.
1: Ik zet even de muziek aan, want dan hoor je dus. Ja, we hebben nog nooit. Het is alsof ons doek, zeg maar, gewoon een museumstuk is. Zo mooi is het hier.
2: Ja, je moet hier eigenlijk ook wel een beetje stil zijn, hè?
1: Je hoort nu ook. Het is een beetje stilte voor de storm.
2: Ja.
1: Hoor je?
2: Ja.
1: Ja, we staan in het museum. Nou,
2: het is spannend.
1: We zijn begonnen.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio. Voor het eerst vanuit Maastricht. Weet je wat dat zo leuk is, Marjoni? We hebben in de auto op weg hier naartoe. Bedachten we opeens, we hebben bijna alle provincies gehad. Want we zijn al eens in Flevoland geweest. Ja. In Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel.
1: Het zijn er 12, hè?
0: Gelderland, Friesland, Drenthe. Groningen zijn we nog niet geweest.
1: Nee, Waddeneilanden hebben we wel gehad.
0: Waddeneilanden wel.
1: Ja.
0: Oeh, dat hoort dan ook een beetje bij Groningen.
1: Ja.
0: En Maastricht, waren we, of Limburg, waren we nog nooit geweest.
1: Maar... Ja, dus vandaag de eerste keer. Meteen dan ook meteen in het puntje. Hè? Ik bedoel, Maastricht is toch wel een belangrijke stad in Limburg.
0: Dat is zo. En ik vind het leuk. We zijn in Maastricht. Wat goed. Ik hoorde jou net zeggen, we maken natuurlijk live radio. Mm-hmm. Dus je kan het niet... bekijken?
1: Nee, maar er zijn een paar mensen hier in het museum die kunnen dat wel. Want er is namelijk een beveiligingscamera die precies op ons gericht is. Even zwaaien naar de beveiliging. Hallo beveiliging. Ja. Hallo, gezellig dat jullie meekijken.
0: Even kijken of ze het zien. Ja. Ja, dit is natuurlijk niet een live stream camera. Zou wel grappig zijn.
1: Ja.
0: Maar misschien dat de meneer nu al zit te denken van...
1: Wat gaan ze daar doen?
0: Wat zijn ze daar allemaal aan het doen?
1: Ja.
0: Nou goed. Dit is dus Hallo Kids Radio live vanuit Museum Bonnefante in Maastricht. Maar dat was al duidelijk. En we gaan het straks vanaf 5 uur uitgebreid hebben over Born to Play. Want dat is de reden dat we hier zijn.
1: Ja, een bijzondere tentoonstelling. Dus blijf er vooral bij.

0: Zo, we zijn alles even goed aan het leggen. De kabeltjes, de laatste kabeltjes. Nog even een lampje. Maar ik had dus heel veel lampjes meegenomen. Maar het licht is hier zo mooi dat we er eigenlijk fantastisch bij staan. Dus dat hoeft dan ook niet.
1: Ja, maar we staan in een museum. Dus op zich zou je verwachten dat de belichting daar altijd prima is. Want het is een museum waar veel kunst hangt. En dat kan zijn beeldend, dat kan zijn een schilderij. Dat kan op allerlei manieren zijn. En dat moeten ze natuurlijk wel mooi uitlichten.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja.
0: Ik zat te denken.
1: Nou.
0: Het is nu nog even rustig. Stilte voor de storm. Je hebt hier iets heel leuks. Daar kun je dus, ik dacht opeens, dat was ik helemaal vergeten. Dat deed ik als kind ook. Heb je zo'n buis, weet je, zo'n elektriciteitsbuis.
1: Ja.
0: En dan kun je dus een pijltje vouwen van een pagina uit een tijdschrift. En dan maak je zo'n pijltje van. En dan kun je zo wegschieten.
1: Maar wat heeft dat met kunst te maken?
0: Ik dacht, misschien kunnen we dat zo. Gaan we even het hoekje om. Kunnen we dat nu even doen? Nu kan het nog.
1: Ja, moet jij maar wel even leren hoe het moet, hè? Want dat weet ik namelijk niet.
0: Ja, dat weet ik natuurlijk. Maar daar is de manier. Ja, zie je, we hebben net gezwaaid naar hem.
1: Ja, we hebben net gezwaaid naar de camera. En hij komt meteen even langs om te controleren of het allemaal wel klopt, de beveiliging.
0: Nou goed, straks gaan we dus echt beginnen. Maar voor nu blijft dus erbij. Hallo Kids Radio vanuit Museum Bonnefante.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio. We moeten het zometeen nog even over de nieuwe superhit van komende week trouwens.
1: Ja, ja.
0: En ik zag ook dat, Vincent, ken je die nog?
1: Van de Dromedans onder andere.
0: Die heeft een heel leuk liedje gemaakt.
1: Oh, die wil ook straks een superhit hebben. Ja, Rutger van Barneveld, het is ook al gelukt.
0: Hey,
1: ja.
0: Ik kreeg al een appje van Vincent.
1: Aha.
0: Bijna, nee.
1: Ja, maar ik snap het wel.
0: Ik was een fan van Vincent en die zei, dat moeten jullie de superhit maken.
1: Ja, maar ik snap het wel, want heel veel, hoe noem je dat op zo'n moeilijk woord? Die hard luisteraars, oftewel luisteraars die al heel lang luisteren naar Hallo Kids Radio, die weten dat Vincent voor ons bepaalde liedjes speciaal gemaakt heeft. Dus ja, ik snap wel wat ze bedoelen. Dat ze dan zeggen, ja, maar dan moet hij toch eigenlijk ook een keertje met zijn nieuwe muziek te horen zijn.
0: Zijn nieuwste liedje heet trouwens Niks aan de Hand Dag.
1: Oh, bijzonder.
0: Ja, nou, dus gewoon even de dag Niks aan de
1: hand. Ik heb hem nog niet gehoord, dus ik weet niet hoe die klinkt. Nee. Moeten we nog even...
0: Nou, misschien kunnen we dat straks wel eventjes doen.
1: Ja.
0: En volgende week hebben we natuurlijk een nieuwe superhit. Hebben we gistermiddag bekendgemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Dat is, ik ben het even kwijt.
1: Weet je dat nou al niet meer?
0: Nee.
1: Dat is de nieuwste hit van Job, oftewel DutchTuber. Die is namelijk weer de studio ingedoken met een aantal pieten die je kent van de grote Sinterklaasfilm. Dus we hebben volgende week al een Sinterklaas superhit. Maar dan zonder Sinterklaas zelf. Knap, hè?
0: Dat is het. Oh ja, leuk zeggen. Ja, onze tune, inderdaad. Maar dit is hem nog van deze week, hè?

0: de grootste hits speciaal voor jou. En de leukste weetjes en de leukste live-uitzendingen. Vandaag vanuit Museum Bonnefante. Het is bijna 5 uur, dan gaan we echt van start. Dan gaat de deur van het slot. En mag iedereen tot 9 uur hier doen en durven als een kunstenaar. Je kunt ook reageren, want we hebben een WhatsApp-telefoon mee, toch?
1: Ja, we hebben hem bij ons. En trouwens, je kan ook gewoon een mailtje sturen. Dus mocht je zin hebben om mee te doen met de uitzending, laat dan vooral even wat van je horen. Want verzoekjes of misschien zeg je nou, goh, plaats nog even wat foto's op Instagram. Dat hebben we nog helemaal niet gedaan, bedenk ik me nu.
0: Nee, dat gaan we ook nog doen. Ja. En ik kreeg net van Jordi de vraag.
1: Ja.
0: Jullie doen een ochtendshow, dat klopt. Elke schooldag van 6
1: tot 9. Tot en met vrijdag.
0: Ja. Vrijdagmiddag. Gisteren werd ook. Ik zag de luisterhuis, heel goed beluisterd.
1: Dat is altijd mooi.
0: Natuurlijk, hè. Maar wat doen jullie nou in het weekend hier?
1: Ja, dat is een goede vraag, Jordi. Normaal gesproken zijn we er niet in het weekend. Dan hebben wij lekker weekend. Maar vandaag dus even niet. Want vandaag is er een bijzondere dag hier in Maastricht. Een speciale. Eigenlijk niet die dag, maar vooral nacht. De museumnacht kids tot 9 uur vanavond. En ja, wij dachten van hoe leuk is het dan om live uit te zenden vanuit zo'n museum. Ja, en dan, ja, weet je, wij zijn wel degene die het meeste te horen zijn op zender. Dus het was eigenlijk best wel logisch dat wij dan zouden gaan.
0: Ja, dat is waar.
1: Toch?
0: Hey, ja. Tussendoor kunnen wij, dat loopt straks tegen 5. Mm-hmm. Wij kunnen nog even heel snel een hapje eten.
1: Oh,
0: en
1: dat moeten
0: daarna
1: we doen, ja.
0: Moeten wij door voor de echte uitzending. Dus dan gaan we dat even een paar liedjes aan elkaar plakken. En dan zijn we er dus vanaf 5 uur.
1: Ja, maar dit was ook al een beetje een uitzending.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. Nou, de appjes komen al binnen. Sterker nog, er komt al een verzoekje binnen. Ik zie trouwens ook, ik sta ingelogd op Hives. Ik krijg
1: nog steeds.
0: Ik krijg dus nu verzoekjes binnen via Hives. Ja, dit is toch grappig.
1: Oh, dit was een heel ding gisteren in de vrijdagmiddaguitzending. Maar gaan we dat echt meenemen? Heel naar Maastricht, ja?
0: Ik heb even een liedje. Dit liedje werd bijvoorbeeld net via Hives aangevraagd.
1: Oh.
0: Komt-ie.

0: mooie dag.
1: Hallo allemaal daar. Wij zijn Ernst.
2: En Bobby.
1: En de liedjes worden gezongen door Gaby.
2: En Edward.
1: Vandaag gaan we eens naar kleuren kijken.
2: Ah, dat is niet zo moeilijk, want de kleuren zijn overal.

0: Ja, kleuren van Ernst, Bobby en de Rest. Die werd zo net aangevraagd, Marjoni.
1: Wel bijzonder, hè? Hij is van Ernst, Bobby en de Rest, maar je hoort ze niet zingen. Het was een mevrouw die zong.
0: Een mevrouw, ik weet niet wie dat is. Nou, als je denkt, wat zijn Arnold en Marjoni aan het doen op de zaterdagmiddag? Mm-hmm. We zijn er klaar voor, want het is 5:02. Beneden stonden heel veel kids klaar om het museum in te gaan. We staan namelijk in Museum Bonnefante in Maastricht. En volgens mij komen ze zo eraan.
1: Ja, ik ben benieuwd zouden we dat startschijn eigenlijk horen? Weet je wel, dat ze net zoals bij een wedstrijd, dat ze dan zo'n 3, 2, 1 en rennen maar! Want wij zitten natuurlijk op de derde verdieping. Dus dat horen wij niet.
0: Nee, dat horen wij niet. Ja. Nee, voordat je boven bent, dat duurt natuurlijk wel eventjes.
1: Ja, ze hebben best wel wat trapjes.
0: Ah ja, dus ja. Nou, we houden het in de gaten. Wij zitten er klaar voor. We gaan zo beginnen.
2: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.
2: Hallo Kids Radio.
3: Live vanuit Museum Bonnefante in Maastricht. De Museumnacht.

0: Ja, kinderen voor kinderen en hardop dromen. Dit is Hallo Kids Radio live vanuit Maastricht.
1: Hallo Kids Radio.
0: Maar Joni, nou, het begint inmiddels een beetje vol te lopen. Net toen wij net klaar waren met een babbeltje. Toen ging daarna een heel harde ding-dong. En...
2: ja, dat was de officiële ding-dong. Dat iedereen die in het museum werkte wist dat officieel de deur geopend zijn.
0: Hallo. Ja, hallo. Jullie zijn net binnen. En we gaan hier live radio maken. Misschien bij jou, nu kun je meteen even iemand erbij halen.
2: We zijn al bezig met radio maken.
0: Ja, maar ik doe het voor de kids. Dus kom even erbij, want we zijn live op de radio.
2: Wil je wat zeggen? Door de microfoon heen. Zodat iedereen jou kan horen in heel Nederland. Even gewoon, dan zeg je alleen even hoi. Wacht, ik doe de microfoon even wat lager.
0: Nou.
2: Dan zeg je even hallo.
3: Hallo.
0: Kijk eens even, dat is de eerste gast in de uitzending. Ja, zo meteen. Ja.
2: Okay. Zeg maar, hallo.
3: Hallo.
0: Je kan de armen naar beneden trekken. Ja. Dus zo, ja. Even kijken.
3: Hallo.
0: Zeg maar, hoe heet jij? Even weten, hoe heet jij?
3: Ik heet Noah.
0: En jij?
4: Anwar.
0: Oké, en dan ben ik even benieuwd. Want jullie zijn hier bij Born to Play. Heb je al wat leuke dingen gezien? Noem eens wat. Kun je eens wat vertellen wat je hebt gezien net?
4: Ik heb dingen waar je in moest pakken en daar en toen moest je voelen wat het was.
0: Oh, ja, dat hebben we ook gezien. Oh, dat is leuk, hè? Ja. En heb je al met die pijltjes geschoten? Kun je zo die kleine pijltjes maken? Dan kun je...
4: Maar ik heb wel gebasketbald, maar niet met die pijltjes
0: doen. Oh, dat moet je wel even doen. Dat is leuk, hoor. Ja. Hey, nou, veel plezier. En misschien kom je straks even terug hier op de radio.
4: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Dat is leuk hier in onze live-uitzending vanuit Maastricht. Hier.
2: Graag gedaan. Ja, mama heeft alles gefilmd.
0: Oh, hartstikke goed.
2: Ja, mama heeft alles gefilmd.
0: Ja, superleuk. Alles tegelijk, hè. Goed. Kijk, we zitten een beetje iedereen te verwelkomen ook hier.
2: Ja.
0: Want we zitten... Wat zet je microfoon alweer raar?
2: Ja, nee, sorry. Maar mijn microfoon moet af en toe naar beneden. Af en toe naar boven. Ja, dat krijg je natuurlijk als er allemaal kinderen zijn van verschillende lengtes die hier nu ineens langslopen. Want we hebben een mobiele studio.
0: Ja, zeker.
2: Want onze studio is normaal gesproken natuurlijk heel ergens anders. Niet hier in Maastricht.
0: Nee, we zitten nu in een museum. En dan denk je ook, dan moet je wat netter gaan praten. Zo.
2: Ja, we moeten vooral ook wat minder hard praten, is me opgevallen.
0: Ja, jij zeker. Ja, ja. Nee, sorry. Nee, oké, ja, je hebt gelijk.
2: Ja, ja toch? Ja, ja. Dit is meestal wat je moet doen in een...
0: Het wordt nu al gezellig. Maar als je denkt, wat zijn we daar aan het doen? Nou, dit is Museum Bonnefante. We hebben net even een mooie ronde gemaakt. Prachtig museum. Ja. Maar nu, tot en met maart volgend jaar, is hier de tentoonstelling Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Kun je daar iets meer over vertellen, Mayoni?
2: Nou, als je hier rondloopt, hier op de derde verdieping dus, dan zijn er allemaal dingetjes die je kan doen. We hebben net natuurlijk al van een van de kinderen gehoord die hier net bij de microfoon stond, dat hij al een aantal dingen gedaan heeft. Want kunst maak je niet alleen met je handen. Doe je ook eens met je ogen, kan met je oren. En dat kan je hier dus allemaal als het ware doen. Dus we staan hier bijvoorbeeld hierachter. Ik zie al een hele hoop kinderen het doen. Dat is een soort, hoe leg je dat uit? Een soort ster met allemaal spiegels erin. En er is één klein stukje tafel. Daar kan je iets bouwen met van die Minecraft blokjes, die vierkanten. En als je het dan zo neerlegt dat je het heel mooi neerlegt, dan lijkt het net alsof je dus eigenlijk een hele cirkel hebt gemaakt. Die spiegels ervoor zorgen dat het één groot kunstwerk wordt. Terwijl je eigenlijk dus maar een heel klein driehoekje gemaakt hebt.
0: Ja, precies. Nou.
2: Ja, het ziet er mooi uit, hoor. Hartstikke kleurrijk. En er is natuurlijk nog veel meer te doen. Maar dit is toevallig vlak bij de microfoon. Vandaar dat ik dat even kan zien terwijl ik mijn koptelefoon nog op heb.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Nou, goed. Je kunt via de WhatsApp-telefoon kun je natuurlijk verzoekjes indienen.
2: Ja,
0: maar
2: dat
0: je
2: kan
0: mag ook
2: zeker
0: vragen stellen. Want zometeen hebben wij iemand hier van Museum Bonnefante. Maar ook van Born to Play, vooral Natasja.
2: Ja.
0: En die heeft het mede bedacht. En er zijn ook kinderen straks die hier langskomen. Die dus ook mee hebben geholpen om deze tentoonstelling te maken.
2: Ja, dat hoorde ik inderdaad. Dus ik ben heel benieuwd wie zich straks komt melden bij de microfoon.

0: la musica.
1: Ja, Luna Sabella met muzika. Mayo, ik hoorde jou net zeggen, die komt hier vandaan.
2: En sorry Arnoud, ik heb een andere microfoon nu en ik versta jou niet.
1: Maar dan moet je even je koptelefoon opzetten. Misschien is dat wel handig natuurlijk.
2: Ja, want ik heb namelijk de wandelmicrofoon in mijn handen nu. Dus dat is een microfoon zonder draadje. En dan, ja, weet je, het is hier hartstikke gezellig, maar daardoor ook een beetje druk. En daardoor hoor ik niet alles dubbel.
1: Nee, dat snap ik. Maar jij zei dus net, ze komt hier vandaan.
2: Ja, Luna Sabella komt inderdaad uit Limburg. Dus leuk bedacht dat je er even in de uitzending hebt gezet.
1: Nou, hartstikke goed. Live vanuit Museum Bonnefantum. Het is ook de museumnacht natuurlijk. En het is hartstikke druk geworden. Ga eens even daar kijken. Kun je eens even kijken wat ze daar
2: aan doen
1: zijn?
2: Ja, ik doe even mijn koptelefoon af. Ja, wacht even een momentje.
1: Ja, ze zijn allemaal kinderen te spelen, maar ik ben heel benieuwd wat dat is. We gaan even op onderzoek uit.
2: Ja, ik loop inderdaad even een paar meter verder, want ik zie hier dus allemaal mooie spiegels. En hier zijn een hele hoop kinderen aan het bouwen. Ik ga toch eens even horen. Wat ben jij aan het maken?
3: Dat weet ik niet.
2: Het is gewoon een soort fantasie. Ja, het ziet er hartstikke mooi uit. Supermooi, kleurrijk ook. Ik ga toch eens even kijken naar de andere kant. Wat ben jij aan het maken?
3: Geen idee.
2: Nog geen idee, maar wel met een hele mooie kleur zie ik. Met een mooie kleur paars. Hier zie ik ook al van alles nog wat staan. Ja, dat maakt het zo mooi, hè? Dat je dus een kunstwerk kunt maken met spiegels. Want daardoor hoef je maar een klein stukje te maken. En daardoor heb je ineens eigenlijk dus een heel, heel, heel groot kunstwerk. Allemaal met plastic blokjes.
1: Ja, wat leuk zeg. Kijk eens, Mayoni, wie zijn dit?
2: Ik ga even... Hallo, niet schrikken. Zeg, wat heb je tot nu toe allemaal al gedaan hier?
4: Heel veel al.
2: En wat heb je dan? Noem eens een voorbeeld. Oh, ik zie iets moois. Mama heeft iets moois vast. Wat heb je gemaakt?
4: Een blaadje en draken.
2: En heb je dat gedaan met verf? Of hoe werkt dat?
4: Verf.
2: En waar heb je dat gedaan hier in het museum?
4: Op de tweede verdieping bij verven.
1: Oh!
4: Bij de restauratie.
2: Ah, en komt dit boven jouw bed? Of weet je nog niet waar je hem op gaat hangen?
4: Ik weet het nog niet.
2: En jij? Heb jij ook al iets gemaakt?
4: Ja.
2: En wat heb jij? Oh, dat is de andere kant. Oh, slim. Ja, dat is slim. Want jouw lievelingskleur was blauw, zo te zien.
4: Ja.
2: En was het moeilijk, dat verven?
4: Beetje.
2: Een heel klein beetje. Maar ik vind dat jullie het hartstikke mooi gemaakt hebben. Arnoud, wij staan op de derde verdieping hier in het Bonnefantum Museum live radio te maken. Maar deze twee heren waren net op de tweede verdieping aan het verven.
1: Ja, dat kan ook. Maar dit is zeg maar deel 3. Born to play. En doe een durf als een kunstenaar. Ziet er trouwens wel hartstikke mooi uit, moet ik zeggen hoor.
2: Ja, hartstikke mooi.
5: Staat hij aan?

0: stiekem playbackt.
1: Dat als je stiekem playbackt, dat mag toch eigenlijk helemaal niet?
2: Ja, maar waarom niet? Als niemand het door heeft, dat zeggen ze toch juist in het liedje. Als je het stiekem doet, dan weet je helemaal... Wist je trouwens dat er een aantal hele bekende mensen die op het podium staan, bijvoorbeeld, hè, muzikale artiesten, die ook gewoon playbacken? Alleen, ja, ze hebben graag dat niemand dat weet.
1: Oh, kun je voorbeelden noemen?
2: Geval, ja. Nee, maar goed. Arnoud, het is leuk, dat liedje hoort bij de Kinderboekenweek. Maar de Kinderboekenweek is inmiddels bijna ten einde. Wij zitten inmiddels met twee benen in de Museumnacht.
1: Ja, dat klopt helemaal. Vanuit Maastricht. Dat is de eerste keer ook dat we in deze provincie zijn.
2: Ja.
1: Tenminste, met Hallo Kids Radio dan. Dat moet ik wel even bijzetten.
2: Ja, dat is waar.
1: En we zijn hier natuurlijk voor Born to Play. En Born to Play wil eigenlijk zeggen, ja, geboren om te spelen. Gewoon doen als een kunstenaar. Hoe leuk is dat? Dus ik heb allerlei dingen gezien. Maar jij gaat zo meteen even met de wandelmicrofoon. Gaan we even kijken hoe ver je kan met dat ding.
2: Ja, want dit is de hele derde verdieping. Dus ik vraag me inderdaad af tot hoe ver we dan verbindingen hebben met z'n allen. Maar dat is wel leuk, want ja, het is hartstikke druk op het stukje waar wij staan.
1: Ja.
2: Maar als ik zo meteen het hoekje omga, daar zal het ook hartstikke druk zijn.
1: Heb ik even een gekke vraag. Want doe een durf als een kunstenaar. Ja. Ik wil ook zometeen even een activiteit doen.
2: Moet je wel denken achteraan in de rij, hè? Want het valt me wel op dat heel veel dingetjes hier in het museum, die zijn wel druk bezocht.
1: Okay.
2: En kinderen gaan voor, hè? Het is toch de Museumnacht Kids.
1: Dat snap ik. Maar dan ga ik het gewoon netjes vragen. Ondertussen komen er appberichtjes binnen. Maar even kijken wat dit is.
3: Happy, ik heb een hele leuke tip. Oh. Misschien kun je lekker een spannende film kijken. Hopelijk ga je het doen. Groetjes, Fermina. Doei.
1: Ik weet even niet waar dit over gaat, Fermina.
2: Nou, zou dat kunnen zijn? Hoe laat heeft ze dit ingestuurd, Arnoud? Want het kan ook nog zijn dat ze het namelijk heeft ingestuurd speciaal bij de show van Debbie.
1: Dat denk ik ook. De nieuwe show tussen 11 en 12. Dan hebben we nog een berichtje van Mark. Let op.
4: Goedemiddag. Hallo, Kids Radio. Kunnen jullie het liedje? Vliegende Hollander. De opstaphaven laten horen.
1: Nou, kijk Mark, dat vinden we hartstikke leuk. Hè? Maar we zijn nu in een ander museum.
2: Ja, maar de Efteling is geen museum, hè?
1: Nee, dat is ook weer zo. Nou goed, we gaan wel even kijken wat we kunnen doen.
2: Ja, maar Mark, we vinden het in ieder geval wel gezellig dat je lekker naar ons aan het luisteren bent. Want dat is ook de bedoeling, hè? We zijn live aan het uitzenden. Normaal gesproken op dit tijdstip hebben we geen live programma. Maar voor deze ene keer dus wel.
1: Nou, Hallo Kids Radio, stuur je berichtje in. En ook als je een vraag hebt over dit museum, dan gaan wij proberen om hem te beantwoorden met iemand die hier werkt.

0: Stay tuned, dat is wat we ook zeggen voor deze uitzending. Blijf erbij. En jij was net in gesprek met een bezoeker, zag ik.
1: Oh, wacht even, ja.
2: Ik was net inderdaad in gesprek met papa, mama en Fleur. Want ik hoorde namelijk dat Fleur hier pas een heel mooi schilderij heeft neergehangen. Hartstikke mooi. Maar alleen ze vond het een beetje spannend om dat door de microfoon te vertellen. En dat ja, mag.
0: Maar waar is dat? Waar is dat schilderij dan,
2: goed,
0: Fleur?
2: Ik ga toch even vragen
0: aan
2: papa.
0: Fleur
2: papa van Fleur, waar hangt dat schilderij?
3: Dat schilderij dat hangt bij de kleine grote meesters hier boven de trap.
2: Oh, kijk eens aan.
0: Grote meesters.
2: Bij de kleine grote meesters. En... Oh, wacht even, je zegt volgens mij, hebben jullie het nog niet gevonden, het schilderij?
3: Ja, jawel, zeker wel, zeker wel. En op de foto gezet natuurlijk.
2: Oh, kijk eens aan. En hoe lang blijft dat schilderij van Fleur dan hangen?
3: Geen enkel idee. Fleur, hoe lang blijft ze hangen?
0: Ja, goede vraag.
2: Gewoon even een paar vingers in de lucht. 1, 2, 5, 10 jaar. Er wordt gezegd, ik weet het niet. Ja, opa, jij denkt 10 jaar? Zou wel leuk zijn natuurlijk. En dan kom je over een paar jaar terug naar het museum, maar dan hangt het er nog steeds. En dan kun jij zeggen, dat heb ik toen gemaakt. Ja, zou hartstikke leuk zijn. Ja, wat dat betreft, Arnoud, er hangen hier heel veel bijzondere schilderijen in het museum. Sommige van dus hele beroemde mensen. En van sommige, zoals Fleur. Ja.
4: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met

0: En we draaien allerlei leuke liedjes hier op Hallo Kids Radio. We zijn live aan het uitzenden vanuit Museum Bonnefante in Maastricht. En Arnoud, ik zie dat jij jouw microfoon hebt ingewisseld. Er zit ineens iemand anders bij de microfoon. Zeg, vertel eens even, hoe heet jij?
1: Ibrahim.
0: Ibrahim, goedemiddag Ibrahim. Zeg Ibrahim, hoeveel jaar ben jij?
1: 8, ik word binnenkort 9.
0: Je wordt binnenkort 9, maar je bent nu nog 8 jaar. Ja, en jij kwam net even vragen terwijl de muziek nog aan het draaien was. Je zei, mag ik ook even door de microfoon heen kletsen? Maar natuurlijk mag dat. Zeg maar, Ibrahim, wat kom jij hier doen vandaag?
1: Eigenlijk weet ik dat zelf niet.
0: Je weet niet wat je hier komt doen, maar we zijn toch midden in een hele mooie, spectaculaire tentoonstelling. Heb je al wat gedaan hier op de derde verdieping?
1: Ja, eigenlijk. We hadden wel door het schilderij gekeken.
0: Ja?
1: Dat is in de tweede verdieping, maar niks echt op de derde.
0: Oh, je hebt nog niks gedaan op de derde. Nou ja, weet je, het voordeel is, de derde verdieping is hartstikke groot. Dus je kunt allerlei leuke dingen doen. Arnouds favoriet bijvoorbeeld is dat je met stukjes papier van een tijdschrift pijltjes kunt schieten. Kan jij goed mikken, denk je?
1: Volgens mij wel.
0: Ja, want er zit namelijk zo'n soort scorebord in. Dat als je dan in het midden komt en heb je bullseye, dan heb je 100 punten. Zou jij dat ook kunnen?
1: Volgens mij wel, ja.
0: Ah ja. Ja, want het is wel een leuk onderdeel hier van Born to Play. Maar we zijn natuurlijk in Maastricht. Deze tentoonstelling is er nog best wel lang. Maar voor jou is de eerste keer toch dat je hier het museum bent, of niet?
1: Tweede keer of zo, nee.
0: Tweede keer al? Of wat heb je de vorige keer gedaan dan?
1: Ik herinner het niet zo goed, want toen was ik best wel jong, maar...
0: Oh ja, ja, dat snap ik, want je bent natuurlijk nu 8. Dus als je bijvoorbeeld toen 2 jaar eerder erin kwam, toen was je 6.
1: Ja, logisch.
0: Ja, ja, dat is logisch inderdaad. Ja. En nou zie ik aan de zijkant de hele tijd mensen een beetje kijken en een beetje foto's maken. Wie zijn dat? Wie heb je meegenomen?
1: Mijn zus en mijn vader.
0: Aha, je zus en je vader. Zullen we even zwaaien? Hallo! Ja, die zit helemaal te denken, oh, moeten wij straks ook door de microfoon in kletsen? Nee, dat hoeft niet. Ibrahim, hou ik nog even hier. Zeg, Ibrahim, maar nou hebben wij natuurlijk heel veel leuke liedjes die we kunnen draaien zometeen op de radio. Ben jij een beetje fan van, ik ga even een paar namen roepen, hè? Shakira, is dat een beetje... Of zeg je, nee, ik ben meer fan van Bruno Mars. Vind ik veel cooler.
1: Eigenlijk vind ik Shakira een beetje beter.
0: Ja, jij vindt Shakira beter. Oké, okay, dan ga ik even een belangrijke vraag stellen aan jou, Ibrahim. Want dan mag jij zo meteen als een echte DJ dat aankondigen. Heb je dat ook meteen geleerd hier bij het museum. Wat gaan we dan doen? Gaan we dan voor die grote WK-hit, Die Die? Of gaan we voor die andere grote hit, Zoo?
1: Die Die.
0: Oké, dan gaan we daarvoor. Dan mag jij hem zo meteen gaan aankondigen. Want als je namelijk een echte radio-dj bent, dan moet je dus een beetje weten, hè, van wie het liedje is. Nou, dat had ik je stiekem al een beetje verklapt. Je moet ook weten hoe het liedje heet. Nou, dat zei je zelf al. Het enige wat je straks dan nog even moet doen, voordat we de muziek aan gaan zetten op de radio, is zeggen, ik ben DJ. En dan zeg je je naam. En hier is Shakira met Die Die op Hallo Kids Radio. Zullen we dat proberen?
1: Ja.
0: Oké, nou, tel ik af. 3, 2, 1.
1: Hallo, dit is DJ Ibrahim met Die Die van Shakira op Hallo Kids Radio.
0: Nou, goed gedaan!

0: Dit liedje werd speciaal aangevraagd door Ibrahim. Heeft hij net hartstikke goed aangekondigd. Pas 8 jaar. En toen kwam er binnen een paar seconden iemand anders bij een microfoon staan. Die zei, dat kan ik ook. Meneer met de mooie rode trui aan. Hoe heet jij?
1: Hallo, ik heet Joost.
0: Joost, zeg Joost, hoeveel jaar ben jij?
1: 11.
0: 11, aha. En Joost, jij wilde heel graag door de microfoon kletsen.
1: Ja.
0: Vertel, wat willen we gaan vertellen op de radio? Iedereen hoort je nu, hè? Ik dacht, zeg het er even voor de zekerheid bij.
1: Nou ja, het is wel leuk dat ik in het Bonnefante Museum dit kan tegenkomen.
0: Ja, zeker. Ja, want goed voor iedereen te weten, want er zitten nu allemaal mensen naar jou te kijken. Ik zie dat er gedrukt gefilmd wordt. Maar wat we nu aan het doen zijn, is dus hartstikke live. Dat betekent iedereen die dus nu zit te luisteren. En we weten, dat zijn een hoop mensen, niet alleen in Maastricht, maar dus door heel Nederland. Die hoort jou nou praten door de microfoon.
1: Ja.
0: Ja, dus Joost, hoe voelt het om beroemd te worden?
1: Nou, wel fijn.
0: Ja? Ja, want we zijn eigenlijk geen stappen verschoven, want we zijn nog steeds in Maastricht. In het mooie museum Bonnefante. Zeg, Joost, heb jij al hier al iets leuks gedaan in het museum?
1: Zeker. Wat? Ik heb net gebasketbald.
0: Oh, gebasketbald?
1: Ja. Hè?
0: Maar dat hoort toch helemaal niet bij kunst?
1: Jawel. Of wel?
0: Oh, maar waarom dan?
1: Nou, born to play is iets voor kinderen. En kinderen zijn altijd actief bezig.
0: Ah ja, ja, ja, goed punt. En inderdaad, over het algemeen, kinderen zijn altijd heel erg goed in spelen. En nou ja, basketballen hoort daar onder andere wel bij.
1: Precies.
0: Ja, zeg. En, maar Joost, dit is een hele leuke tentoonstelling op de 3e verdieping waar we nu zijn. Was je ooit al een keer eerder in het museum geweest?
1: Jazeker, heel vaak zelfs.
0: Heel vaak? Oh, wacht. Maar wat is dan de favoriete etage? Deel 1, deel 2, begane grond, 3e verdieping?
1: Nou, toevallig sta ik hier en dat is mijn favoriete etage.
0: Ah, kijk eens aan. Goed antwoord. Goed opgevoed, papa, mama. Ja, heel goed gedaan. Ja, we zijn natuurlijk hier op de 3e verdieping. Zeg, maar Joost, je bent pas 11. Je bent nu op de landelijke radio. Ik heb het Ibrahim net ook al even verteld. Kijk, we staan hier natuurlijk niet alleen om te vertellen hoe leuk Bonnefante is. Hoe leuk Maastricht is. We hebben ook natuurlijk leuke liedjes meegenomen. Maar ik vroeg me even af. Joost, waar kom jij vandaan?
1: Ik kom uit Maastricht.
0: Maar je praat helemaal niet zoals iedereen in Maastricht. Ik heb al superveel mensen vandaag gesproken. En die vond ik toch stiekem allemaal wel moeilijk om te verstaan.
1: Ja, daar heb ik een heel verhaal voor.
0: Oh, daar heb je een heel verhaal voor. Oh, maar kan je dan wel Limburgs?
1: Ik kan het wel goed verstaan.
0: Ah, je kan het goed verstaan. Maar terugpraten is dan nog een beetje...
1: Precies.
0: Ja, dat heb ik dus eigenlijk ook. Ik kan over het algemeen wel iedereen verstaan. Maar ik zou niet weten hoe ik Limburgs moet terugpraten. Heb je een woord waarvan je zegt, nou, als ik dan zou moeten kiezen, is dat mijn lievelings Limburgse woord?
1: Chitoes. Dat bestaat bekend als wc.
0: Wacht even, nog een keer. Wat zei je nou?
1: Chitoes.
0: Is dat... Oh, jij... Maar dan is het, dat betekent dus op zijn Nederlands, wat zei je nou?
1: Wc.
0: Goh, dat had ik er niet uitgehaald. Ja, DJ Arnold staat hier heel hard te lachen aan de zijkant. Die hoorde hem volgens mij wel. Maar ja, ik snap wel dat je dat een heel grappig woord vindt in het Limburgs. Ja, dat vind ik wel een hele goeie.
1: Ja, precies.
0: Ja, zeg maar, Joost, ik moet eerlijk toegeven, Limburgs liedjes heb ik niet echt meegenomen. Ik heb wel een hele hoop andere liedjes meegenomen. Ben jij een beetje een Bruno Mars fan bijvoorbeeld?
1: Ik ben meer van de rock.
0: Jij bent meer van de rock?
1: Ja hoor.
0: Oh. Ja, we zijn toch wel een radiozender speciaal voor kinderen. Dan moet ik even goed nadenken. Liedjes met een rock in de gitaar bedoel je dan eigenlijk, toch?
1: Ja, zoals Imagine Dragons.
0: Zoals Imagine Dragons? Oh, maar die ken ik wel. Ja, die ken ik wel. Wacht, die ga ik er even bij zoeken. Ik weet niet of ik alles, alle albums natuurlijk nu aan kan zetten. Maar Imagine Dragons kan ik er wel even bij pakken. Dan moet ik gewoon twee dingen tegelijkertijd doen. Dus even kijken of dat gaat. Joost, ik ga een hele rare vraag stellen. Maar hoe spel je ook weer Imagine Dragons? Oh, daar wordt inmiddels geholpen. Ja, ik ben nou 3 dingen tegelijkertijd aan het doen. Dat is heel moeilijk. Maar Imagine Dragons is toch wel jouw favoriet dan?
1: Ja.
0: Heb je ze ooit al eens in het echt gezien?
1: Nee, maar ik zou het wel willen.
0: Je zou het wel willen? Oh, maar dan moet je wel nog even sparen. Want ik denk dat de kaartjes voor een concert wel heel duur zijn.
1: Ja, dat was laatst in Nederland.
0: Heb je toen stiekem opgezocht hoe duur de kaartjes waren?
1: Ja.
0: Oeh, en hoeveel was het?
1: Rond de 500.
0: Oh! Ja, als je 11 jaar bent en je moet €500 betalen voor Imagine Dragons, dat is wel een duur grapje. Maar deze is leuk. We hebben hem helemaal meegenomen naar Maastricht. Joost van 11, dankjewel bij de microfoon. Ja. En ik wens je nog heel veel plezier vandaag.
1: Dankjewel.

0: liedje draaiden we speciaal voor iemand die hier net rondliep in Maastricht. En toen ging de microfoon uit, de koptelefoon ging af. En toen zei kleine zus meteen, ja, maar je bent niet vergeten te vertellen. Dus ik dacht, prima, gaan we even de rollen omwisselen. Hoe heet kleine zus?
1: Sanne.
0: Sanne. Zeg, Sanne, wat was jouw grote broer vergeten te vertellen op de radio?
1: Hier in het museum hangt ook een kunstwerk van hem.
0: Ah, oké. Maar wacht even, dan niet van jou?
1: Nee, van mijn broer.
0: Maar hoe kan het dat het dan niet van jou hier hangt en wel van hem?
1: Nou ja, met school was dat project voor groep 7.
0: Oh, jij zit nog niet in groep 7.
1: Nee.
0: Jij mag volgend jaar aan de beurt.
1: Ik weet niet of ze dat elk jaar doen.
0: Zou je dat leuk vinden?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: En het is radio, dus we hebben geen camera erbij. Dus kan je eens even uitleggen, hoe ziet het schilderij van jouw grote broer eruit?
1: Het is eigenlijk geen schilderij.
0: Nee. Net zei je nog dat het een schilderij was.
1: Nee, dat zei ik niet.
0: Oh, dan heb ik niet goed geluisterd. Sorry, maar wat is het dan wel?
1: Het is een kunstwerk van allemaal materiaal, allemaal verschillende.
0: Ja?
1: Eigenlijk het soort huis.
0: Een huis.
1: Maar dan heel creatief.
0: Maar waar is het dan van gemaakt? Bijvoorbeeld van ijslolliestokjes?
1: Nee, het is van hout en kipgaas.
0: Oh, oké.
1: En touw.
0: Aha. Dus dat is wel even een projectje waar hij even mee bezig is geweest.
1: Ja.
0: Aha. En dan snap ik wel dat je denkt, ja oké, ik wil volgend jaar misschien ook wel, maar dat kost even tijd. Fleur, zou je dan zo'n soort kunstwerk maken? Of zeg je, nee, ik ben veel beter in schilderen. Ik kies dan voor een schilderij of tekening.
1: Ik heet niet Fleur, ik heet Sanne.
0: Oh, sorry. Oh, wat erg. Oh, ik had hier net een Fleur bij mijn microfoon. Oh, zie je, daar gaan we al. We hebben normaal gesproken uitzendingen die we doen in de studio, dan zijn er niet zoveel mensen om ons heen. Dus het wordt nu extra spannend voor mij. Maar Sanne, nog een keer de vraag dan. Wat zou je dan maken? Dan misschien een echt kunstwerk of meer schilderij, tekenen?
1: Een knutselkunstwerk, heel creatief.
0: En heb je dan al iets in je hoofd? Ik bedoel, de directie van Bonnefante zit namelijk ook te luisteren. Dus als je even iets wil vertellen waarvan jij zegt, dat moet volgend jaar hier in de hal komen staan, dan is dit je moment natuurlijk.
1: Eigenlijk heb ik geen idee.
0: Je hebt nog geen idee. Maar gelukkig hebben we nog even tijd dan, ja, om daarover na te denken.
1: Ja, daar hebben we nog veel te veel tijd voor.
0: Veel te veel tijd voor. Ja, nee, maar dat is wel slim inderdaad. Want het leuke is, kijk, wij maken hier natuurlijk live radio om te vertellen voor iedereen in Nederland dat ze hier naartoe moeten komen. Omdat die tentoonstelling duurt nog tot en met maart. Even voor iedereen die nu zit te luisteren, Sanne, want jij hebt hier natuurlijk al rondgelopen. Wat is dan het leukste onderdeel van de tentoonstelling? Waar moet iedereen als eerste naartoe lopen?
1: Ik vind het leukste dat met al die kleding, dat je allemaal gekke kleding aan kan doen.
0: Ah, oké. Ja, dat is eigenlijk als het ware een beetje dat het lijkt alsof je in een schilderij staat,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, dat je iemand anders bent.
0: Dat je iemand anders bent, aha. Weet je hoe wij dat noemen in Brabant? Carnaval.
1: Ja, zo'n carnaval, daar doen wij ook aan mee.
0: Ja, dat klopt, dat is waar. Dat doen jullie in Limburg inderdaad ook. Maar heb je dan een mooie jurk gevonden waarvan je denkt, nou, die zou ik dan wel aandoen met carnaval? Of?
1: Ik vind het meer schilderijjurk. Niet als ik zo zie in de winkel van, hey, die wil ik aandoen.
0: Oh ja, dat snap ik wel. Ja, want met schilderijen was natuurlijk een bepaald soort schilderij, bepaalde kleuren ook. Ik heb ze zien hangen. Ik snap wat je bedoelt. Het zijn niet helemaal carnavalskleuren.
1: Nee.
0: Maar wat ben je dan wel met carnaval straks? Want ik bedoel, het duurt nog even. Maar heb je al een idee?
1: Nee.
0: Nee? Want kijk, ik kom zelf uit Brabant. Het was voor mij best wel een stukje rijden. Maar ja, jij komt uit Maastricht. Ga ik toch even vragen. Ja? Want ik hoor altijd van iedereen dat carnaval vieren in Brabant anders gedaan wordt dan in Limburg.
1: Nou, hier in Limburg is echt een hele grote optocht altijd.
0: En ja, maar wacht even. Die hebben wij ook.
1: Ja, maar bij ons, de vader van een vriendin van mij heeft dan een wagen en daar mogen de kinderen uit groep 4 van mijn school daarop.
0: Oh, heb jij ook al eens op die wagen gezeten
1: dan?
0: Ja, bij ons moeten ze inderdaad wel ietsje ouder zijn om op een wagen te komen. Dat maakt het dan carnaval in Limburg wel heel leuk. En zijn er nog andere dingen die jullie doen die wij misschien in Brabant niet doen met carnaval?
1: In de stad is ook een grote optocht.
0: Ja. Wat doen wij nog meer met carnaval? Ja, ik snap het. Het is een moeilijke vraag, want het is pas in februari natuurlijk. Hè? Maar ik dacht, ik ga het toch gewoon alvast even vragen.
1: Ja, eigenlijk.
0: Oh, mama is allemaal aan het uitleggen.
1: Wij hebben op school gekke harendag.
0: Oh, ook met carnaval. Oh, dat is wel leuk. Ja. En wat heb jij tot nu toe al gedaan met gekke harendag?
1: dat weet ik eigenlijk niet meer.
0: Je weet het niet meer. Maar gelukkig hebben we nog even tijd om alvast weer na te denken voor carnaval. Hè? Dat duurt nog even.
1: Ik weet het weer wat vorig jaar.
0: Vertel. Ja.
1: Ik had een soort. Ik had allemaal knotjes en staartjes en vlechtjes en allemaal verschillende kleuren in mijn haar.
0: Oh, dat vind ik wel leuk. Dat klinkt als een hele leuke carnavals outfit eigenlijk als het ware. Alleen in ieder geval alvast met je haren. Weet je wat ik nou zat te denken? We hebben het net al de hele tijd over carnaval gehad. Nou kunnen we natuurlijk een leuke carnavalse muziek draaien hier op de radio. Ja. Maar ik ben bang dat niet iedereen dat kent.
2: Nee.
0: Maar ik dacht... de carnavalsmuziek uit de Efteling kent iedereen wel,
2: dat
0: toch?
2: Is waar.
1: Ja, de Efteling kent iedereen wel.
2: Nou, even, want we zijn natuurlijk nu live op de radio. Maar, ik weet niet of je het wist, beneden heb je de Silent Disco.
1: Ja?
2: En daar zijn wij ook te horen. Dus zit je nou te luisteren via de Silent Disco koptelefoon... dan gaan wij dus even de carnavalsmuziek aanzetten. En dan mogen
1: Efteling.
2: Jullie... Ja, dat kan. En dan moeten jullie beneden dus op de Silent Disco koptelefoon... ook even een polonaise. Dus Marjoni, we gaan nu iets unieks doen... We zijn zowel thuis te luisteren als beneden. En dan gaat iedereen hopelijk dus beneden ook de polonaise lopen.
1: Ja.
2: Nou, zullen we...
0: Maar Sanne, kun jij dan het startschijn geven van de polonaise?
1: Oké.
0: Ja, dan doen we tel maar af van 5 naar 0 en dan roepen we beginnen maar!
1: 5, 4, 3, 2, 1, beginnen!
3: Ben je...
0: Oh nee, wat gebeurt er dan?
3: Doei.
4: Ik ben Naomi, ik doe de groetjes.
2: Ik druk één keer op een knop en dan gaat het meteen mis, hè? Ja, dat is natuurlijk een beetje dom. Ik ga hem even opnieuw opzoeken.
0: Maar Sanne, ik vond dat hij al heel goed ging. Dus doe hem gewoon nog een keer opnieuw.
1: Ja.
0: Iedereen die nou per ongeluk beneden al klaar stond voor de Carnaval Festival Polonaise... die moet gewoon even tijdelijk on hold staan.
2: Ja, die denken wat een geklets allemaal. We willen lekker muziekjes horen natuurlijk.
1: Ja, dat snap ik.
0: Oké, gaan we hem nog even een keertje opnieuw doen. Sanne, je deed het al hartstikke goed. We gaan zo meteen weer van 5 naar 4 naar puntje, puntje, puntje. En dan roepen we weer heel hard, daar gaan we.
2: Ja.
0: Dan zetten we die nu nog een keer klaar. Oké, doe hem nog een keer. Komt-ie.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Beginnen!

0: kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio, met nu non-stop de leukste muziekmix.
1: Hallo Kids Radio.
2: Live vanuit Museum Bonnefante in Maastricht. De Museumnacht.

0: Ja, Bruno Mars vanuit Maastricht, want daar staan we met Hallo Kids Radio en Arnoud en Mayoni.
1: Hallo Kids Radio.
0: Ja, we staan op de derde verdieping van het Museum Bonnefante. En dat is, ik zag beneden ook mooie kunstwerk. Ik wil straks nog wel eventjes gaan kijken. Even de boksen iets aan.
2: Ja, anders hoor je alles dubbel. Ja, dat snap ik. Ja.
0: En we staan hier op de derde verdieping. En dat is de tentoonstelling. Die is nog te zien tot en met maart volgend jaar. Doe en durven als een kunstenaar. Mm-hmm. Born to play.
2: Ja, en nou werd er al bij een aantal mensen gevraagd. Zijn jullie hier vaker met live radio maken? Nee, we zijn er alleen maar speciaal voor de Museumnacht Kids. Een hele bijzondere editie hier in Maastricht. En daardoor moet je kijken. Arnoud, is er al een hele rij ontstaan met een microfoon. Dus
0: nou,
2: mooi, hè?
0: Ik vind het hartstikke gezellig. Weet je wat we gaan doen, Mayoni? Nou? We kunnen natuurlijk nog heel lang samenkletsen. Maar neem jij even mijn plekje in.
2: Ja,
0: en dan gaan we eens even kijken. Wie we hier voor de groetjesmicrofoon bij Born to Play hebben staan.
2: Sterker nog, de dame die hier naast me staat, die wilde al een speciale artiest aanvragen. Maar dat horen we zo meteen.
0: Ja, dat is goed.
2: Gaan we even wisselen? Nou, zo, doe ik even zo op. Nee,
0: ja, precies, doe je zo. Ja. Maar wat we dan ook kunnen doen is, want dan sluiten we af met dat liedje, dat we eerst ook nog een paar andere kids hebben erbij pakken.
2: Ja, dan pak jij maar even de microfoon zonder draadjes erbij. Even kijken, want ik heb inmiddels nu iemand bij de microfoon staan. Hoe heet jij? Ja. Arnoud, ik hoor niks meer. Waarom hoor ik haar niet praten? Wat heb je gedaan?
0: Ik heb helemaal niets gedaan.
2: Zeg nog eens jouw naam.
3: Ik heet Daan.
0: Ja, goed zo.
2: Daan? Oké, okay, ja, nou kunnen we het beter horen. Zeg, Daan, jij vertelde mij al even voordat we door de microfoon heen gingen kletsen. Jij zei, ik kom eigenlijk niet uit Maastricht. Ik kom eigenlijk uit Amsterdam. Maar toch kan ik wel Maastricht verstaan. Hoe kan dat?
0: Ja, hoe kan dat?
3: Ik woonde eerst, de eerste 4 jaar van mijn leven woon ik in Amsterdam.
2: Ja.
3: Maar ik ben nu 9 en toen ben ik naar Maastricht verhuisd.
2: Ja.
3: Net toen ik 4 was. En mijn oma heeft wel haar hele leven, bijna haar hele leven in Maastricht gewoond.
2: Oh.
3: Dus, en zij heeft mij Maastricht geleerd.
2: Aha. Oma is gewoon degene die jou heel goed dialect leert praten. Want ja, laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, je komt uit Amsterdam. Daar hebben ze ook een bepaald soort manier van praten. Ja. Maar in Limburg is het natuurlijk nog net ietsje meer. Klein beetje meer natuurlijk. Ja. Wat vind je mooier, Amsterdams of Limburgs?
3: Limburgs.
2: Ja? Weet je het zeker? Het staat nu op beeld, hè? Die meneer die gaat dit even... Moeten we hem nog even opnieuw doen? Dat je 100% zeker weet dat ze dit zegt? Dat Limburgs er mooier is? Zullen we dat doen? We gaan het even doen. Hij, ja, die meneer is namelijk van het museum zelf. Die wil natuurlijk wel dat even op beeld hebben. Dat jij dus zegt, welke taal vind je mooier? Amsterdams of Limburgs?
3: Limburgs.
2: Limburgs, ja, je moet toch altijd even controleren natuurlijk, hè. Zeg, Limburgs is natuurlijk leuk. Er zijn heel veel woorden die je in het Limburgs kan vertellen. We hadden net al een andere jongen bij de microfoon, die had een heel bijzonder woord. En zei, ja, als ik dan moet kiezen, is dat mijn lievelings-Limburgse woord? Heb jij ook een lievelings-Limburgs woord?
3: Nee, niet per se.
2: Dan ga ik het anders vragen. Heb jij een woord waarbij ik nooit zou kunnen raden wat het betekent?
3: Ja.
2: Oh, vertel.
3: Een forchet.
2: Een wat? Nog een keer.
3: Een forchet.
2: Wat is...
0: Ja, wat is dat?
2: Is dat een potlood of zo?
3: Nee.
2: Geef eens een hint. Is de plaats?
3: Nee, het is een bestek.
2: Het is iets van bestek. Ja. Oké, nog één keer.
3: Het is iets van bestek.
2: Maar
3: een forchet.
2: Is dat een vork?
3: Ja.
2: Oh, ik had hem goed. Ja, dat was een gokje, want ik vond hem meer lijken op een vork dan op een lepel.
3: Ja.
2: Ja, maar is toch wel moeilijk, zeg je. Dan kom je dan straks bij oma eten. En dan zegt ze zoiets. En dan heb je dan nog nooit gehad dat je zegt, oma, wat zeg je nou?
3: Ja.
2: Ja, heb je dat al eens gehad?
3: De eerste keer wel. De eerste paar keer dat ik me aan stress praatte, dacht ik echt.
2: Ja, dat snap ik wel. Ja, maar je bent inmiddels 9, dus je bent inmiddels al wel flink goed geoefend, zeg maar.
3: Ja.
2: Ja, maar als je dan Limburgs praat, hè, praat je dat dan bijvoorbeeld ook thuis of op school?
3: Nee, niet per se. Met vriendinnen spreek ik in principe ook wel gewoon Nederlands.
2: Oh ja.
3: En met mama vindt het ook fijn om Nederlands te praten, omdat ik wel ook ben geboren in Amsterdam.
2: Ja, mama wil dat je het Amsterdamse er toch nog een beetje inhoudt. Ja, dat snap ik. Ja, is leuk die invloed van oma, maar dat is niet altijd de bedoeling.
3: Want zij heeft zelf ook meer dan 20 jaar in Amsterdam gewoond.
2: Ja, zie je. Is toch de invloed van mama, hè? Ja, dat is zo. Zeg, jij vroeg mij net nog eventjes. Superleuk, al dat kletsen, maar ik wil eigenlijk ook een liedje aanvragen. Want jij bent groot fan van?
3: Taylor Swift,
2: ja. En heeft Taylor Swift allemaal leuke liedjes. Ja. Maar ik dacht, kijk, als we dan toch hier zijn, in het museum. Het is hier hartstikke druk, alle discolampjes staan aan. Moeten we wel een beetje een dansbaar liedje hebben van Taylor Swift, hè? Dus waar kwamen we op, welk liedje?
3: Shake It Off.
2: Ja. Kan jij als een echte DJ dat vertellen op de radio dat je even je naam zegt? Hoi, ik ben DJ puntje, puntje, puntje. En we gaan nu luisteren naar Taylor Swift met Shake It Up. Kan dat?
3: Ja.
2: Ja? Oké, let op. Gaan we samen. 3, 2, 1.
3: Hoi, ik ben Daan en we gaan naar Shake It Up luisteren van Taylor Swift.
2: Doe je dat nou weer? Arnoud, je hebt één taak. Één taak!
0: Dat is toch echt heel erg, ja.
2: Ik ga jou nooit meer de techniek laten doen. Het is maar goed dat ik in de studio normaal gesproken zelf de techniek doe. Hè?
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, dit is goed. Maar dat was even een generale repetitie, dus doe hem nog even één keer.
3: Hallo, ik ben Daan en we gaan Shake It Off draaien van Taylor Swift.

0: Dit liedje draaien we speciaal voor een hele grote Taylor Swift fan die hier net bij de microfoon was. En terwijl we dat liedje aan het draaien waren hier in het museum in Maastricht, hoorde ik een hele hoop kinderen meezingen. Dus dat is dan toch wel weer leuk, hè? Dat je dan één iemand vraagt het aan en meteen hebben we een half concert hier. Maar over concert gesproken, er staat alweer een volgende jonge dame bij de microfoon. Vertel eens even, wat is jouw naam?
1: Leonora.
0: Oh, dat is een mooie naam. Leonora. Zeg, en Leonora, hoeveel jaar ben jij?
1: Zes.
0: En dan hoorde ik stiekem al eventjes jou overleggen met mama. Want jij kan heel goed dansen en zingen op een liedje van Kinderen voor Kinderen, toch?
1: Ja.
0: Ja, welk liedje is dat?
1: Spot aan.
0: Heel goed. Spot aan. En nou is dat hartstikke leuk om die zo meteen te draaien. Maar ik hoorde dat jij allemaal leuke dingen hebt gedaan met de Kinderboekenweek. Want ja, dat vergeten we misschien met z'n allen. Maar de Kinderboekenweek was deze week uitgebreid op alle scholen. En hoorde ik nou goed van mama dat jij met de pyjama naar school mocht?
1: Ja.
0: Hè, maar dat heeft toch helemaal niks met de Kinderboekenweek te maken?
1: Want het was de laatste dag.
0: Oh, dus jij mocht in je pyjama naar school. En hebben jullie dan bijvoorbeeld ook op een speciale plek dan bijvoorbeeld lekker gelezen in de pyjama?
1: Ja.
0: Maar hoe was dat dan? Zat je dan op je bureau? Zat je onder je bureau? Zat je op de tafel? Waar zat je?
1: Ergens op de grond in de klas of op het plein.
0: Oh, aha. Dus dan mocht je op die manier eigenlijk als het ware de Kinderboekenweek afsluiten. Dat klinkt als een superleuke afsluiting, maar jullie hebben de hele week Kinderboekenweek gehad toch op school? Toch niet maar één dag?
1: Nee.
0: Wat hebben jullie dan nog meer gedaan? Even nadenken. Wat hebben we ook alweer gedaan op school? Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Het is al zaterdag.
1: Zelf gelezen in 10 minuten.
0: Aha, ja, is toch best wel lang hoor, Shell. Want ik bedoel, Leonora, je bent pas 6. Dus dan zit je in groep 3, toch?
1: Ja.
0: Ja, welke AVI heb je dan? Nu?
1: Wat is een AVI?
0: Oh ja, dat noemen we anders tegenwoordig. Ik moet even nadenken.
2: Ja, wat bedoel je
0: hoe
2: nou
0: noemen
2: precies?
0: We dat ook weer tegenwoordig? Nou goed, je bent nog beginnen met lezen, toch, Leonora?
3: Oh, ja.
0: Of kan je echt al keigoed hele dikke boeken lezen?
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh, ja, er zijn toch niet heel veel kinderen die 6 zijn en zeggen, nou, ik kan al hele goede dikke boeken lezen. Zeg maar, Leonora, dus je hebt al lekker gelezen op school. Je hebt lekker gelezen in je pyjama op school. Ik hoorde ook iets over een boekenmarkt.
1: Ja.
0: Wat was dat dan?
1: Dan moest je je boeken op een kleedje neerleggen. En ja? Dan had je... Daar kwamen de kinderen langs en dan mocht je boeken ruilen.
0: Oh, oké. Okay. En dan heb jij dus ook boeken geruild. Op welk boek ben je het meest trots dat je die geruild hebt? Welke wil je heel graag hebben?
1: Die van Woezel en Pip.
0: Oh, dat is een goede keuze. Ja, die van Woezel en Pip. Aha. Zeg, Leonora. Ik vind het super gezellig om lekker te kletsen hier over de Kinderboekenweek. Maar ik merk dat er een hele hoop kinderen vooral ook graag even willen dansen. Maar jij kent hem ook, hè? Spot aan, toch?
1: Ja.
0: Ja? Kunnen we dan even met alle kinderen die hier staan een soort inimini optreden geven? Zou dat kunnen, denk je?
1: Is goed.
0: Want ik moet heel eerlijk toegeven, ik ken hem maar half. Ik ken eigenlijk alleen maar het refrein. Kan jij dan de rest even uitleggen hoe die ook weer moest?
1: Is goed.
0: Ja? Oké, okay, nou dan gaan we dat doen. Dan gaan we namelijk speciaal met iedereen hier dansen die in Maastricht is. In het Bonnefante Museum op de 3e verdieping. Ja, en dan gaan we, want inderdaad iedereen die dus op de begane grond zit met die mooie silent disco koptelefoons op. Die mag dus nu ook even gaan dansen. Met z'n allen op een spot aan van Kinderen voor Kinderen.

0: Ja, dit waren ze, de zoete zusjes bij Hallo Kids Radio. En we zijn nog steeds live vanuit Maastricht. Nou ja, eigenlijk, we zijn net begonnen, want dit is de museumnacht natuurlijk. Met heel veel leuke dingen. Het is hartstikke druk. En wij zitten op verdieping nummer 3. Dit is Born to Play, Doe en Durf als een kunstenaar.
1: Ja, en weet je wat dat zo bijzonder is? Er staat een hele rij hier bij de microfoon. Dus ik dacht, ik pak even de wandelmicrofoon. Want ik ga gewoon eens even iedereen in die rij af. Eens even horen hoe ze allemaal heten. Ik ga gewoon even beginnen bij nummer 1. Zeg meneer, hoe heet jij?
2: Siem.
1: Siem. En Siem, hoeveel jaar ben jij?
2: 8.
1: En kom jij heel toevallig ook uit Maastricht?
2: Nee.
1: Nee? Moest je dan echt keilang rijden?
2: Nee.
1: 5 minuten. Ik zei mama te kijken, was het lang rijden, was het niet lang rijden?
2: Nee.
1: Nee, nee, nee, nee. En Siem, wat vond je tot nu toe het leukste hier bij het museum?
2: Dit.
1: Dit? Vond je ons het leukst? Ah, dat is toch een goed antwoord, zeg.
0: Siem, ben ik heel erg benieuwd. Wat vind jij dan een leuk liedje?
1: Goeie vraag. Leuk liedje.
2: Het haaialarm voor kinderen.
1: Welke van kinderen voor kinderen?
0: Het haaialarm.
2: Het haaialarm.
1: Ja. Oh, dat is wel leuk.
0: Gaan we die zo aanzetten? Mag je hem aankondigen? Maar dan blijf even
1: Oké, Siem, blijf staan. Ja. Arnoud, jij schrijft mee, hè? Ja. Haaialarm. Ga ik namelijk alvast even kijken bij de volgende. Er staat ook iemand met een vinger. Hallo, jonge dame, hoe heet jij?
3: Sascha.
1: En Sascha, hoeveel jaar ben jij?
3: 5 jaar,
1: Zoe. En jij bent hier gewoon helemaal bij het museum. Wat vond je tot nu toe het leukste?
3: Deze.
1: Hé, hey, dat heb jij van Siem gehoord. Jij zegt, dit is ook de allerleukste onderdeel. Ja, zeg, en kan jij ook al een beetje goed dansen? Want ik heb jou net al zien dansen op het liedje van Spot aan. Zijn er dan nog meerdere liedjes waar jij goed op kan dansen?
3: Ja.
1: En moet

0: Moeten dat snelle liedjes zijn? Moeten dat juist langzame liedjes zijn?
1: Langzame.
0: Beetje langzame liedjes. Maar jij kan nog wel goed een optreden straks geven. Vind ik een goeie. Gaan we onthouden, hè? Onthouden. Ga ik alvast even door naar de volgende jonge dame. Hoe heet jij?
2: Rachel Alley.
0: En hoeveel jaar ben jij?
2: 4.
0: Jij bent 4? Maar hoe kan dat nou? Jij bent 5 en jij bent 4. Hoe kan dat nou? Jij bent veel kleiner dan het zij is. Heb jij gewoon heel veel spinazie gegeten vroeger? Om zo te groeien. En worteltjes. En misschien ook groenten die je helemaal niet lekker vindt. Welke groente is dat dan?
2: Tomaat.
0: Tomaat? Nee, vind je tomaat niet lekker? Oh, ik vind tomaat wel. En wat vind je dan de allerlekkerste groente?
2: Dat is...
0: Worteltjes of broccoli of...
2: Dat zijn broccoli.
0: Worteltjes vind je hartstikke lekker. Tomaat zeg je, die hoef ik niet. Nee, dat snap ik wel. Ja, absoluut. Zeg, goed gedaan. Blijf even hier staan. Ga ik even door naar de volgende jonge dame. Hoe heet je? Hey.
3: Nava.
0: Nava, mooie naam. En hoeveel jaar ben jij?
3: 4.
0: Nou, hoe kan... Jullie worden allemaal steeds langer. Ik had net iemand van 5, toen iemand van 4, nou weer iemand van 4. Heb jij ook gewoon hartstikke wel goed groente gegeten dan?
3: Ja.
0: En welke groente vind jij heel vies?
3: Allemaal.
0: Allemaal? Ja, maar dat kan helemaal niet, want je was net... Maar bijna allemaal. Welke vind je dan wel lekker?
3: Wortels.
0: Worteltjes. Maar misschien ben je gewoon extra goed gegroeid omdat je veel meer fruit eet. Kan ook, hè? Eet je wel veel fruit?
3: Ik vind fruit lekker.
0: Ja, dan snap ik dat je toch gegroeid bent. Ja, en wat is dan jouw favoriete stukje fruit?
3: Appel.
0: Appeltjes, oh, dat vind ik een goeie. Ja, ik snap inderdaad, van appeltjes kan je ook heel goed groeien. Maar dan moeten we toch nog even wat doen aan die groente, hè? Maar dat komt wel als je 5 jaar bent, toch?
3: Ja.
0: Ja, wachten we gewoon nog even tot het 5 jaar is. Goed idee. Zeg, jonge dame, hoe heet jij?
4: Ella.
0: Mooie naam, zeg. En hoeveel jaar ben jij?
4: 6.
0: Aha, zie je, kijk, dan gaat het toch een beetje omhoog. Want jij bent toch langer dan de rest. Zeg, maar jij bent pas 6 jaar. Wat heb je hier tot nu toe allemaal gedaan? Heb je bijvoorbeeld al geknutseld of geschilderd?
4: Ik heb niet geschilderd.
0: Maar wel al een beetje geknutseld dan?
4: Ja. Ja.
0: Was dat leuk?
4: Ja.
0: Ja? Want ja, het leuke is, we zijn hier bij het museum Bonnefante. En een superleuk museum waar je allemaal kan knutselen en kleuren en allemaal. Maar we kunnen ook een beetje dansen. Dat kan ook. En dan ga ik gewoon even nog door, want dan blijven we even staan. Want al deze kinderen willen straks misschien ook nog wel een microfoon. En ik zie dat DJ Arnold ondertussen flink is afgeleid. Heel handig. We gaan gewoon nog even door. Ja, joh. Jonge dame, hoe heet jij?
5: Fenne.
0: En Fenne, hoeveel jaar ben jij?
5: 5.
0: 5 jaar? Weet je dat zeker?
5: Ja.
0: Ja? Oh, dan ben jij gewoon wat kleiner, maar dat maakt het helemaal niet uit. Zeg maar, Fenne, jij bent 5. Dan zit je al in, nou moet ik altijd goed nadenken, groep 1, toch?
5: Ja.
0: Ja? En wat is nou het leukste onderdeel van groep 1?
5: Knutselen.
0: Ja, echt waar? En dan doe je knutselen dan met papier of met verf? Of,
5: Met papier. Met papier.
0: Met papier. En dan heb je dan wel eens, dat heb ik per ongeluk wel eens gehad, namelijk op de basisschool. Op de basisschool, dat ik dan per ongeluk mijn vingers aan elkaar plakte met de lijm. Heb jij dat ook wel eens gehad?
5: Nee.
0: Niet? Oh, dat had ik echt heel vaak. Ja, nee, want knutselen is inderdaad wel leuk, maar anders dan gaat het niet, hè? Nee. Zeg maar, wat leuk jongens, dat jullie ook allemaal het knutselen zo leuk vinden. Zeg, Arnoud, er komen steeds meer kinderen bij de rij te staan. Maar ik dacht, misschien moeten we even een liedje doen.
6: Ja.
0: Want er zijn hier ook een aantal, hier zie je, ja, een liedje werd meteen geroepen.
6: Ja, ja. En we hebben hier vaste luisteraars uit Maastricht. Hoe leuk is dat?
0: Hallo. Ja, ik zag dat Arnoud al even kwijt was.
6: Ja, precies. Ja. Dus die gaan we zo meteen ook hier in de Bonnefante.
0: Maar Siem, die vooraan bij de rij stond, die had meteen al een liedje wat hij graag wilde aankondigen.
6: Ja.
0: Siem, je hebt net gehoord het moest, hè? Hoe al die andere kinderen dat deden, toch? Ja. DJ Siem.
6: Nou, Siem, dan mag je even lekker dicht tegen de microfoon.
7: Ja.
6: En dan gaan we... Welk liedje gaan we aankondigen?
0: Welke was het ook weer?
6: High Alarm, hè? Oké, doe maar. Dan mag je zeggen, ik ben Siem. En dan gaan we nu luisteren naar High Alarm.
7: Ik ben Siem. We gaan zo roosje met High Alarm.

0: Ja, de one and only Zara Larsson. Dit is Hallo Kids Radio live vanuit Museum Bonnefant in Maastricht. Het is de museumdag. Wat leuk, wat sfeervol. Vind je ook niet, Meoni?
1: Ja, het is hier hartstikke druk. Ik word ook de hele tijd aan mijn mouw getrokken. Er zijn al heel veel foto's gemaakt.
0: Ja, één ding moet ik wel even zeggen. Want we zijn op zoek naar Natasja. Want die heeft een hele grote bijdrage geleverd aan de Born to Play tentoonstelling.
1: Ja, die heeft hier net vooral foto's gemaakt. Maar volgens mij vond zij de microfoon stiekem nog een beetje spannend.
0: Hartstikke druk. Dus even... Attentie, attentie. Natasja naar de studio. Attentie, attentie.
2: Sterker nog... Ja. Ik denk, Arno, dat we straks de beveiliger ook even moeten halen bij de microfoon. Want die staat hier heel chagrijn te kijken bij een bepaald draadje. Dat je absoluut niet over dat draadje heen mag.
0: Nee, je mag daar niet tegenaan komen.
1: Nee, zie je, kijk, hij wist al dat we het over hem hadden.
0: Klopt. Maar daar moet je ook mee oppassen, want dat zijn hele mooie kunstwerken.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, Natasja die komt vast zometeen eventjes, want het is natuurlijk een mooie tentoonstelling.
1: Zeker.
0: Zij weten van alles van. En er zijn ook heel veel kids die hebben dus meegeholpen met het ontwikkelen van de tentoonstelling.
1: We hebben al meerdere kinderen hier bij de microfoon gehad, hè, die allemaal kunstwerken hier op de derde verdieping hebben. Sommigen ook een tweede.
0: Oh, kijk,
1: dus, je papa houdt alweer een mooie kunstwerk omhoog. Dus ja, het is wat dat betreft wel een mooie plek om daar mee bezig te zijn.
0: En stel nou dat je de vraag stelt tot wanneer is de voorstelling te zien.
1: De tentoonstelling bedoel je?
0: Ja, de tentoonstelling.
1: Nou, dus tot en met maart. Dus dat duurt nog even. Dus lekker in de herfstvakantie komen hier naartoe. Of in de kerstvakantie. Ze zijn gewoon open.
0: Even kijken. Jij hebt gewoon je knuffelbeer meegenomen.
1: Ja, heel gezellig.
0: Dat vind ik echt helemaal te gek. Maar de volgende. Want dit zijn vaste luisteraars. Die luisteren al jaren naar ons.
1: Ja.
0: En wij kennen jullie ook. Dus Marjo, dan kom jij even op mijn plek staan. Kunnen we even een interviewtje doen? Zo. Is denk ik wel leuk, zo.
1: Ja, we doen gewoon even wisseling van de wacht. Hoppakee. Zo. Ja, want er staat nu iemand bij de microfoon. En nou hoorde ik mama vertellen dat mama zei... Ja, maar je hebt Mayoni al lang een keer in het echt gezien. Wist je dat nog?
3: Ja.
1: Ja, toch wel? Want volgens mij staat nu Marie bij de microfoon, toch?
3: Ja.
1: Ja, want Marie, jij luistert al heel lang naar Hallo Kids Radio samen met jouw grote zus Fine. Maar die durfde niet meer. Maar... ik ga je er ook gewoon bij pakken hoor, Fine. Dat doe ik gewoon. Want hoe lang luisteren jullie nou al naar ons? Hoe vaak heb ik je nou al op de radio gehad? En nou zie je me in het echt en dat durf je niet meer. Ja, dat is altijd, hè. Maar Marie, jij bent nu hoeveel jaar?
3: 7.
1: Moet je nagaan. Dat is voor iedereen even die nu zit te luisteren. Marie luistert al zo lang. Ze was pas 2 jaar toen Hallo Kids Radio begon. En toen heb je al geluisterd en nu, zoveel jaar later, luister je nog steeds.
3: Ja.
1: Ja, dat is dan toch wel weer leuk, hè? Zeg, Marie, ik mag het eigenlijk niet vragen, maar ik ga het toch doen. Hoe vaak heb je eigenlijk al gewonnen bij ons? Weet je dat?
3: Weet ik niet.
1: Nee? Fine, jij een idee hoe vaak jullie al een keer een prijs gewonnen hebben? Wat denk je, meer dan 5 keer?
4: Ja, denk ik wel.
1: Ja? Ik heb het even opgezocht. Jullie hebben in totaal samen met z'n tweeën al 13 keer gewonnen. Ja, ik dacht, vind ik toch leuk om even op te zoeken. Ja, ja. Ja, nee, want iedereen die nu zit te luisteren, die denkt, geven ze bij Hallo Kids Radio ook wel eens prijs weg? Jazeker, en vooral als je fanatiek meedoet, dan win je gewoon vaker, hè? Ja, zeg, maar Marie, jullie wonen in Maastricht. Je luistert altijd lekker naar Hallo Kids Radio. Nu waren we een keer in de buurt, dus jullie dachten, we komen even langs.
3: Ja.
1: Ja, wat vind je van onze mobiele studio op wieltjes?
3: Mooi.
1: Ja, is dit niet te veel discolampen?
3: Nee.
1: Oh, want daar waren we namelijk nog even over aan het twijfelen vlak voordat we live gingen. Maar DJ Arnold zei, hoe meer lampjes, hoe beter. Vind je het om?
3: Ik vind het ook.
1: Ja? Hoe meer lampjes, hoe beter? Ja, dat is toch wel leuk, hè? Want op die manier kan je laten zien hoe je dus live radio maakt. Want normaal gesproken ziet onze studio er heel anders uit. Want we hebben namelijk nu maar heel weinig knopjes bij ons. Normaal gesproken, als ik in de studio zit, dan zijn het er veel en veel meer... Maar ja, die mengtafel is een beetje zwaar om mee te nemen. Dus daar gaat het. Maar Marie, nou heb jij natuurlijk al heel lang geluisterd naar Hallo Kids Radio. Maar zullen we eens even een keertje de rollen omdraaien? Dat jij dan dus nu DJ Marie wordt?
3: Ja.
1: Ja? Want we hebben natuurlijk superveel leuke liedjes meegenomen. Is er iets waarvan je denkt, ja, dat wil ik nou graag even aankondigen?
3: Nee.
1: Nee? Niet?
4: Jawel.
1: Ik hoor papa meteen zeggen, jawel, je hebt dan vast wel een lievelingsliedje. Er wordt even nagedacht. Misschien, ik ga gewoon wat roepen. Dan moet jij gewoon even zeggen, ja, is leuk. Wat dacht je van K3?
3: Nee.
1: Nee, Kinderen voor Kinderen. Nee, ook niet? Zero Larsen. Nog even denken. Shakira. Ik hoorde dat zou op zich een goed teken kunnen zijn, toch? Ja, Shakira, is dat een goed liedje? Maar dan hebben we wel een klein probleempje. Want Shakira heeft zoveel liedjes gemaakt. Als ik nu de hele album moet opnoemen, dan zijn we nog even bezig. Dus dan denk ik dat we het moeten gaan hebben over een liedje van Shakira. Van nog niet zo lang geleden. Want je bent natuurlijk nu 7. Dus, wat denken we? Gaan we naar Die Die of gaan we naar Zoo?
3: Die Die.
1: Nou, dan gaan we die erbij halen. Mag jij, Marie, zo meteen als een echte DJ even op de radio dat vertellen? En ja, ik heb het al heel vaak voorgedaan. Weet je al hoe het moet? Of moet ik even helpen voor de zekerheid? Ja, even helpen voor de zekerheid. Nou, Marie, jij mag zeggen... hoi, ik ben DJ Marie en we gaan nu luisteren naar Shakira. Lukt dat? Oké, tel ik af. 3, 2, 1.
3: Hoi, ik ben Marie en we gaan nu luisteren naar Shakira.

0: Shakira hoorde je net bij Hallo Kids Radio. Speciaal aangevraagd door een van onze vaste luisteraars die hier nu ook binnen is in het museum Bonnefante in Maastricht. Want ik krijg verschillende berichtjes via de Hallo Kids Radio telefoon die zeggen, ja maar, op dit tijdstip horen er toch helemaal geen live uitzendingen te zijn. Ja, dat klopt. Maar we zijn speciaal in Maastricht vanwege de Museumnacht Kids. En het is hier hartstikke druk op de derde verdieping. Er zijn ook al veel kinderen bij de microfoon geweest. Maar er staat inmiddels alweer een nieuw persoon klaar. Vertel eens even, wat is jouw naam?
1: Mijn naam is Oliver.
0: Oliver, en Oliver, jij bent hoe oud?
1: 11.
0: 11, aha. En Oliver, nou zijn we hier in het mooie museum in Bonnefante. Ben je er toevallig ooit al een keer eerder geweest?
1: Nee.
0: Nee, ik moet even mama aankijken ter controle. Nee, maar ben je wel eens al een keer eerder in een museum geweest?
1: Ja.
0: Dat wel, oké. Okay. En wat vind je van een museum?
1: Leuk ligt eraan wat voor museum het is.
0: Aha, kijk, ja, daar wilde ik inderdaad even naartoe. Dus, maar waarom dan? Wat maakt een museum leuk bijvoorbeeld?
1: Net als dit museum, als er ook wat te doen is.
0: Ah ja, als er ook iets te doen is. Dus een museum met bijvoorbeeld alleen maar schilderijen, dan zeg je, dat hoeft niet.
1: Nee, hoeft niet.
0: Nee, maar vandaag zijn we dus hier in Maastricht, Bonnefante Museum, met de speciale Museum Nacht Kids. En ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws, Oliver, voor je. Wat wil je als eerst?
1: Slechte nieuws.
0: Het slechte nieuws. We zijn in een museum waar heel veel schilderijen hangen.
1: Oef.
0: Ja, maar het goede nieuws is, inderdaad, in dit museum kan je heel veel doen. Dus dat is natuurlijk wel leuk. Dus mijn volgende vraag is, Oliver, hoeveel heb je al gedaan in dit museum? Je moet wel lang nadenken daarover, dat is eigenlijk geen goed teken.
1: Iets van 4 of 5 verschillende dingen.
0: Aha, en wat was dan het leukste?
1: Ik denk dat je moest fietsen en dan kan je eigen smoothie maken.
0: Wacht even, dat heb ik nog helemaal niemand horen zeggen. Ja, wacht, we zijn in een museum waar vooral schilderijen hangen. En dan ga jij fietsen?
1: Ja, er was dus buiten.
0: Ja?
1: Was er een... Je moest daar fietsen en ze hadden dus een smoothie erbij gezet. En dan door het trappen werd die... Mixte die.
0: Aha, en mocht je die smoothie daarna ook opdrinken of...
1: Een gedeelte daarvan.
0: Was het lekker wat je gefietst had?
1: Ja.
0: Ja? Oh, toch wel? Oké, ja, ik wil vertellen dat had je niet hard genoeg gefietst. En dan was het gewoon een hele vieze smoothie geworden met klontjes erin.
1: Nee, het was lekker.
0: Was oké, ja. Alleen, Oliver, dat was buiten. Maar heb je ook nog iets leuks gedaan binnen in het museum?
1: Ja.
0: Ja, er wordt...
1: Je mag zo'n speciaal soort tekenen.
0: Wat bedoel je met speciaal soort tekenen? Dat kan alles zijn.
1: Je moest gewoon een potlood pakken, een papiertje. En een papiertje dat op een voorwerp leggen.
0: Ja.
1: Die dan allemaal regels had.
0: Ja.
1: Dus je kon dan en dan gewoon krassen en dan kwam een soort van die tekening.
0: Wacht even, dus jij hebt... Oké, even terugspoelen als ik het goed gehoord heb. Dus jij hebt een hele mooie tekening gemaakt door te gaan krassen... En dat is kunst?
1: Ja.
0: Aha. Ja. Ja, kijk, jij bent pas 11 jaar, dus je hebt misschien een heel ander beeld van kunst dan ik. Maar ja, als ik heel eerlijk ben, denk ik toch niet per se aan een krasschilderij dat het dan meteen heel mooie kunst is. Maar jij zegt dat hoort zo.
1: Ja, ik snap het ook niet.
0: Oh, dat was helemaal niet helemaal waar ik naartoe wilde. Maar ik snap wat je bedoelt. Kijk, weet je, uiteindelijk is het ook wel weer zo. We zijn in een museum waar heel veel verschillende soorten schilderijen hangen. De ene is mooi. En de ander is misschien wat minder mooi. Maar ja, als je aan iedereen gaat vragen, ja, wijs dan het mooie schilderij aan of wijs het minder mooie schilderij aan. Iedereen zegt wat anders. Ja, dat is wel het voordeel dan weer van het museum, als je dat niet van elkaar weet. Zeg, Oliver, jij hebt lekker hier al een rondje gelopen, de derde verdieping. Ik had, voordat de microfoon open ging, jou ook al even gevraagd. Oké, als we dan een beetje een lekker dansliedje kunnen gaan aanzetten voor alle mensen die hier rondlopen. Wat moeten we dan doen? En jij zei, doe maar iets van...
1: Geen idee.
0: Weet je het nou al niet meer? Van Bruno Mars.
1: Nee, maar dat zei jij.
0: Je moet nooit verklappen wat ik van tevoren zeg, hè? Als de microfoon... Grapje. Nee, kijk, weet je wat namelijk het verhaal is? We hebben zoveel liedjes. En als ik nu aan jou ga vragen, gewoon vertel eens even, wat is jouw favoriet? Dan ben ik bang dat je iets gaat zeggen wat ik niet heb meegenomen. Dus we gaan het even proberen. Wat is jouw favoriet?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Zie je? Daarom moest ik je even helpen natuurlijk. Maar oké, Bruno Mars, jij vond het op zich een goed idee wat ik voorstelde. Daar zijn natuurlijk heel veel leuke liedjes van gemaakt. Want Bruno Mars gaat echt al super lang mee in de top 40. Die heeft heel veel leuke dingen gemaakt. Maar dan mag jij zeggen, gaan we dan voor een oude hit voor Bruno Mars of gaan we voor een nieuwe hit van Bruno Mars?
1: Kan ik ook een liedjesnaam zeggen?
0: Dat weet ik niet, dat hangt er vanaf. Welke ga je kiezen?
1: Grenade.
0: Oh, het is wel een langzaam liedje. Zal ik eens even kijken of die bij je hebt? Even kijken hoor. Want dat is namelijk stiekem wel best wel een oude, maar inderdaad wel een heel mooi liedje van Bruno Mars. Weet je toevallig ook hoe oud dat hij is?
1: Ik ga gewoon gokken 2002.
0: Nou, nee, wacht even. 2002. Zo oud is die nou ook weer niet. Bruno Mars is begonnen in 2008.
1: Oh ja, oké, langer.
0: Ja, dit liedje komt namelijk uit 2009, vandaar dat ik het weet.
1: Dat had ik dan gezegd.
0: Ja, ja, bijna. Je was in de buurt. Maar ik heb hem wel staan. Dus we kunnen hem zeker weten draaien van Bruno Mars. Echt van de muziek van toen. Maar dan moet je wel even aankondigen als echte DJ. Want iedereen zit nu live naar jou te luisteren. Dus die moet natuurlijk wel even horen dat jij ook echt precies weet hoe je dat moet doen als DJ.
1: Oké.
0: Ik zou zeggen 3, 2, 1, doe maar!
1: Hoe moet dat?
0: Oh, ja, goede vraag. Ja, hoe moet dat? Ja, ik dacht misschien heb je heel toevallig al gehoord hoe we het met andere kinderen gedaan hebben. Maar ik zal het even voordoen. Dan zeg je, hoi, ik ben DJ puntje, puntje, puntje. En we gaan nu luisteren naar een liedje van Bruno Mars. Dit is Grenade. Kan je dat? Oké, komt-ie. 3, 2, 1.
1: Hoi, ik ben DJ Oliver en we gaan nu een liedje luisteren van Bruno Mars, Grenade. Easy.

0: Het nieuwste liedje van K3 draaien we natuurlijk ook hier helemaal in Maastricht. Want normaal gesproken hebben we op deze vrijdag... op deze zaterdag geen live uitzending. Arnold en ik zijn normaal gesproken altijd alleen maar te horen van maandag tot en met vrijdag. Maar vandaag maken we een uitzondering, want we zijn namelijk vandaag in Maastricht voor de Museumnacht Kids. Super gezellig. Het is hier hartstikke druk nog. Je zou verwachten dat heel veel kinderen al op bed moeten liggen, maar heel veel kinderen die hier nu rondlopen, hoeven nog lang niet naar bed, want de museumnacht duurt nog tot 9 uur. En er staan inmiddels twee nieuwe kids bij de microfoon. Sterker nog, ze gaan eens even delen. Zeg, heren, wie is wie?
1: Ik ben Mark.
0: Mark en?
2: Matvi.
0: Nog een keer, hoe?
2: Matvi.
0: Jullie dachten, we doen ongeveer elkaars naam, alleen dan net een beetje anders. Hebben jullie elkaar daarop uitgekozen als vrienden zijnde?
2: Ja, we zijn gewoon vrienden.
0: Ja, maar vind ik wel handig dat je dan toch allebei in ieder geval een naam hebt met de letter M. Hebben jullie wel eens ooit M&M's gedeeld?
2: Nee.
0: Niet? Oh, moet je dat toch een keer gaan proberen. Is dat toch leuk. Zeg, maar heren, jullie zijn hier allebei samen bij de microfoon. Hebben we het hele museum al gehad?
2: Ik nog niet.
0: Nee? En jij wel?
2: Een soort van.
0: Een soort van. Wat was het leukste onderdeel van het museum? Wordt even druk over nagedacht.
2: Waar je moet tekenen.
0: Waar je moet tekenen. En is dat tekenen met je ogen dicht of mag je wel kijken wat er gebeurt?
2: Mag wel kijken.
0: Oh, gelukkig mag je wel kijken. En bij jou, Mark, heb jij al iets gezien waarvan je dacht dat was keileuk?
2: Ik vond de glijbaan bij de trappen heel leuk.
0: Wacht even, die heb ik nog niet gezien. Glijbaan bij de trappen, wat zeg jij nou?
2: Ja, er is een glijbaan als je nog een beetje naar onder gaat.
0: Dus als je helemaal naar boven loopt, naar de derde verdieping, kan je dus, als ik jou zo goed hoor, met de glijbaan terug naar beneden?
2: Ja.
0: Oh, dat klinkt echt heel cool. Dat zou ik ook in mijn eigen huis willen. Dat vind ik wel een top idee. Maar oké, dat hebben ze dus hier bij het museum. Oh, ik moet even zwaaien naar de vaste luisteraars. Doei Fiene, doei Marie, gezellig dat jullie er waren. Fijne vakantie nog. We zien elkaar vast wel weer een keer. Ja, dat is toch, als dan vaste luisteraars voorbij komen, moeten we toch even zwaaien. Zeg, maar heren, jullie staan nu nog bij de microfoon. Nu zijn we nog bij Maastricht, het museum. Maar ik wil alvast eigenlijk even een beetje kijken naar de toekomst. Want binnenkort is het vakantie. Hebben we al plannen? Of is het vooral uitslapen? Is dat het plan?
2: Dat is wel waar.
0: Ja, en wat is uitslapen voor jullie? Hoe laat is dat ongeveer?
2: 10 uur.
0: Tot 10 uur uitslapen? Zo, oké. En Mark, bij jou, is dat ook...
2: Nee, ik ga op vakantie.
0: Jij gaat op vakantie. Mag je dan wel uitslapen op vakantie?
2: Weet ik niet.
0: Moeten we nog even onderhandelen met mama? Ja, dat vind ik een goed idee. Zeg maar, op vakantie, waar gaan we naartoe?
2: Mag ik even aan mijn moeder vragen, want ik weet het niet meer.
0: Oh, je weet niet meer. Wacht, ik ga het anders vragen. Moet je korte broek meenemen of je lange broek? Weet je dat wel nog? Gaan we naar de zon of gaan we naar de kou?
2: Ik denk korte broek wel.
0: Jij denkt toch wel een korte broek. Ik zit even naar mama te kijken. Moeten we nog een korte broek of is het ja, beetje zo half-half wordt er gezegd. Oké. Er wordt even overlegd. Ja, wat was het ook weer? Hoeveel graden is het daar eigenlijk als we op vakantie gaan? Toch wel belangrijk om even te weten natuurlijk. Wat wordt het? Korte broek, lange broek?
2: Korte broek.
0: Toch een korte broek, ja. Want hier in Nederland, het is mooi weer. Maar ja, het begint wel kouder te worden, hè?
2: Ja, best wel.
0: Ja? Zijn jullie meer van de kou of zijn jullie meer van de warmte?
2: Warmte.
0: Van de warmte. Toen het afgelopen paar maanden geleden zo kei warm was in Nederland, hè, dat we zelfs nog 40 graden hebben aangeraakt. Vonden jullie dat een prima temperatuur?
2: Nee.
0: Oh, dat was te warm. Maar hoe hebben jullie dat toen dan gedaan op school? Want er waren zelfs scholen die gingen dicht.
2: Bij mij 1-2 dagen.
0: 2 dagen dicht? Oh, en bij jou?
2: Bij mij was het elke dag open.
0: Elke dag? Dus jij hebt met zo kei warm weer in de school gezeten?
2: Ja.
0: Maar hoe hebben jullie het dan toen opgelost? Was dat bijvoorbeeld met een waterpistool of met extra veel water drinken? Of,
2: Ja, eigenlijk mochten we nu wel waterflessen op de tafel houden. En
0: oh ja.
2: We hadden ook dus een dagje waar je kon zo'n waterpistooltjes buiten.
3: Bij mij ook.
0: Ah ja, dat is wel leuk natuurlijk. Hè? Zo als het lekker warm weer is, gewoon even niet meer bezig zijn met rekenen en met taal. Maar vooral met een waterpistolengevecht. Wie van jullie won? Of hadden jullie geen wedstrijd gedaan op school met de waterpistolen?
2: Het was geen wedstrijd, het was gewoon... schieten.
0: Gewoon voor de leuk. Ja, degene die het natste werd, die had verloren. Dat was het, toch?
2: Ja.
0: Ja, ja, dat snap ik wel. Zeg, want het was hartstikke mooi weer. Leuk om te horen hoe dat dan gaat. Kijk, het is nu oktober. Dus als het goed is, wordt het nu niet meer warm. Hier in het museum ook niet. Al moet ik toegeven, ik sta wel met mijn korte mouwen hier. Ik heb het best wel warm. Jullie hebben hier lange mouwen aan. Hebben jullie het niet warm?
2: Nee.
0: Je hebt zelfs dubbel aan. Jij dacht, het is koud buiten, dus we doen ook lekkere dikke trui aan voor binnen.
2: Nee, moest gewoon van mijn moeder.
0: Dat moest van mama.
3: Hé, ik kom even tussendoor, want het is 7:03. We moeten ook nog een reclame uitzenden.
0: Oh ja, sorry.
3: En even een liedje, dus blijf er anders even gezellig bij. Maar we gaan nu even door.
4: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.
5: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
6: Huh? Niet te geloven.
5: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
7: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
5: Mia is dolblij.
6: Dit is echt monsterlijk.
5: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
6: Ik ben een tutu-monster.
5: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
8: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
5: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
9: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
0: Aha!
4: Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.
10: Hallo Kids Radio.
3: Live vanuit Museum Bonnefante in Maastricht. De Museumnacht.

0: Ja, een van die grote zomerhits, Magnetic en Bauza, hoor je.
1: Hallo, Kids Radio.
0: Live vanuit Museum Bonnefante tijdens de... Ja, de museumnacht, Marjoni. Had jij verwacht dat het zo leuk zou zijn?
2: Ik had vooral niet verwacht dat het zo druk zou zijn met de microfoon. Ik dacht, joh, we staan in een museum. Daar moeten we allemaal een beetje stil zijn en zo.
0: Ja.
2: En dan...
0: ja.
2: Maar echt, iedereen wil kletsen.
0: Ja, dat is sowieso leuk. Maar ook gewoon de tentoonstelling als zich is natuurlijk hartstikke leuk. Born to Play. Nou, daar hebben we het natuurlijk over. Doe een durf als een kunstenaar.
2: We hebben Natasja nog steeds niet gevonden. Hè? Zij is de grote baas van...
3: Attentie. Natasja, naar de studio alsjeblieft. Attentie.
2: Die heeft het zo druk, joh. Die heeft nog 600 andere baantjes die ze ook nog moet doen waarschijnlijk.
0: Ja, nou, we kunnen straks wel even met z'n allen. Dan gaan we met z'n allen 3-2-1. Natasja!
2: Ja, goed idee. Ja. Gaan we zo doen, want er staan ondertussen twee heren ons heel moeilijk aan te kijken wat wij nou aan het doen zijn, want die willen namelijk zelf.
0: Nou, we zijn nu live op de radio en we staan op de derde verdieping van het Bonnefante Museum, Born to Play. En nou, we gaan eens even kijken wat hier aan de hand is en wie is.
2: Ja, Arnoud, zal ik dan weer een andere microfoon
0: even hier staan? Ja, ja, dat is wel handig. Dan gaan we even wisselen zo. Hoppakee. Zo, ja, is gelukt.
2: Dat is het voordeel dat we meerdere koptelefoons op hebben. Hè? Kijk, nou heeft iemand ook een koptelefoon op. Kunnen we even gaan kletsen? Want we hebben hier een mooie oranje microfoon waar je doorheen mag babbelen. Zeg, wie? Oh, er wordt even nog expres snel een extra koptelefoon geregeld. Ja, doe hem op. 1, 2, 3. Hoppakee, goed zo. Oké, de vraag is, wie staat er nu bij die mooie oranje microfoon? Hoe heet jij?
4: Jorren.
2: Jorren, heb ik dat goed gehoord?
4: Ja.
2: Ja, Jorren, kun je een klein stapje naar voren doen, anders horen we je niet. Ja, heel goed. Ja, Jorren, hij staat ook wel. Wacht even hoor, wacht even. Zo, anders moet je op je tenen staan. Ja, dat klopt. Zeg, Jorren, hoeveel jaar ben jij?
4: 7.
2: En dan ga ik even een gokje doen. Ik vind het altijd moeilijk. Maar dan zit je dus nu in groep 4.
4: Ja.
2: Ja, had ik het goed? Haha. Zeg, en Jorren, heb jij heel toevallig al een schoolreisje gehad dit jaar?
4: Ja.
2: Ja? En waar ben je naartoe geweest met schoolreisje?
4: Vlijland of zo.
2: Dat ken ik niet. Wat kon je daar met het schoolreisje?
4: Er zijn heel veel dingen.
2: Kon je daar bijvoorbeeld in een ballenbak spelen?
4: Nee, dat was een korenbak.
2: Oh, sorry. Ja, daar had gekund natuurlijk. Ik bedoel, ik heb geen idee wat het is. Zeg maar, ben je dan met school toevallig ook ooit al een keer bijvoorbeeld met schoolreisje naar een museum geweest?
4: Nee.
2: Nee? Is het jouw allereerste keer in een museum ooit?
4: Denk ik niet.
2: Denk het niet. Ik zit mama even aan te kijken. Mama zit even te twijfelen. Ja? Ja, oh, je bent vaker in een museum geweest. Aha. Zeg, maar Jorren, je bent pas 7. Ben jij al een beetje een kunstenaar, denk jij?
4: Nee,
2: ben je niet zo van het tekenen en het kleuren en het knutselen thuis?
4: Wel knutselen.
2: Maar dan ben je toch ook een kunstenaar? Toch? Ja, jawel. Ik bedoel, alle kunstenaars, alle mooie grote schilderijen en grote kunstwerken die hier hangen, die mensen die zijn ook ooit vroeger klein geweest. Net zoals jij. Zou je dat cool vinden als je dan iets maakt, dat je dan later ooit een keer dat dan ook hier in zo'n museum hebt? Dat iedereen naar jouw spullen kan komen kijken?
4: Ja.
2: Ja? En wat zou je dan maken?
4: Nee, ik weet het niet.
2: Bijvoorbeeld een schilderij? Of zeg je nee, dan maak ik meer een mooi beeld of iets van hout?
4: Een schilderij.
2: Een schilderij. En dan ga ik even wijzen hoor. Maar net zo groot als dat schilderij wat daar aan de andere kant staat. Dat is wel groot, hè?
4: Nee.
2: Ietsje kleiner.
4: Ja.
2: Ietsje kleiner. Ja, dat snap ik. Daar ben je wel even mee bezig natuurlijk met dat schilderij. Zeg maar, Jorren, je hebt iemand naast jou staan. Wie is dat?
4: Mijn broer.
2: Jouw broer. En zullen we die ook even met een microfoon halen? Kan dat?
4: Ja.
2: Kunnen jullie samen delen? Jawel? Oh, jawel. Wel een beetje. Dan gaan we even... Dat doen we af en toe, ja. Zeg, hoe heet de grote broer?
5: Jurre.
2: Hé, hey, mama had bedacht, die vond een goed idee. Allebei met een J. Aha. Zeg, Jurre, hoeveel jaar ben jij?
5: 9.
2: En Jurre, dan denk ik, als jouw kleine broer wel eens vaker in een museum is geweest, dat jij dat ook bent. Toch? Ja. Als je naar een museum gaat, wat ga je dan meestal doen in een museum? Kom je bijvoorbeeld om te leren? Of kom je om lekker te kliederen? Of kom je om...
5: Om te kijken.
2: Om te kijken, oké. Okay. En heb je hier al veel gezien in Maastricht?
5: Ja.
2: Ja? Ik ga echt iets vragen wat ik echt absoluut niet mag vragen, maar ik ga het wel doen. Want ik vraag aan iedereen namelijk, wat is het leukste onderdeel? Ik ga bij jou even de vraag omdraaien. Welk onderdeel vond je helemaal niet leuk hier in het museum? Met heel lang stil. Jij vond alles leuk. Ja. Kijk, goed antwoord. Ja, je weet nooit. Hè. Misschien zit de directie mee te luisteren. En dan wordt gefilmd. Mama is alles op filmend zetten. Die moeten natuurlijk even controleren dat alles goed gaat. Zeg, maar heren, we zijn hier bij een museum. Normaal gesproken moet je altijd heel stil zijn in een museum. Maar vandaag maken we even een uitzondering. Omdat het dus de speciale Museumnacht Kids editie is. Hebben jullie thuis wel eens muziek aanstaan?
6: Heel vaak.
2: Ja, en wat is het dan? Nederlands of Engels?
6: Allebei.
2: Allebei. Wat vinden we leuker?
6: Engels.
2: Engels. Jij ook? Ja, maar je bent pas 7. Maar je kan alles al verstaan in het Engels. Oh. Ja, want ik dacht, dan doen we een leuk Nederlands liedje erachteraan. Maar als ik jullie zo hoor, is juist de bedoeling dat we even een Engels liedje erachteraan doen. Aha. Ga ik even nadenken. Wat kunnen we doen aan een leuke Engelse muziek? Ik zit even na te denken. Maar ik wilde eigenlijk iets vragen, maar daar zijn vooral de dames van. Sarah Larsson is meer voor de meisjes, toch?
6: Ik ken hem niet eens.
2: Jij kent geen Sarah Larsson. Maar je zegt net dat je allemaal Engelse muziek luistert.
6: Die ik weet.
2: Die, oh, die ken je niet. Ken je dan wel Bruno Mars?
6: Ja.
2: Die kennen we wel, gelukkig. Oké, okay, doen we die erachteraan. Is dat een idee? Maar dan ga ik het zo doen. Dan ga ik namelijk een liedje van Bruno Mars klaarzetten. Maar kunnen jullie dan zometeen samen dat aankondigen? Maar dan moeten we wel samen echt tegelijkertijd, hè? Gewoon precies zo, dat tel ik af. 3, 2, 1 en dan... Dat kunnen jullie wel, toch? Ga ik jullie bij helpen. Oké, okay, dan zoek ik alvast even een leuk liedje van Bruno Mars erbij. Want die heeft allemaal leuke muziek gemaakt. Maar kan er dan maar eentje natuurlijk nu bij pakken. Zo, die staat er klaar voor. Heren, dan mogen jullie samen met z'n tweeën tegelijkertijd roepen. Dan ga ik zo meteen aftellen. 3, 2, 1. En dan zeggen jullie heel hard, hier is Bruno Mars.
7: Nee,
2: kan dat?
7: Ik kan geen suiker.
2: Jawel? Oké, okay, let op. Komt-ie. 3, 2, 1.
6: Hier is Bruno Mars.
2: Harder. Harder hoor ik nog. Oké, okay, nog één keer dan.
8: Harder.
2: 3, 2, 1.
6: Hier is Bruno Mars.

0: Kletsradio live vanuit hier het Museum Bonnefante in Maastricht. Nou kreeg ik een berichtje via de Hallo Kids Radio telefoon, want ja, die hebben we ook. Waar is DJ Arnold gebleven? Ja, dat is een goede vraag, dames en heren, die nu dat berichtje hebben ingestuurd. DJ Arnold is af en toe een rondje aan het lopen, af en toe heel veel aan het filmen, waardoor ik vooral DJ Mayoni hier veel bij de microfoon sta. Maar het is alleen maar leuk, want daardoor komt er weer een hele rij. Sterker nog, er staan alweer 1, 2, 3, 4, 5, 7 kinderen in de rij bij de microfoon. Moet je nagaan, het wordt nog druk zeg. Zo, maar dan gaan we gewoon even horen wie er bij de microfoon staat voor de volgende ronde. Jonge dame, wat is jouw naam?
1: Olivia.
0: Olivia. Zeg Olivia, ik heb net even kort met jou gekletst, samen met oma. Nog voordat iedereen dat hoorde, want dat kunnen wij natuurlijk regelen terwijl de muziek aan het draaien is. Want als het goed is, zitten er nu allemaal mensen te luisteren naar jou, toch? Wie zijn dat?
1: Mama.
0: Ja? En is het met oma ook gelukt, denk je? Ja? Ik zie andere oma knippen. De andere oma ook, als het goed is, nu aan het luisteren is. Zeg, Olivia, maar wat goed dat jullie dat even snel geregeld hebben. Want ja, je loopt hier door een museum heen. Je gaat er niet...

0: dat snap ik. Zeg, Olivia, jij bent hier nu in het museum. Ja, ik snap het. Opa en oma zijn nu allebei aan het filmen. Dat is best wel spannend, inderdaad. Zeg, Olivia, maar jij hebt hier al een beetje rondgelopen. Wat vond je het leukste om te doen hier bij het museum?
1: Alles.
0: Alles? Echt waar? Met je inemine mutten doen misschien. Of wacht, ik ga het anders vragen. Is er iets wat jij misschien minder leuk vond, maar wat je bijvoorbeeld moest doen van oma?
1: Nee.
0: Niet? Oh, heb jij zo'n lieve oma dan?
1: Ja.
0: Ja, al gelukkig zeg. Zeg maar, Olivia, je hebt het al hartstikke druk gehad. Je hebt hier al rondgelopen. Je hebt al alles gedaan, want alles was leuk. Het enige wat we dan nu eigenlijk nog even moeten regelen, is dat we een liedje draaien op de radio van jouw lievelingsartiest. Toch? Dan hebben we de hele bingo kaart gehad.
1: Ja.
0: Ja. En welk liedje gaat het worden? Ik denk dat ik stiekem het al wel weet. Maar van welke artiest wil jij vooral graag een liedje horen?
1: Roxy Dekker.
0: Roxy Dekker. Heb jij ooit al een keer het echt gezien?
1: Nee.
0: Nee? Zou je dat graag willen?
1: Ja.
0: Ja? En wat zou je dan als eerste aan Roxy Dekker vragen? Als je er ziet?
1: Weet niet.
0: Nee? Niet? Niet? Weet je, het is leuk dat je er alvast een keer over na kunt denken. Misschien dat je dan graag zou willen vragen. Hoi Roxy Dekker, ik wil graag weten wat jouw lievelingskleur is. Of zou je iets anders vragen? Wat haar lievelingseten is bijvoorbeeld? Ook een leuke vraag.
1: Ja.
0: Ja? Wat is jouw lievelingseten, Olivia?
1: Pizza.
0: Oh, dat is die van mij ook. Oh, ik heb pas nog pizza gegeten. Oh, dat is zo lekker. Maar dat kunnen we niet nu doen, want het is natuurlijk nu wel te laat om nog een stukje pizza te eten. Kan ook helemaal niet trouwens hier in het museum, want ik heb namelijk één belangrijke regel gehad toen wij hier binnenkwamen. Dat was, je mag heel veel doen in het museum, maar je mag niet eten tussen de schilderijen. Dat is een belangrijke regel natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja. Zeg, Olivia, dat eten, dat gaan we dus nu niet meer doen. Maar Roxy Dekker gaan we wel aankondigen. Ik heb een liedje klaarstaan van haar, namelijk het liedje Huisfeestje. Maar Olivia, je hebt het net al misschien gezien bij de twee heren voor jou, hoe ze dat gedaan hebben. Kan jij als een echte radio-dj dit liedje aankondigen?
1: Ja.
0: Ja? Oké, dan zeg jij dus, hoi, ik ben DJ Olivia en nu ga je horen een liedje van Roxy Dekker. Gaat dat goed komen?
1: Ja.
0: Oké, let op. Met z'n tweeën. 3, 2, 1... Nog één keer. Ja, het is spannend. Oké. Okay. Gaan we het nog één keer doen? Dan mag je zo meteen zeggen, hoi, ik ben Olivia. En dan gaan we nu luisteren naar een liedje van Roxy Dekker. Ja? Oké, okay, komt-ie. 3, 2, 1.
1: Hoi, ik ben Olivia en we gaan nu naar een liedje gaan luisteren van Roxy Dekker.
0: Hartstikke goed gedaan!

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio live vanuit Museum Bonnefante. Op de derde verdieping staan we in de tentoonstelling Born to Play. En ik... Even het geluid een klein beetje zachter, want dan zijn we goed te verstaan. En ik sta hier bij Natasja.
1: Ja.
0: Welkom.
1: Dankjewel.
0: In onze locatiestudio. En we hoorden al eigenlijk vanmiddag, ja, als er iemand is die echt wat kan vertellen over de voorstelling, dan ben jij het.
1: Ja, dat ben ik.
0: Vertel, misschien even voor iedereen thuis, wie ben je?
1: Ik ben Natasja Wolfs. Ik ben coördinator onderwijs en publieksbegeleiding bij Bonnefante. En ik heb samen met mijn collega junior conservator Hedendaagse Kunst Lien Govaerts deze tentoonstelling gemaakt. En we maken één keer in de twee jaar een educatieve tentoonstelling. Dat vinden we hartstikke belangrijk, want alle kinderen zijn welkom in het museum. En deze tentoonstelling heet Born to Play. Do and Dare Like an Artist.
0: Oh ja, dat zag ik daar op de muur staan. Do and Dare Like an Artist. En als je dat dan in Nederlands vertaalt, doe en durf als een kunstenaar.
1: Ja. De titel is Born to Play. Hij gaat over spelen. En kunstenaars zijn eigenlijk bij uitstek speelse wezens. Die doen niks anders dan dingen maken, uitproberen. En het leuke van spelen is dat je het overal kan doen. Je kunt het op verschillende manieren doen. En je hebt het ook nodig. Je hebt spelen nodig om jezelf te kunnen ontwikkelen. Want als je speelt, maak je fouten. En van fouten leer je. En dat is wat kinderen doen. En wat we volwassenen hier ook nog altijd zien doen. En dat is gewoon ontzettend leuk om te zien.
0: Ja, dat is leuk dat je zegt. We hebben een vaste luisteraar en die zegt wel eens, als je geen fouten maakt, kun je ook niet leren.
1: Ja,
0: dus
1: precies.
0: Hetzelfde als wat jij zegt.
1: Ja.
0: Over
1: ja.
0: Spelen gesproken trouwens. Dus ik denk, wat zijn die geluiden op de achtergrond? Dat is dus spelen, hè?
1: Ja.
0: Want dat mag hier.
1: Ja. In deze tentoonstelling mag je spelen en... We vertrekken vanuit kunstwerken. Dus in een kunstmuseum gaat het altijd over kunstenaars en kunstwerken. En we hebben de manier van spelen. Je kunt op allerlei manieren spelen. Die hebben we gelinkt aan de kunstwerken en aan de kunstenaars. En je kunt op verschillende manieren spelen. Je kunt spelen door regels te breken. Je kunt spelen met je lichaam. Je kunt buiten spelen. Je kunt kruipen in de huid van. Dan heb je het over spelen in de vorm van theater maken. En je kunt spelen volgens regels, hè? Als je een bordspelletje doet. Of als je samen buiten speelt volgens regels. Zoals bijvoorbeeld verstoppertje spelen.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn wel wat regels aan gebonden. En het leuke is dat kinderen die spelen zelf, maar die kunnen ook in een wereld, een eigen wereld creëren. Een eigen spelwereld. Een wereld in een wereld.
0: Leuk, mooi gezegd. Ik pak even de telefoon erbij. Het is niet omdat ik afgeleid ben. Maar ik heb hier de WhatsApp-telefoon met vragen van luisteraars.
1: Wat leuk.
0: En die hebben ze ingestuurd. En ik heb hier, volgens mij is het Bas. Oh, dat is Mark. En die vraagt, jij hebt dit georganiseerd. Maar je hebt er ook kinderen bij betrokken.
1: Ja.
0: Nou, de vraag is van Mark. Hoe zijn die kinderen daarbij gekomen om dat mede te mogen organiseren?
1: Ja, wat wij hartstikke belangrijk vonden is om kinderen erbij te betrekken. Want... Van kinderen leren wij wat nou echt wat zij willen in een tentoonstelling en wat ze terug willen zien. En we hadden ze ook nodig om bijvoorbeeld de tentoonstellingsteksten te schrijven. Want die worden uiteindelijk natuurlijk door kinderen gelezen. Door de tentoonstelling loopt een speelspoor met allemaal opdrachten, grappige opmerkingen van kinderen en ook tekeningen. Er zijn verschillende kinderen. We hebben echt kinderen van jong tot oud erbij betrokken. Dus van het basisonderwijs. Die hebben zelfs ook kunstwerken gemaakt die te zien zijn in de tentoonstelling. En ook kinderen van het voortgezet onderwijs. Die hebben geholpen met het maken van attributen die we gebruiken bij één speelplek waar ze schaduw kunnen maken met attributen.
0: Oké. Okay. Dus, maar ze mochten met je meedenken, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar hoe ging dat proces? Want het zal ook wel, misschien ben je ook wel verbaasd door die kids.
1: Ja, wat leuk is als je met kinderen, wat we met de kinderen hebben gedaan, is we hebben met hun alle kunstwerken die we nu hebben opgesteld in de tentoonstelling, dus die te zien zijn in de tentoonstelling, die hebben we van tevoren laten zien. We moesten natuurlijk al een half jaar op zijn minst van tevoren beginnen met ze. En daar zijn we samen met hun naar gaan kijken en associëren. Wat zie je, waar gaat het werk over? En dat was voor ons ook een eye-opener. Want kinderen zien altijd andere dingen dan dat volwassenen zien.
0: Zaten er hele aparte dingen bij? Dat je denkt, oh, dat gaat een hele andere kant op dan ik had verwacht.
1: Ja, een hele leuke opmerking. Bijvoorbeeld een werk van Hussein Shika, wat geprojecteerd is op de wand. Dat is een digitaal werk dat beweegt, dat geprojecteerd wordt op de wand. En daar heeft hij zich laten inspireren op Persische tapijten en de motieven zijn terug te vinden. En de kinderen associeerden daarop van, hé, het doet mij eigenlijk denken aan een kersttrui. Daar zie je ook dat soort motiefjes in terugkomen. Of ander werk van een kunstenares die foto's maakt, waarin zij een aantal vrouwen heeft gefotografeerd met allemaal voorwerpen die aan die vrouwen zijn vastgebonden. En een van de kinderen zei van, dat is eigenlijk net zoals, alsof ze vastgebonden zijn aan alle dingen die ze in huis moeten doen. Ja, dat vind ik dan hele mooie opmerkingen die ze maken.
0: Ja, en zijn er trouwens vanavond ook, heb je kinderen gezien die ook hebben meegeholpen? Zijn die er vanavond? Of,
1: Oh, dat is een goede vraag. Ik heb heel veel kinderen gezien die ik inderdaad, ja, die ik ken. En dan waren er inderdaad een aantal van, oh ja, leuk, superleuk dat je terugkomt ook met je ouders. En ik zie ze ook gaandeweg het jaar ook terugkomen met opa en oma. Ze zijn natuurlijk ook apetrots dat ze mee hebben mogen doen aan deze tentoonstelling.
0: Dat is ook bijzonder. Dus,
1: waarin ook echt hun eigen werk te zien is. En dat is ook echt wel bijzonder.
0: Ja, het museum is gewoon altijd open. Maar deze voorstelling is tot en met, kun je even, tot wanneer is die?
1: Tot en met 18 maart 2027.
0: Ja, dus dat is nog, zit er
1: in ieder geval de herfstvakantie.
0: Dat wou ik zeggen, de herfstvakantie.
1: In het noorden is hij al begonnen van halverwege. Ja. En het zuiden start hij volgende week.
0: Ja.
1: Dan krijgen we nog de kerstvakantie. Nou ja, dan is het buiten koud en binnen lekker warm. Dus kom heerlijk spelen bij Born to Play.
0: Ja, en zeg maar, los van het museum, dit zit dan op de derde verdieping. Als je nu wil komen, kom vooral. Maar ook na de herfstvakantie is het gewoon open, toch?
1: Ja, altijd open. En het fijne van Bonnefante Museum is dat kinderen zijn gratis.
0: Oh, kinderen mogen er altijd gratis in?
1: Ja, mogen altijd gratis het museum.
0: Nou, papa's en mama's zullen er ook blij mee zijn.
1: Ja.
0: En ik zou zeggen, ja, we hebben het nu vandaag al een beetje meegemaakt. Maar het is het bezoekje waard. Zeker in de herfstvakantie.
1: Ja, kom lekker naar Born to Play.
0: Nou, dankjewel Natasja. Het was leuk dat je even in de uitzending was.
1: Ja, dankjewel.

naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum.

0: Als dit liedje dus... Oh, ik hoor mezelf.
1: Ja, het moment als je jezelf hoort, dan ben je al aan de beurt. Ik hoor jullie helemaal overleggen van... Ja, als het liedje gestopt is, dan moeten we zometeen dit zeggen. Dan moeten we dan... Ja, het moment is daar, dames. Ja, voor iedereen die nu zit te luisteren... Ja, die ziet natuurlijk niet wat er gebeurt. Maar we zijn live aan het uitzenden hier in Maastricht... in het Museum Bonnefante. Daar zitten maar liefst drie... Kids, nu bij de microfoon. Kunnen we even het rijtje af wie is? Ja, oké, okay, vertel.
2: Kijk, er wordt live meegeluisterd.
1: Kijk, ja, Lux. En wie zit daarnaast?
3: Louisa.
1: Louisa. En daarnaast staat?
4: Ramiro.
1: En Ramiro. Met z'n drieën. Gezellig. Zeg, dames en heren. Leuk dat jullie hier zijn. Papa en mama zijn dit allemaal aan het filmen en te doen. Maar wij zijn hier in een museum. Waar je normaal gesproken niks mag aanraken. Hoe gaat dat tot nu toe?
5: Het gaat een beetje... dat vind ik nooit echt leuk, want dan loop je alleen maar naar schilderijen te kijken en dan is het doen.
1: Ja, maar nu speciaal hè, natuurlijk vanwege de tentoonstelling hier, Born to Play. Maar natuurlijk ook vanwege de Museumnacht Kids mag je wel overal aankomen.
5: Yay!
1: Woehoe! Dus wat hebben jullie als eerste gedaan vandaag?
4: Ja, we hebben gespeeld aan... In de Silent Disco gedanst.
1: Aha.
6: En een knuffel gemaakt.
1: Een knuffel gemaakt? Oh, hè? Maar waar dan? Kon dat hier in het museum?
5: Daar had je een knuffel en dan kon je dan allemaal dingen aan gaan naaien.
1: Maar waar is die knuffel nu dan?
5: Die heeft mama.
1: Die heeft mama. Mama, hou de knuffels even omhoog. De knuffel. Oh, die ziet er leuk uit. Oh, die hebben jullie dus gewoon met z'n drieën dan samengemaakt?
5: Nee, die heb ik gemaakt.
1: Alleen jij. Wat is er met jullie knuffel gebeurd dan?
3: Wij hebben die in het kluisje.
1: Oh, slim. Ja, dan raak je hem niet kwijt. Ja, nee, dat is slim. Dus jullie hebben alle drie een knuffel gemaakt?
5: Ja.
1: Aha.
5: Ja.
1: Was dat moeilijk?
5: Het viel wel mee.
1: Ja? Oh, wat, ik bedoel, ik heb geen idee hoe dat moet. Ik bedoel, naaien, naald en draad en zo, dat is toch moeilijk?
5: Nou, de knuffel maken, je had dus een knuffel en dan kon je er allemaal dingen stof en aanmaken. Dus,
1: maar dat doe je toch niet met een niet-machine?
5: Nee,
1: ik wou net zeggen. Ik denk, dan was er dus iemand die jullie gewoon stond te helpen dan of zo?
4: Nee, gewoon de ouders of je moet het zelf zo uitzoeken. Ja.
1: En jullie hadden natuurlijk hele handige papa's en mama's bij, die dus precies wisten hoe dat moest.
4: Ja.
1: Jawel, dat denk ik wel, ja. Zeg maar, mooie knuffels hebben jullie dus gemaakt. Goh, wat bijzonder, want jullie zijn de eerste die hier nu bij de microfoon vertellen dat ze een knuffel gemaakt hebben. Terwijl er zijn al hartstikke veel kinderen bij de microfoon geweest. Wat hebben jullie nog meer gedaan, behalve alleen een knuffel gemaakt?
5: We waren op zoek naar een suikerspin.
1: Oh, zijn hier suikerspinnen te vinden in het museum? Dat heb ik nog niet gehoord.
6: Maar die hebben we niet gevonden. Maar papa die weet wat dat is, maar we moeten dan gele bandjes hebben.
1: Oh, paniek. En jullie hebben een wit bandje.
5: Ja, ik heb plakband er ook mee geplakt.
1: Ja, ik heb een blauw bandje. Jullie hebben een wit bandje. Maar je moet dus een geel bandje hebben.
5: Ja.
1: Oh, anders kom je dus niet aan de suikerspin.
5: Nee.
6: Ja.
1: Kunnen jullie dan niet even straks op onderzoek uitgaan of zo? Dat als je dan de suikerspin gevonden hebt, dat je dan ook eentje aan mij geeft?
5: Mm-hmm.
1: Ja, kan dat?
5: Ja.
1: Oh, lekker zeg. Oh, ja, kijk, ik sta hier namelijk op de derde verdieping. Ik kan geen kant op, want het is super gezellig hier bij Studio Wieltjes. Maar daardoor komen dus iedere keer nieuwe kinderen bij de microfoon. Ja, waardoor ik niet op zoek kan naar een suikerspin. Maar jullie kunnen dat dus wel.
5: Ja.
1: Weten we eigenlijk wat voor soort suikerspin het is?
5: Ik denk normale roze.
1: Ja, want ik heb dus wel eens mensen gezien met een blauwe suikerspin. Ik heb ook wel eens mensen gezien met een groene suikerspin. Maar de roze is volgens mij wel de bekendste.
5: Ja. En er staat ook een gele.
1: Maar smaken die dan allemaal anders?
4: Ja, je kunt hier allemaal smaken kiezen.
1: Oh, dat wist ik helemaal niet. Oh joh. Ik leer elke dag weer wat nieuws. Zeg, oké, maar hebben jullie dan... Even een stomme vraag, hè? Maar goed, ik bedoel, ik hoor jullie nu over de suiker... Heb je dan andere kinderen wel al met de suikerspin zien lopen?
5: Nee.
6: Ja.
1: Ja. Ja en nee?
5: Ja.
1: Dus jullie dachten niet een geniaal idee te hebben... en aan die kinderen te vragen waar... Hoe kom je aan die suikerspin?
4: Hun gaven alleen rare antwoorden.
1: Oh, ja nee, dat is lastig. Nee, dat klopt. Ja nee, dan wordt het een soort escape room als het ware. Hè? Op zoek naar de bandjes voor de suikerspin. Nou, dan ga ik jullie niet langer ophouden. Dan gaan jullie lekker op zoek naar de suikerspin. Want ja, het is toch al 7:45. De museumnacht duurt tot 9:00. Het zou jammer zijn als jullie dan voor 9 uur nog steeds de suikerspin niet gevonden hebben. Ja, ja. Dan ga ik ondertussen een leuk liedje erbij zoeken. Want ja, als ik aan een suikerspin denk, dan moet ik eerlijk gezegd meteen denken aan het liedje Stiekem Snoepen van Kinderen voor Kinderen. Kennen jullie die nog?
5: Nee.
1: Niet? Nou, maar dan moet ik hem helemaal aanzetten. Want dit gaat namelijk over dat je stiekem aan het snoepen bent. En ik weet zeker dat jullie dat thuis ook wel eens doen.
5: Nee, ik niet.
1: Nou, dat geloof ik niet.
4: Misschien een beetje.

0: Stiekem snoepen is de bom bij Hallo Kids Radio. En Marjo, die komt er eens even bij. Want het is inmiddels een weerwaar van koptelefoons geworden.
1: Ja.
0: Het is zo... Ja, het is heel druk, maar ook heel gezellig.
1: Ja, het is hartstikke gezellig. Sterker nog, wij kwamen hier vanochtend vroeg al aan. Want we moesten best wel een stukje rijden natuurlijk naar Maastricht. Want de A2 was ook nog afgesloten. Dus we hebben een hele bijzondere ontdekkingstocht gehad door landbouw Maastricht.
0: Ja, maar toen kwamen we hier dus aan. Zijn we al goed ontvangen. Alle lieve mensen van Museum Bonnefante.
1: Ja.
0: Het is de museumnacht. Ik vind het heel bijzonder dat we gewoon s'avonds radio maken. Dat we s'avonds hier in een museum zijn.
1: Ja, want weet je wat namelijk het verhaal was? Toen wij dus vanochtend kwamen opbouwen, toen dacht ik, oei. Het is best wel rustig in het museum.
0: Nee, maar het is helemaal niet.
1: Nee, nu niet meer. Moet je kijken hoeveel kinderen er allemaal staan. En die zijn allemaal dus benieuwd wat wij hier aan het doen zijn. Want er werd net ook alweer gevraagd, is het live?
0: Ja, dit is helemaal live op de radio. Of via de app kun je het ook gratis beluisteren. Born to Play. We staan op de derde verdieping. Doe en durven als een kunstenaar. We hadden net Natasja hier even. Ze heeft al alles verteld daarover. En die zei ook, kom in de herfstvakantie. Want dat is hartstikke leuk. Zometeen.

0: We draaien wat dat betreft van alles en nog wat hier op Hallo Kids Radio. Leuke kidsmuziek, maar ook muziek uit de top 40. Live nu vanuit Maastricht, want we zijn namelijk in Museum Bonnefante. En inmiddels staan er twee nieuwe heren bij de microfoon. Hoe heet meneer nummer 1? Wat is jouw naam?
1: Gie.
0: Gie, en hoeveel jaar ben jij, Gie?
1: 7 jaar.
0: 7 jaar, en wie staat er naast jou?
2: Guus.
0: En Guus, hoeveel jaar ben jij?
2: 13.
0: Aha, en jullie zijn vast en zeker familie van elkaar?
1: Ja.
0: Wat zijn we van elkaar?
1: Familie.
2: Broertjes.
0: Oh, broertjes. Ja, nee, want volgens mij hebben jullie allebei de eerste letter G. Klopt dat?
1: Ja.
0: Aha, mama die dacht gewoon dat is handig, dan kunnen we dat onthouden. Ja, zeg maar, oké, G en Guus, hoor ik goed hè? Ja. Komen jullie dan ook uit Maastricht?
2: Ja. Ik ben hier een keer.
0: In de buurt. Ik moet heel eerlijk toegeven, ik kom uit Brabant, dus wat je nu net gezegd hebt, ik heb echt werkelijk waar geen idee. Is dat in de buurt van Maastricht?
2: Ja.
1: Ja?
0: En ik heb al best wel veel kinderen bij mijn microfoon gehad, maar nog niet zoveel kinderen die echt Limburgs kunnen praten. Kunnen jullie dat wel?
2: Ja.
0: Doe eens een stukje. Zeg eens even iets in het Limburgs.
1: Dan moet ik gaan.
0: Hoe nog een keer?
1: Wolk.
0: Wat betekent dat?
1: Wolk, wat in de lucht is.
0: Oh, dat is gewoon een wolk. Oh! Ik dacht, je bent nu een heel moeilijk Limburgs woord aan het vertellen. Dan moet ik gokken wat je gaat zeggen. Oké, die had ik nog wel geweten. Guus, heb jij even eentje, een moeilijk Limburgs woord, wat ik kan raden wat het betekent? Even nadenken.
1: Melk.
0: Je hebt vast wel iets. Ja, iets wat echt heel moeilijk voor mij is om te raden. Want hallo, dat weet ik nog wel. Maar,
2: Cheetos.
0: Hé, die heb ik een keer eerder gehoord vandaag. Maar wat was het
1: wat
0: ook alweer?
1: Wat is dat?
0: Hé, wacht. Gie, jij weet het ook niet.
1: Nee.
0: Haha, zie je, dan ben ik niet de enige die het weet. Gie, gaan wij samen raden. Gaan wij jouw broer vragen. Oké, Guus, is het een land?
2: Nee.
1: Een huis waar je in kan voeten.
0: Klopt dat?
2: Ja, dat is een wc.
0: Is een wc? Oh. Ja, het blijft een grappig woord. Hè? Ja, dat vind ik ook. Ik vind wat dat betreft leuk dat we hier nu in Maastricht zijn. Dat we live radio maken. En dat we op deze manier dus ook meteen een beetje Limburgse les krijgen. Maar, zeg Guy. Jij kan dan ook wel een beetje Limburgs. Hebben jullie dan bijvoorbeeld ook Limburgs in de klas? Dat dan de juf Limburgs tegen jou praat bijvoorbeeld?
1: Nee, alleen Nederlands.
0: Ja? Nooit Limburgs?
1: Nee. Niet echt.
0: Kan de juf dat niet? Kan die dat wel?
1: Hij kan het wel, maar hij doet het niet.
0: Oh, je hebt een meester?
1: Nee, het is een juf.
0: Ja?
1: Maar hij kan wel Limburgs.
0: Ja?
1: Maar ze doet, hoe heet het? Ze doet Nederlands praten, want ze, hoe heet het? Ze wil niet dat wij gaan Limburgs gaan praten.
0: Oh, ja, dat snap ik. Ja, want het is, kijk, Limburgs praten is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ja, als je dan straks over de grens bent. En kijk, ik bijvoorbeeld kom uit Brabant. Ja, dan vind ik het heel moeilijk om jullie te verstaan. Dus ik vind het op zich wel heel goed van de juf dat jullie ook gewoon Nederlands leren praten. Maar wat praten jullie thuis dan?
1: Limburgs.
0: Toch wel Limburgs?
2: Ja, wel.
1: Ik praat Limburgs. Guus, plat. Mama ook plat.
0: Ja? Papa, wat doe jij dan?
1: Ik praat gewoon Nederlands. Ja, Limburgs.
0: Maar wat is dan, want Guus, jij zei net, kijk, ik bedoel, je bent pas 7, maar je weet precies wat dat betekent. Want jij zei, mijn grote broer, Guus, die praat plat. Wat bedoel je daarmee?
1: Dat kan ik verstaan.
2: Ja, dat is Limburgs.
0: Ja?
2: En we spreken dat thuis, maar Guus spreekt het zelf niet.
1: Als steun.
0: Dat is al een beetje lastig dan. Wat betekent plat praten?
2: Plat is dialect.
0: Oh, is een ander woord voor dialect. Aha. Kijk, wij kunnen in Brabant dat ook wel een beetje. Maar dat klinkt net, ja, toch een beetje anders dan bij jullie. Als ik namelijk hier soms, ik heb net al een paar keer mensen gesproken. Bijvoorbeeld van het museum. En die waren dan bijvoorbeeld tijdens de lunch met elkaar aan het praten. Toen dacht ik echt even dat ik in Duitsland was. Heb je dat nooit? Dat je denkt, nou, ik hoor iemand die bijvoorbeeld uit Duitsland komt. En ik denk, nou, dat zou zomaar iemand uit Limburg kunnen zijn. Klinkt een beetje hetzelfde, toch?
1: Ja.
2: Lijkt wel op elkaar.
0: Ja, het lijkt wel een beetje op elkaar. Maar dan ben ik wel benieuwd. Guus, jij bent natuurlijk al ietsje ouder. Heb je al Duits gehad op school?
2: Ja, dit jaar het eerste jaar.
0: Maar is het dan ook makkelijker om voor jou dan dus Duits te leren omdat je uit Limburg komt?
2: Ja.
0: Echt waar?
2: Ja, de meeste woorden lijken wel door elkaar.
0: Ja, dat is dan toch wel handig. Dat is dan toch handig dat je dan hier woont en dan bijvoorbeeld niet in Amsterdam, want dan hebben zij het veel moeilijker om Duits te leren. Aha, ja. Weer wat weer geleerd. Zeg, super interessant, heren. Ja, ik leer elke keer weer wat bij hier met de live uitzending. Dat maakt het alleen maar handig. Ik ben alleen even aan het kijken of wij zo meteen nog een liedje aan kunnen zetten. Maar dan heb ik even DJ Arnoud voor nodig. DJ Arnoud, kun je er heel even bij komen? Ik weet niet wat er gebeurt namelijk. Ja, volgens mij is er een kabeltje losgeschoten. Ja, en dan kunnen we hartstikke kletsen. Alleen op een gegeven moment kunnen we dan natuurlijk ook niet meer de muziek aanzetten. Dus ja, dat is wel belangrijk. Want heren, wat voor muziek draaien jullie thuis meestal? Engels of Nederlands?
1: Ik Nederlands.
0: Ja.
1: En één liedje daar. Dat is van Michael Jackson. Dus
0: dat is in het Engels dan toch?
1: Dat is Engels. Dus ja. Eigenlijk doe ik meer Engels.
2: Ja, een beetje
0: allebei. Zou je het leuk vinden als we nu even hier in het museum even Michael Jackson draaien?
1: Ja.
0: Ja, hoor ik. Ja, ja, je bent pas 7, maar we gaan het gewoon doen. Oké, maar heren, dan ga ik even een paar liedjes opnoemen van Michael Jackson. Want ja, het zijn er natuurlijk zoveel, maar dan moeten we er maar eentje uitkiezen. Oh, er wordt al stiekem overlegd, hoor ik. Wat waren we aan het overleggen? Wat was het?
1: Michael Jackson.
0: Ja, dat weet ik.
2: Liedje.
0: Welke bedoel je? Want ik hoorde jullie net overleggen. Welk liedje van Michael Jackson wil je nou hebben?
1: Beat It.
0: Beat It! Oh, maar die heb ik wel. Ja, die heb ik wel. Oké, die kunnen we dan wel even draaien. Want ja, weet je wat leuk is? We hebben normaal gesproken allemaal verschillende liedjes op Hallo Kids Radio. Met een hele leuke afwisseling. Maar ja, als je live bent zoals vandaag, dan, ja, dan gaat die afwisseling wel eens even een beetje anders. Want de Michael Jackson draaien we niet standaard. Maar voor jullie willen we absoluut zeker wel een uitzondering maken. Maar dan wil ik wel dat jullie me even samen aankondigen. Dus wat we dan gaan doen, dan tel ik af van 3 naar 2 naar 1. En dan roepen jullie keihard, hier is Michael Jackson. Kan dat? Ja? Oké, okay, komt-ie.
1: Mag ik dan ook meezingen?
0: Maar natuurlijk mag jij meezingen, vinden we helemaal niet erg. Oké, okay, let op, komt-ie. 3, 2, 1.
1: Hier is Michael Jackson.

0: Ja, we zijn hartstikke live. Dit liedje van Jackson, Michael Jackson, werd dit aangevraagd. Er werd straks ook uitgebreid gezongen. En terwijl dat gedaan werd, was ik alweer druk bezig met twee nieuwe heren die weer bij de microfoon staan. Wat dat betreft is het druk hier in het museum, zeg. Het is een museumnacht, een speciale kids-editie. Vooral natuurlijk om met z'n allen te vieren dat je naar een mooi museum kan gaan. Dat je daar ook kan kijken naar kunst, dat je ook mee kan doen met kunst. En wij maken dus nu live radio met Hallo Kids Radio. En daar gaan we het eigenlijk vooral even over kletsen. Dus heren bij de microfoon, wie is wie?
1: Ik ben Raphaël.
0: Raphaël, en naast jou staat?
2: Ik ben Lucas.
0: Raphaël en Lucas.
3: Zeg...
0: Oh, en er staat nog iemand bij. Ja, wie is de derde?
2: Dat is Lois.
0: Lois, oké. Dus Raphaël, Lucas en Lois.
2: Ja, achter mij staat Lois.
0: Ik heb zoveel kinderen inmiddels al bij de radio gehad, dus ik ben af en toe even in de war wie is. Maar heren en dames, gezellig dat jullie hier zijn. Zijn we al lang binnen? Of zijn we er pas net?
2: Ik ben best wel lang binnen.
0: Jullie zijn al best wel lang binnen. Want kijk, het zijn namelijk 3 verdiepingen. Dus zijn we beneden begonnen of zijn we boven begonnen?
2: Beneden.
0: Beneden. Wat hebben we toen als eerste beneden gedaan?
2: Na de party.
0: Lekker duidelijk. Want ik vind het dat ik hier namelijk ook een party zit te draaien. Maar jullie bedoelen een andere party.
2: Ja, die waar je die koptelefoon op moet zetten waar dan muziek...
0: Ja, Raphaël, heb ik een hele gekke boodschap voor jou. Hè? Maar je hebt nu ook een koptelefoon op met muziek erin. Dus wat is dan het verschil tussen beneden en boven?
2: Beneden waren lampen en...
0: Die hebben we hier ook. Ja.
2: Discolampen.
0: Die hebben we hier ook. Kijk. Hebben we ook geregeld. Ja. Wat is er dan nog anders aan?
2: Het was een grote zaal.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat is waar. Ja, we staan hier inderdaad meer in een soort langwerpige zaal. Maar als ik jullie zo goed begrijp, dan zijn jullie dus een beetje de silent disco aan het omschrijven. Want hadden jullie dan ook lampjes in de koptelefoon zitten?
2: Ja, hier aan de buitenkant.
0: Ja, want nou heb je een koptelefoon met draadje, maar die hadden jullie dus toen niet. Oké, dus jullie hebben al een beetje lekker gedanst op de muziek. Was het daar druk?
2: Ja.
0: Ja, maar hierboven is het ook druk.
2: Maar daar beneden nog drukker.
0: Ja, dat is waar. Dat is natuurlijk vlak bij de ingang. Ja. Zeg, dus die silent disco, dat hebben jullie al gedaan. Wat hebben jullie nog meer gedaan?
2: Eigenlijk
3: van de glijbaan geweest.
2: Ja, op de trap.
0: Hoe vaak heb je dat gedaan?
2: 3 keer of zo. 4 keer.
0: Ja, en was dat tot nu toe het leukste onderdeel van heel het museum? De glijbaan met de trap?
2: Nee.
0: Nee?
2: De disco.
0: De disco was het leukst. Aha. Dus jullie hebben nu zelf later, als je groot bent, op je verlanglijst gezet dat je ook zo'n disco set wil hebben? Niet?
2: Nee.
0: Oh, wat staat er dan op jullie verlanglijst als je straks jarig bent?
2: Nog niks.
0: Daar geloof ik helemaal niks van. Daar geloof ik echt helemaal... Er is helemaal niks wat je nu zou willen hebben. Als je nu zou mogen kiezen, als je vandaag jarig bent, wat zou je dan graag willen hebben?
2: Een Nintendo.
0: Een Nintendo. Ja, Raphaël, dat vind ik inderdaad een goede... dat is een wat duur cadeautje, maar oké, een Nintendo. Lucas, jij? Wat zou jij graag willen hebben?
2: Een
0: PSV shirt. Maar die heb je al aan.
2: Maar nog één.
0: Nog één? Ja, je hebt nou een trui aan inderdaad. Ja, oké. Dus ik hoop dat papa's en mama's even goed hebben meegeschreven. Dat als jullie binnenkort jarig zijn, dat ze al weten wat er op jullie verlanglijstje staat. Moeten we daar nog lang op wachten eigenlijk op jullie verjaardag?
2: Ja. Ja.
0: Hoe lang is lang?
2: 29 mei.
0: Oeh, dat is wel lang. Ja, dat klopt nog even. Dat duurt nog even. En bij jou, Lucas, hoe lang moet je nog wachten?
3: 3 januari.
0: Oh, dat valt mee. Ja, dat valt mee. En Lucas, wat denk je, wordt PSV dit jaar kampioen?
2: Ja,
0: want je hebt de kampioenshirt aan. Dat staat op nummer 27. Dus op zich, het zou kunnen. 2027 kampioenen met PSV.
3: Hij was voor vorig jaar.
0: Maar dan snap ik het niet meer. Waarom staat er dan een nummer 27 op jouw shirt? Want vorig jaar, dit jaar, was 2026.
3: Omdat ze 27ste keer kampioen waren, denk ik.
0: Ja. Oh, ja. Aha. Ja, kijk, ik ben niet zo van het voetballen, dus dat weet ik allemaal niet. Ik weet toevallig wel dat PSV uit Eindhoven komt. Die komen dus uit Brabant. Dat weet ik dan weer wel. Want daar, wij komen, ik tenminste, kom ook uit Brabant. Vandaar dat ik dat dan wel weet. Maar meer moet je me niet vragen, hoor. Buitenspel, ik vind dat zo moeilijk. Ik snap daar helemaal niks van. Jij snapt het. Oké, leg mij dan eens even uit. Heel makkelijk. Kijk, we zijn in een museum, maar sport is op zich ook een kunst. Vind ik ook.
2: Oké.
0: Kan je even heel makkelijk uitleggen, wat betekent nou precies buitenspel?
2: Als je de bal hebt. En er staan maar twee verdedigers voor je. Dus de keeper en eentje, andere.
0: Oké, even een pauze. Zijn dat de mensen van jouw team of zijn de mensen van een ander team?
2: Ander team.
0: Ander team, oké, ja, ga verder.
2: En als je maar alleen de keeper voor je staat of alleen één verdediger, dan sta je buitenspel. Omdat dan moeten twee verdedigers staan. Moet niet.
0: Hé, wacht even. Nou, de een zegt wel moet wel en de ander zegt moet niet. Wanneer wordt er dan een uitzondering gemaakt?
2: Yes.
0: Er wordt toch wel een keer een uitzondering gemaakt, of niet?
2: Ja.
0: Met buitenspel.
2: Ja. Als je de bal achter je krijgt, dan, als de verdediger achter, als je nog één verdediger hebt en één speler en je staat alleen voor de speler, en je krijgt dan de bal, dan sta je buitenspel. Ja, als je de bal krijgt, kan je alleen maar buitenspel.
0: Het blijft nog heel moeilijk klinken. Ik moet eerlijk toegeven, ik vind het makkelijker om gewoon naar voetbal te kijken dan dat ik de regels moet leren. Ik weet gewoon, zoals Johan Cruijff altijd zegt, als je wil winnen, dan moet je één bal meer scoren dan de tegenstander.
2: Klopt.
0: Ja, toch? Nou, dat is een makkelijke regel. Ja, die vind ik ook heel simpel. Zeg, heren, nou zijn er allemaal leuke voetballiedjes die ik wel eens even zou kunnen draaien op de radio. Maar ik heb er eentje, die gaat ook een beetje over de verschillende clubs die er zijn in Nederland. Dus dan vind ik dat wel een goeie. Want Lucas, jij bent voor PSV?
2: Jij ook.
0: Rafael, waar ben jij voor?
4: Ook.
0: Ook voor PSV, oh gelukkig. Oké, nee, dan kan dit liedje, want ze komen namelijk allemaal aan bod. Kinderen voor Kinderen heeft er namelijk ooit een keer een liedje over gemaakt. Die zijn namelijk een super voetbalfan.
4: Oh.
0: Maar dat zijn jullie ook, toch? Een super voetbalfan.
4: Ja.
0: Ja. Nou, dan gaan we speciaal voor jullie dat liedje draaien. De super voetbalfan, speciaal voor deze twee heren.
5: Deze is voor elke voetbalfan van heel Nederland. Het maakt niet uit voor wie je bent.

0: voor de voetbalfans. De twee heren die er net waren. Ja, en ze hoorden meteen dat PSV ook in het liedje zat. En ik zag meteen aan ze dat ze zo even opkeken. Maar de twee voetbalfans hebben inmiddels plaatsgemaakt voor twee dames. Dames, hallo. Wie is wie?
1: Ik ben Michelle.
0: Michelle en?
1: Sophia.
0: Michelle en Sophia. Zeg, Michelle en Sophia. Nu zijn we in een heel mooi museum. In Maastricht, Museum Bonnefante. Zijn jullie hier ooit al eens een keer eerder geweest?
1: Ja.
0: Ja? Sophia, jij ook?
1: Ja.
0: Ja? Wat is er nu anders aan het museum dan de vorige keer dat je er was?
1: Er zijn nu veel meer dingen voor kinderen.
0: Ja, echt waar? Was het de vorige keer een beetje saai?
1: Ja, een beetje.
0: Dat is niet erg. Mag je gewoon zeggen op de radio. Niemand die dat hoort. Ja, ja. Maar oké. Dus de vorige keer was het een klein beetje saai. Nu is het dus beter.
1: Ja.
0: Ja. En Sophia, ben jij het daarmee eens?
1: Ja.
0: Ja? Want kijk, een museum is natuurlijk leuk. Hè? Daar kan je dingen leren over oude dingen of over de kunst. Maar wat hebben jullie dan nu al geleerd hier in het museum deze ronde? Even nadenken. Hebben we eigenlijk al iets geleerd? Ja, we zijn toch alvast even binnen. Maar hebben jullie al iets geleerd?
1: Niet echt.
0: Niet echt, oei. Maar eigenlijk moet dat wel natuurlijk toch als je naar een museum gaat. Of hoeft dat niet?
1: Nee, niet per se. Je komt meestal hier voor schilderijen te kijken en andere dingen.
0: Ja, maar als je naar schilderij kijkt, kan je toch op zich ook nog wel wat leren, toch? Ja. Of zeg je gewoon, het is lelijk, we gaan door naar de volgende?
1: Nee.
0: Niet? Oh, ik kom zelf niet zo heel vaak in een museum. Een museum met schilderijen vind ik inderdaad altijd een beetje saai. Maar musea waar je iets kan doen, zoals waar we nu zijn, dat is wel heel leuk. Want hier mag je van alles nog. Wat hebben jullie al gedaan in het museum?
1: We hebben geknutseld in de disco.
0: Geknutseld, lekker disco gedanst, oké. Okay. Hebben jullie het hele museum dan nu al gezien, Sophia?
1: Nee.
0: Nee? Welk stukje moet je nog van het museum?
1: Nog een beetje de bovenste verdieping.
0: Nog een beetje de bovenste verdieping. Hé, dan heb ik goed nieuws voor jullie. Daar zijn jullie nu. Ja, ja, we zijn nu op de bovenste verdieping. En we zijn met de studio vlakbij een hele mooie grote deur. Dat kan de uitgang zijn, maar dat kan ook de ingang zijn. Hangt maar net vanaf hoe je er naar kijkt namelijk. Want ze zijn namelijk twee deuren hier op de derde verdieping. En er is voor de rest nog van alles nog wat te doen op de derde verdieping. Dus welke kant gaan jullie straks op? Lopen we naar links die kant op of lopen we straks naar rechts die kant op?
1: Naar links.
0: Naar links. Heb ik slecht nieuws voor jullie. Want daar zit namelijk de deur van de uitgang. Dus ik zou toch als jullie wel eens de andere kant op lopen.
1: Daar zijn we al geweest.
0: Nou, dan heb je toch bijna alles gehad dan. Dus jullie hebben net ook daar met die pijltjes geschoten?
1: Nee, dat niet. Er was een lange rij.
0: Oh ja, dat snap ik wel. Of die gekke kleren aangehad.
1: Ja.
0: Ja, dat heb je wel gedaan? En met de schaduw, dat je daar van die gekke poppetjes moest maken, zo voor de schaduw. Heb je dat ook al gedaan?
1: Dat heb ik ook gedaan.
0: Ja. Ja, en achter jullie kan je inderdaad nog wat meer doen. Dan kan je met een soort mooie schilderij maken met een spiegel. Dat ziet er natuurlijk ook nog heel cool uit. En een belangrijk onderdeel hoor ik van heel veel kinderen die hier tot nu toe in de studio bij de microfoon zijn geweest. De glijbaan op de trap. Hebben jullie die al uitgeprobeerd?
1: Ja.
0: Ja, en hoe ga je dan? Ga je dan gewoon met je billen naar beneden of ga je op je buik?
1: Alle twee.
0: Echt waar? Oh, ik dacht altijd dat je nooit op je buik mocht. Maar jullie zeggen wij doen dat gewoon hier in het museum. Mag vandaag.
1: Ja.
0: Ja, vind ik een goeie. Ja, het is ook wel een heel leuk onderdeel. Ik heb nog nooit een museum gezien wat een glijbaan heeft bij een trap. Zouden jullie dat bijvoorbeeld op school ook willen hebben? Als je dan een trap hebt en dan moet je glijbaan zo naar beneden?
1: Ja.
0: Ja, ja, ik vind het een goed idee. Het is een goede uitvinding hier van het museum. Zeg, dames, dan ga ik jullie niet langer ophouden. Ik vond het heel gezellig dat jullie bij de microfoon waren. Maar er staat stiekem nog best wel een rijtje achter jullie van andere kinderen die ook willen. En het is al bijna tijd dat het museum gaat sluiten. Dus we moeten nog snel zijn ook nog. Want het is al bijna 8:30. En om 9:00 dan sluit hier de tentoonstelling. Dan is het museum Nacht Kids editie is dan toch echt afgelopen. Dus ik ga jullie weer lekker op pad sturen. Maar heb ik nog even één vraagje. Gaan we dat doen op een Engels liedje? Weer een rondje door het museum of op een Nederlands liedje?
1: Engels liedje.
0: Ja, allebei mee eens? Engels liedje? Oké, dan ben ik heel benieuwd of jullie deze kennen. Want dit was toch een grote hit, zeg, een paar maanden geleden.

0: Zara Larsson op Hallo Kids Radio. Nou,
1: gezellig, Arne, dat je er nog bent.
0: Ja, nee, maar ik was, jij was zo lekker aan het kletsen, daarover gesproken. Weet je nog de campagne van de overheid dit jaar?
2: De kassajongen vraagt mij of ik zegels spaar. Ik zeg ja, maar mag ik vragen? Wat spaar je eigenlijk zelf? Heb ik het gezellig voor hetzelfde bedrag?
0: Een praatje maak je dag.
1: Oh, zo. Moest even nadenken, hoor. Praatje maak je dag. Nou, die hebben we wel gehad, hoor. Zo, het is druk hier bij de microfoon.
0: Je vroeg waarom ik er niet meer was. Een praatje maak je dag. Je bent al... Je hebt morgen geen stem meer over.
1: Ja, dat wordt nog wat. Want morgen hebben we de première van de grote Sinterklaasfilm. Maar dat komt goed.
0: Ja,
1: komt goed.
0: Ja. Ik heb appels daarbij. Voor iedereen die hier trouwens staat. We zijn gratis te beluisteren. Ook morgen en maandag en dinsdag en zo.
1: Ja.
0: Maar nu staan we in Museum Bonnefante. En een praatje maak je dag. Zullen we... Er staan weer allemaal dames die willen een praatje maken.
1: Ja, natuurlijk. Dus ik ga even mijn koptelefoon afgeven. We gaan er even rouleren als het ware. Ja. Ik pak jouw microfoon weer. Zo, hoppakee.
0: Ja, gaan we even zo doorschuiven. Ja. En dan gaan we eens even kijken wie er voor de microfoon staan.
1: Ja, want ik heb eigenlijk vooral de interviews gedaan. Dat vind ik ook super gezellig. Want DJ Arne is vooral druk bezig met controleren. Zijn we allemaal nog in de lucht? Er worden filmpjes gemaakt, foto's gemaakt. En ondertussen zijn de twee dames volgens mij alweer klaar. Want jullie hebben nu alle goede microfoons op. Ja, duimpjes gaan omhoog. Zeg, wie staat er bij de microfoon? Hoe heet jij?
3: Eva
1: en?
3: Isabeau.
1: Eva en Isabeau. Zeg, Eva en Isabeau. Moeten jullie normaal gesproken op dit tijdstip niet al lang op bed liggen?
4: Ik moet langer opblijven.
5: Ik moet eigenlijk wel wat vroeg, een beetje vroeg naar bed.
1: Ja, je moet eigenlijk een beetje vroeg naar bed. Ja. Dus voor vandaag is een uitzondering gemaakt.
5: Ja.
1: Wat denk je? Ga je dan morgen lekker lang uitslapen? Omdat je dus nu best wel laat nog wakker bent?
5: Ik denk het wel, want ik doe dat een beetje elke dag.
1: Oh, je doet elke dag lekker uitslapen, vooral in het weekend. Zeg, Isabeau, doe jij ook een beetje uitslapen in het weekend?
6: Nooit?
1: Ben jij gewoon altijd als eerste wakker thuis? Is dat het? Aha. En wat doe je dan als je als eerste wakker bent thuis? Even een beetje in de microfoon praten, Isabeau. Ik hoor je niet.
6: Rondspelen in huis.
1: Ja? Terwijl de rest allemaal nog ligt te slapen.
6: Ja.
1: Vinden ze dan niet dat jij veel te veel herrie maakt?
6: Nee.
1: Niet? Oh. Ik heb vroeger ook wel eens gedaan. Dan was ik vroeger als een van de eerste wakker. En dan moest ik altijd heel stil spelen. Vond ik altijd heel moeilijk.

0: natuurlijk. Maar jij kan prima stil spelen.
1: Ja.
0: Aha. En bij jou? Oh, jij ligt altijd, jij bent altijd nog aan het slapen terwijl de rest al wakker is, volgens mij.
1: Meestal ja? Of samen wakker of mijn zusje.
0: Dus jij bent altijd de laatste thuis die wakker is?
1: Nou, af en toe niet, want af en toe dan zijn mijn moeder en vader nog later.
0: Maar ik zie iemand anders hier heel grondig ja-knik hoor, met of jij de laatste die bent die wakker is. De dame die de filmpjes aan het maken is, die zegt toch echt dat jij volgens mij altijd heel laat wakker bent? Maar dat kan, hè? Er kan een uitzondering gemaakt worden. Zeg, oké. Maar als jullie dan zo vroeg of laat opstaan, wat doen jullie dan als eerste? Gaan jullie bijvoorbeeld als eerste even aankleden of zeggen jullie, ik ga eerst ontbijten en daarna pas de rest?
1: Nou, meestal. Het ligt er een beetje aan, want af en toe dan doen we eerst aankleden, ja? Af en toe niet. Af en toe dan gaan we het andere doen, af en toe dat.
0: In de pyjama naar beneden?
1: Ja, af en toe.
0: Ja, dat doe ik ook af en toe. Weet je hoe het bij mij namelijk is? Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Maar als ik wakker ben, dan moet ik altijd eerst eten, daarna de rest.
1: Ja, dat heb ik ook.
0: Ja, ik krijg altijd buikpijn. Ik moet eerst eten. Heb je dat nooit?
2: Jawel.
0: Een beetje.
2: Ik moet altijd ochtend eten als eerst en dan doe ik mijn kleren aan.
0: Dus altijd lekker gewoon in de pyjama naar beneden?
2: Ja.
0: En als jullie dan aan de ontbijttafel zitten, wat staat er dan voor je neus? Wat eten jullie als ontbijt? Wat ze zegt?
1: Ik eet meestal een beetje yoghurt of zo.
0: Een beetje yoghurt, ja. En Isabeau, jij?
3: Ook yoghurt.
0: Ook yoghurt. Ja, weet je waarom? Kijk, we staan namelijk nu in een museum. Hartstikke mooi museum en waar allemaal kunst hangt. Maar ja, sommige mensen zeggen dat koken ook een kunst is. Maar ik heb hier nog niks gezien wat te maken heeft met eten in het museum. Jullie wel?
1: Nee.
0: Want ik hoorde namelijk net andere kinderen iets roepen over suikerspin, maar die heb ik nog niet gevonden.
1: Ja.
0: Jawel, jullie weten waar die is?
1: Ja, zeg maar bij de disco had je een kraampje met suikerspin.
0: Hebben jullie zelf ook al suikerspin gehad?
1: Nee, maar dat konden wij niet, want je kan het alleen als je een geel bandje hebt. Wij hebben een witte.
0: Oh, nee, dat gaat niet. Ja, maar dan kan ik het dus ook niet hebben, want ik heb een blauwe.
1: Ja.
0: Oh, balen. Nou goed. Maar aan de andere kant, je kan thuis ook gewoon wel eens een keer een suikerspin halen, toch? Ja, of een beetje lekkere popcorn maken. Ja, de rij wordt steeds langer. Ja, sorry. Ja, ik ben zo druk bezig. Ja, maar we hebben nog even. Het duurt nog tot 9 uur, Arno. Het is nou half 9, dus het valt mee. Oké, ja. Ik hoor meteen aan de zijkant al. Doe even één liedje. Dames, ik heb een liedje klaarstaan. Want we hadden het net over eten. Dit is een liedje wat door superveel kinderen wordt meegezongen op school. Ik ga hem aanzetten. Ben ik benieuwd of jullie hem ook kennen. Luister mee, ja?

0: grote hit hier bij Hallo Kids Radio. Heren, dames achterin.
1: Hallo.
0: Ja, jullie zijn allemaal te horen. Ja, je moet, als je normaal gesproken radio maakt, moet je altijd een beetje stil zijn in de buurt van de microfoon. Anders kunnen jullie niet meer aan de beurt. Ja, ik ben streng, maar dat is wel waar. Want iedereen namelijk die nu aan het luisteren is naar de radio, dus al die mensen in Nederland, hebben jullie nu net horen kletsen zo half door het liedje heen. Maar goed, we hebben het gezegd. Gaan we nu weer door met leuke zaken. Er staat iemand bij de microfoon. Vertel, wat is jouw naam?
2: Jean-Luc.
0: Nog een keer.
2: Jean-Luc.
0: Heb jij een Franse naam? Jean-Luc? Ja. Oh, dat is een mooie naam zeg. Kom jij dan ook uit Frankrijk?
2: Nee.
0: Oh, dat had gekund. Ja, dat weet ik niet. Misschien heb je toch wel een familie daar wonen of zo?
2: Nee.
0: Jouw ouders zijn gewoon super fan van Frankrijk. Ook niet. Ja, nee. Ik zit even te denken of er namelijk een hele bekende persoon is die precies dezelfde naam heeft als jou. Ben je namelijk ooit al een keer iemand tegengekomen met dezelfde naam?
2: Nee.
0: Nee? Kijk, ik heb dus precies hetzelfde, hè. Mijn naam is Mayoni en ik ben nog nooit iemand tegengekomen met precies dezelfde naam als ik. Maar jij dus ook niet.
2: Ja.
0: Dat is toch bijzonder, hè?
2: Ja.
0: Ja. Zeg, maar Jean-Luc, je hebt een hartstikke mooie naam. Zeg, jij bent hier ook in het museum in Maastricht. En moest je ver rijden met de auto? Of viel het mee?
2: Nee, ik ben met mijn vader met de motor gekomen.
0: Met de motor? Met de motor? Kan jij zomaar met een motor, achterop met anders een coole helm zo erop?
2: Ja, met een zwart versier als de zon komt.
0: Oh, oké. Okay. Is dat echt een helemaal
2: versier.
0: Jouw helm? Of is die, moet je hem eigenlijk delen?
2: Mijn
0: die
2: helm.
0: Aha, kijk eens aan. En die helm, even gekke vragen, maar ik rijd geen motor, dus ik weet niet hoe dat werkt. Als je dan bijvoorbeeld dan dus niet die motor gebruikt, hè, als die dan bijvoorbeeld in de stalling staat, waar bewaar je dan die helm?
2: In de bak, in de achterbak of naast waar de achterpersoon achterop zit, zit een bak daarnaast. Dan kan je dan daar je helm neerleggen.
0: Ja, want ik was benieuwd. Ik denk, kijk, weet je, als je je jas ophangt, als je bijvoorbeeld thuis komt, dan heb je daar een kapstok voor. Maar ik had nog nooit gehoord van een helmkapstok.
2: Het is geen helmkapstok. Nee. Dan moet je alleen maar je helm leggen.
0: Oh ja, aha.
2: In de bak.
0: In de bak. Ja, maar dus als de motor thuis geparkeerd staat, zit hij ook in de bak. Hij moet altijd in de bak. Als hij er niet in zit, dan zijn we hem kwijt.
2: Ja.
0: Aha, oké. Okay. Weer wat geleerd, ja. Ik leer hier elke dag weer wat bij. We zijn in een museum. Ik heb al heel veel geleerd over kunst. Ik heb al dingen geleerd over voetballen. We hebben net de buitenspelregel nog een keertje gedaan. Ik heb dus nu ook alweer dingen geleerd over de motor. Zeg Jean-Luc, heb jij eigenlijk al nieuwe dingen geleerd sinds dat je hier bent in het museum?
2: Ik ken dit museum, want ik ben hier een keer met schoolreisje gekomen.
0: Oh, kijk eens aan. Dus.
2: Wel, dat was toen in mijn oude klas. Zijn we hier naartoe gekomen, ja. Ook naar de Biep.
0: Oh ja, dus
2: op maandag.
0: Dus jij hoefde de weg niet meer kwijt te raken. Jij wist precies waar je naartoe moest lopen.
2: Ja.
0: Aha. Is het dan nu anders dan de vorige keer met je schoolreisje?
2: Ja.
0: En wat is er anders?
2: Druk.
0: Het is druk, ja, dat snap ik. Ja, ja Jean-Luc, heb ik één kleine ietsje-pietsje dingetje. Ja, misschien heb je het niet meegekregen, maar vandaag is de Museumnacht Kids. Ja. Dus al die mensen die hier nu allemaal rondlopen, zijn allemaal voor de museumnachten.
2: Ja.
0: Ja, dat is jammer, hè? Maar ja, aan de andere kant is het ook wel weer gezellig, toch?
2: Ja.
0: Ja, ik vind het heel gezellig dat hier al die mensen rondlopen.
2: Ja.
0: Zeg maar, Jean-Luc, wij hebben heel veel leuke liedjes ook meegenomen voor op de radio. Ik ga zometeen nog even een liedje draaien, want ik weet niet of je gezien hebt hoe laat het is. Heb je al een klok?
2: Nee.
0: Nee? Het museum gaat namelijk over 20 minuten dicht, dus ik weet niet of je alles al gezien hebt. Dan moeten we dat nog even oplossen.
2: Dat heeft mijn vader ook gewoon op de telefoon laten nu zien.
0: Ah ja. Ja, ik heb hier bij mijn beeldscherm ook een klok natuurlijk staan, dus dat komt goed. Maar ik dacht, misschien heb jij nog een horloge om. Maar heb je dan alles al gezien in het museum?
2: Ja.
0: Oh, gelukkig. Dus je hebt geen haast meer.
2: Nee.
0: Oh, dan is het goed. Nou, dan gaan we nu nog even een leuk liedje aanzetten. Jean-Luc, dan wens ik jou nog heel veel plezier met een rondje lopen. En misschien nog even tot straks.
2: Oké.
3: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk, verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.

0: een playback.
1: Het liedje wat je net hoorde op de radio was natuurlijk gemaakt voor de Kinderboekenweek. En nou hadden we natuurlijk een hele leuke live uitzending kunnen doen rondom de Kinderboekenweek. Maar dat doen we niet. Nee, want vandaag zijn we een live uitzending aan het maken vanaf Maastricht. Namelijk het Bonnefante Museum in Maastricht. Dus vanwege de Museumnacht Kids is de eerste keer dat het hier georganiseerd wordt. Moet je nagaan. Zeg Arnoud, ik heb van verschillende luisteraars berichtjes gekregen via de Hallo Kids radiotelefoon. Onder andere van Astrid en Esther. Jullie zijn nog lekker aan het luisteren. Mark is nog aan het luisteren. Ook Timmy is er ook nog bij. En die vragen allemaal waar jij bent.
2: Ja, nee, ik ben er gewoon bij. Maar ja, ik kom er haast niet meer tussen. Er zijn zoveel leuke kinderen. En als ik dan ook nog ga meebabbelen, dan kost het alleen maar tijd. Ik zag ook nog een mop binnenkomen. Die wil ik zo dan ook nog even voorlezen. Maar Joni, zijn nou eerst even kijken wie hier bij de microfoon staat.
1: Ja, lijkt me een heel goed idee. Dames en heren, bij de microfoon. Wat is jullie naam? Wie gaat er beginnen?
3: Ik ben Marijn.
1: Marijn en?
3: Evie.
1: Marijn en Evie. Zeg Marijn en Evie. Nou heb ik al heel veel kinderen net gehoord over een speciaal geel bandje. Want daar zou je popcorn mee kunnen scoren. Ik zie dat jullie gele bandjes hebben. Hoe komen jullie daaraan?
3: Deze zijn niet van de museum. Deze zijn van Jumpen.
1: Ja. Oh.
3: Ja, wij zijn
1: ik denk, ik heb eindelijk iemand gevonden die mij kan uitleggen hoe dat nou zit om dat befaamde gele bandje. En dit is dus van het verkeerde ding.
3: Ja, wij wisten dat zelf ook niet.
1: Ja. Nee, maar hebben jullie het wel geprobeerd bij de suikerspin? Dat jullie zien dat je een geel bandje had en dan kijken of het werkt?
3: Nee, mocht niet.
1: Oh, dat is jammer.
3: Nee.
1: Had ik wel willen weten namelijk. Ja, want ik heb namelijk zoveel kinderen gehoord die allemaal aan mij gingen vragen of ik wist waar de gele bandjes te halen waren. Ja, ik werk niet in het museum, dus ik weet niet waar die gele bandjes zijn. Maar ik vind het wel heel gezellig om met iedereen te praten die hier in het museum rondloopt. Want we zijn dus live aan het uitzenden met Hallo Kids Radio. Allemaal verschillende kinderen die jullie dus nu lekker kunnen horen op de radio. Zeg, dame heer, even een vraag. Moesten jullie normaal gesproken eigenlijk al in bed liggen of nog niet?
3: Ja.
1: Ja? Wat is normaal gesproken jullie bedtijd dan? Weet je het niet?
3: Ik weet
1: het
3: even niet.
1: Als je normaal gesproken naar bed gaat, is het dan al donker?
3: Ja.
1: Ah, dat is makkelijk. Ja, dan denk ik inderdaad dat jullie nu al een tijdje in bed hadden moeten liggen. Maar gaan we dan morgen uitslapen?
3: Ja, dat gaat een beetje moeilijk, want ik moet morgen heel vroeg gaan skiën. Ik zeker niet.
1: Wacht even. Even terugspoelen. Marijn, wacht even. Het is oktober. Hoezo ga jij nou weer morgen skiën? Dat kan helemaal niet. Er ligt nog helemaal geen sneeuw.
3: Nou, ik ski op de Duisberg op een borstelbaan. Op een borstelbaan.
1: Hè? Wat is nou weer... Ik leer hier allemaal nieuwe dingen. Wat is nou weer een borstelbaan?
3: Dat is goed om te beginnen met te skiën.
1: Ja?
3: Is ook vooral stroef.
1: Ja, maar doen ze dan een soort van de sneeuw na? Of hoe werkt dat? Ik bedoel, normaal gesproken doe je skiën in de sneeuw.
3: Nou, het is eigenlijk gewoon een soort van groene, stevige mat met allemaal puntjes eruit. En daar ga je dan vanaf skiën.
1: Maar normaal gesproken als je het skiën bent, dan heb je altijd hele dikke kleren aan, want het is koud buiten. Sta jij dan gewoon morgen te skiën met je korte broek?
3: Nee, wij moeten ook gewoon dezelfde kleren aan als in sneeuw.
1: Maar dat is toch hartstikke warm dan?
3: Nee, dat is niet zo warm.
1: Niet?
3: Maar, ja, maar het enige wat wij dan niet hoeven is een kooltrui. Dat hoeven we niet per se.
1: Oh ja, dat snap ik. Ja, dat is wel warm. Dat is wel warm. En Marijn, wat denk jij? Gaan we jou ooit een keer terugzien op de Olympische Spelen?
3: Ik ben er wel voor aan het oefenen.
1: Oh, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Want kijk, weet je, ik heb... Oh, belangrijke mededeling.
4: Ik heb een kwartiertje gegeten.
1: De
4: afterparty
1: is best wel plezierig. Ik ga weer zo snel. Oh jee. We hoorden al de officiële afmelding vanuit het museum. Let op jongens, over een kwartiertje gaan we sluiten. Gelukkig kunnen wij nog heel eventjes kort doorgaan natuurlijk met de uitzending. Marijn, dan wens ik jou morgen heel veel plezier met skiën. Heb ik vandaag weer wat geleerd, want ik had hier nog nooit van gehoord. Maar jij mag morgen wel uitslapen dan.
3: Ik ga dat sowieso niet doen.
1: Nee, maar je mag wel uitslapen, toch? Of moet je morgen gaan kijken naar het skiën van Marijn? Nee. Oh, gelukkig. Oh, nee. Dus je hebt morgen lekker een rustig dagje.
3: Ja.
1: Oh, dat scheelt. Nou, dan wens ik jullie morgen heel veel plezier. Het laatste kwartier is ingegaan van het museum. Dus ik ga jullie nog even snel op pad sturen. Want het kan zomaar zijn dat er misschien nog een onderdeeltje is wat jullie nog niet gedaan hebben. Dan ga ik ondertussen een liedje draaien. Want ja, ik hoop dat ik er 1, 2, 3, 4, oh, nog 5 kinderen. Even kijken of we dat gaan halen in dat kwartier hoor. Maar dat komt goed.

0: Het is nu een beetje rustiger in de zaal waar wij nu staan. We staan namelijk op de derde verdieping in Maastricht in het museum van Bonnefante. Daar is namelijk een bijzondere tentoonstelling gaande. Namelijk de tentoonstelling Born to Play. Inmiddels is de beveiliger al tegen iedereen aan het zeggen, jongens, jullie moeten naar beneden. Ja, we gaan iedereen zo meteen naar beneden sturen. We moeten nog even de laatste paar interviewtjes afnemen. Dat komt goed. Komt goed. Ja. Ja, wat een stress allemaal, zeg. Ja, iedereen moet natuurlijk allemaal precies om 9 uur beneden staan. En wij staan nog op de derde verdieping. Maar ik ga gewoon nog even door, net zolang totdat die beveiliger echt met een bezem aankomt. Want inmiddels staat er nu iemand bij de microfoon. Vertel, hoe heet jij?
1: Max.
0: Max. Max, wat heb je een coole naam. Ja. Heb je dat al eens vaker gehoord, dat iemand zegt dat je een coole naam hebt?
1: Ja.
0: Ja, ja, ik denk dat er toch wel heel veel jaloers op jou zijn. Zeg, Max, ben je al lang in het museum?
1: Niet zo.
0: Niet zo heel... Oei, heb je dan nog niet zoveel gedaan?
1: Nee.
0: Oei, Max, dan heb ik heel slecht nieuws voor jou. Maar het museum gaat over 10 minuten dicht.
1: Ja.
0: Ja, maar vind je niet erg?
1: Ja.
0: Ja, oké, dat scheelt. Kijk, je hoeft niet alles te doen, hè. Je kan ook gewoon de helft doen. Want ik vind het wel hartstikke gezellig dat je nog even bij de microfoon staat. Ik zie dat mama ondertussen alles aan het filmen is. Kunnen we even zwaaien, mama? Ja, hallo! Anders dan dat niemand gelooft dat jij nu live op de radio bent. Ja. Zeg, en Max, jij staat hier nu bij de microfoon. Heb je je eigen stem ooit al eens een keer gehoord? Zo door een microfoon heen?
1: Nee.
0: Nee? En wat vind je daarvan? Hoe klinkt het?
1: Leuk.
0: Ja, klinkt je stem mooi? Sommige kinderen zeggen namelijk dat ze hun stem helemaal niet mooi vinden. Maar jij vindt je stem mooi klinken? Ja?
1: Ja.
0: Oh, dat komt dan mooi uit.
2: Doe even een snel rondje, want er kwam net een hele strenge meneer van het museum. Ja. En die zegt, iedereen moet er zo meteen uit. Het is bijna 9 uur.
0: Nog meer. Ja. Dus we zijn aan het afronden. Sorry. Ja. Allemaal mensen met gele shirtjes, die willen dat we iedereen naar beneden sturen. Sorry. Max, we vonden het heel gezellig dat je er bij de microfoon was. Maar vind je het goed als we dan nu even de microfoon aan 2 andere kinderen doorgeven?
1: Ja.
0: Is dat goed? Want anders dan worden de mevrouwtjes in alle gele shirtjes worden boos. Dat willen we natuurlijk niet. Mag je even je koptelefoon afzeggen? Ja, gaan we snel door naar de volgende. Ja, het museum gaat om precies te zijn dicht over 8 minuten. Maar we zitten natuurlijk op de bovenste verdieping, dus iedereen moet er eerder naar beneden. Nou, heel snel. Dames, gezellig. Hebben jullie allemaal een foldertje mee van alle kidsradio? Dan kun je het thuis nog een keer opnieuw doen, hè? Dat scheelt. Ja. Wie is wie?
3: Ik ben Cato.
0: Cato
3: en? Ik ben Floris Jolie.
0: Zo, dat zijn ook wel mooie namen, zeg. Cato en hoe nog een keer?
3: Floris Jolie.
0: Floris Jolie, zegt het goed?
3: Ja.
0: Ja? Heb je dan ook wel eens dat iemand jou de helft van de naam zegt? Dat ze bijvoorbeeld alleen zeggen, Flora, kom eens hier. Of Jolie, kom eens hier.
3: Ja.
0: Ja, wat vind je mooier?
3: Allebei.
0: Allebei, oh ja, dat is handig dat je dan toch op alles kan reageren. Zeg, Flora, Jolie en... Dan ben ik jouw naam alweer vergeten.
3: Cato. Oh,
0: Cato, sorry Cato. Flora, Jolie en Cato. Ja, het klinkt bijna als 3 namen, maar het zijn er maar 2. Zeg, even heel snel dan, want de beveiliger is ons heel chagrijnend aankijken. Maar vertel even, want die beveiliger wil vast wel even luisteren.
2: Dat is ook logisch, maar joh, het is bijna 9 uur.
0: Ja, nee, maar daarom. Dus we gaan even beveiliger opvrolijken. Dames, vertel even, wat was het leukste onderdeel van vandaag?
3: Ik denk dan wel in dit museum of ook in de Bieb en alles.
0: Nee, dit museum. We maken vooral reclame voor dit museum, maar niet voor die andere. Nee. Ja, we zijn streng, hè. Ja.
3: Dan vond ik het tekenen op de dingen heel leuk. Op wat daar achter is.
0: Het tekenen op de achter?
3: Nee, dat je allemaal dingen moest van die vormen schrijven.
0: Oh! Daar heb ik al vaker kinderen over gehoord. Ja, nee, oké. Dat snap ik. Dat snap ik. Nou, dames, heel gezellig dat jullie erbij waren. Jullie mogen de koptelefoon even afdoen. Want dan ga ik gewoon even nog 1 dingetje doen. Er staan hier namelijk nog allemaal een hele hoop kinderen. We moeten gaan afsluiten. Dames, heren, allemaal even, jongens, even jullie aandacht. We zijn namelijk allemaal live op de radio. Beveiligers willen graag dat we iedereen... Oh, en iedereen gaat weg. Ik denk, we maken een heel leuke afscheid. Maar iedereen loopt allemaal voetsie. Ja, nou doen we even met z'n allen. Want ik wilde namelijk even weten wat jullie... Kijk, in Brabant zeggen we namelijk altijd...
3: Ik kom er niet bij.
0: In Brabant zeggen we altijd houdoe. Zeggen jullie iets in het Limburgs? Als je doei zegt tegen iemand? Hebben jullie een speciaal doei-woord in Limburg?
4: Dag.
0: Is dat zo? Ik zie mama heel... Beveiligers, zeggen we nog iets in Limburg?
3: Bye bye.
0: Bye bye, is ook leuk. Bye bye. Ja, is een goeie. Bye bye. Nou, Voor iedereen die dan nu nog even bij de microfoon staat, mogen jullie met z'n allen nog even bye-bye zeggen. Want wij vonden het supergezellig hier in Maastricht. In het Bonnefante Museum. We hebben hartstikke lang live radio gemaakt. Maar van de beveiliging moeten we nu toch echt de microfoon uitzetten. Dus voor
1: hallo!
0: Voor nu iedereen die nog...
1: Hallo!
0: Voor nu iedereen die bij de microfoon was. Hartstikke gezellig dat jullie er allemaal waren. Arnoud, wij moeten gaan afsluiten. De beveiliging heeft sterker nog... Daar zijn de lampen al uit.
2: Goed zo, we gaan afsluiten, Marjoni. Jullie op pad sturen. En dan gaan we het laatste liedje draaien vanuit Bonnefante. We komen zo nog even terug. Dus ja. Kom tot.
0: Iedereen, bye bye!
4: Het einde van het feestje. Het was echt super fijn.

0: Oh, hey, dat is gek. Zelfs de muziek die stopt ermee. Oh, het is natuurlijk. Ja, ik snap de klok alweer. Goed.
1: Ja, het is ineens helemaal stil hier op de vloer. Dat is mooi.
0: Ja, we moesten even schakelen. En opeens is het. Moet je eens luisteren. Alsof je een speld kan horen vallen. Natasja, je bent er nog even bij.
2: Ja.
0: Het was een mooie avond, hè?
2: Het was geweldig. Jee, man. Wat hebben we veel kinderen met ouders gezien. Echt fantastisch.
0: Ja, en het leuke was, wij waren hier natuurlijk al vanmiddag om 1 uur een beetje rondgekeken. En dan zie je al die dingen. En dan moet je daar voorstelling bij maken hoe die kinderen daarmee omgaan. En vanavond ook een paar rondjes gelopen. Maar dan zie je ook dat het echt werkt. Want dat is voor jou natuurlijk ook leuk om te zien dat wat je bedacht hebt, dat het ook aanslaat,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, dat is absoluut waar. Ik heb kinderen zien, ja, eindeloos zien spelen. Dat ze gewoon bijna niet wisten van, wil ik nu een schaduwspel maken? Of wil ik met pixelpret iets doen? Of wil ik aan de tekentafel iets maken of een pijltje schieten? En heel veel enthousiaste kinderen.
0: Nou, dat hebben we ook gezien. Voor de goede orde, voor thuis. Het is natuurlijk niet alleen s'avond. Dit was natuurlijk een speciale museumnacht. Maar normaal gesproken is het museum gewoon geopend door de week. Hè?
2: Ja, het museum is altijd geopend tussen 11 en 5 uur. Maandag is het gesloten. Voor kinderen is het gratis. Dus kom lekker spelen bij Born to Play. Het kost niks. Je wordt er gewoon heel blij van. Play, do and dare like an artist.
0: Nou, mooi gezegd. Dat is mooi, hè? Wij gaan de spulletjes inpakken. We gaan weer terug naar Kaatsheuvel. Maar wat hebben we het leuk gehad vandaag alleen al in Maastricht?
1: Het was super gezellig. Voor iedereen nu die nu nog aan het luisteren is, dankjewel allemaal dat jullie lekker geluisterd hebben. Want het was natuurlijk even anders dan normaal met zo'n hele leuke, drukke live-uitzending.
0: Er werd nog gereageerd tot 9 uur net,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, daarom zeg ik, dat was hartstikke gezellig. Maar Arnoud, ik denk dat wij inmiddels onze spullen ook in moeten pakken. Want wij zijn nog even bezig. Want de beveiliging en alle andere mensen hoeven alleen een bezem er doorheen te halen. Wij moeten alle lampjes nog uitzetten.
0: Maar 1 ding is zeker, wij komen terug naar Maastricht.
1: Absoluut.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
0: Ja! Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
2: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothies, slijm en enorm poep.

fluffy glitter en van snoep alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chuck, laka ba boom, ba laka boom, chuck.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: zonsgeheim. Sst. 1, 2, 3. Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.